0: Wist je dat je gemiddeld 32 jaar in je leven slaapt? Investeer daarom in jouw nachtrust. Bij Deniwol zijn ze gespecialiseerd in ultiem slaapcomfort. Matrassen en boxsprings worden op maat van de klant geproduceerd met de hoogste kwaliteit. Deniwol is gekend om zijn fijn bedlinnen, nachtkledij, kussens en donsdekens van pure kwaliteit. Deniwol is gelegen aan de Wolvertemse Steenweg 230 in Merchtem. E-mail info@deniwol.be of neem een kijkje op hun website www.deniwol.be of volg ons op Instagram. Meer info op 052 37 01 28.
1: Total Tank en Kawas Station Anaert is jouw vaste stop voor comfort en kwaliteit onderweg. Terwijl je tankt, kan je binnen terecht voor heerlijke verse koffie en een ruim assortiment voorverpakte broodjes en snacks. Dankzij ons team van gemotiveerde en ervaren medewerkers en onze Kawas service geven we in geen tijd jouw wagen een stralende look. Je vindt ons makkelijk aan de Wolvertemse Steenweg 1 in Merchtem. Voor meer info of hulp kan je ons bellen op 052 373 661. Total Tank en Kawas Station Anaert. Always on the road. Meer en meer. Komen adverteerders bij ons aankloppen voor radioreclame. Want het allerbelangrijkste is je zaak in de belangstelling zetten. Aan een zo goedkoop mogelijke prijs. En een zo groot mogelijk publiek in deze regio. Willen jullie ook een uitdaging aangaan?
2: Oeh, yeah.
1: Dan hebben wij de oplossing. Als het gaat om radioreclame, voor één dag, of voor een week, of een maand, of 6 maanden, of een jaar, geen probleem. Wij hebben de geschikte formule voor u. Neem contact op met Enjoy. Mail naar info@familieradio-enjoy.be of bel 0473 25 75 27. And take your chance.
3: Familie Radio. Enjoy.
1: FM.

0: Voor een nieuwe installatie, herstelling of onderhoud van waterpompen, slechts één adres. Mertens Aqua, Klei 193 in Opwijk. Regenwaterpompen, bronpompen en kelderpompen. Problemen met het water, kalk, ijzer, vuil? Wij plaatsen de juiste filter voor uw water. Een volledig beregening voor uw tuin? Nog steeds geen regenwaterrecuperatie? Komt er water in uw kelder? Geef ons een seintje. Onze technische dienst staat er uw beschikking. Mertens Aqua in Opwijk. Bel 052 37 29 52. Kijk ook eens op de website www.mertens-aqua.be en volg ons op Facebook en Instagram voor de laatste nieuwtjes en acties.
1: Vier de mooiste tijd van het jaar samen met Dana Winner tijdens haar kersttour 2026. Op woensdag 23 december in de Heilig Hartkerk, Zouavenstraat in Hammen. De deuren openen om 18:15 en om 18:45 zorgt het voorprogramma met Pascal Montelli en Mike van Vlaanderen alvast voor de perfecte kerstsfeer. Daarna geniet je van de warme stem van Dana Winner in een sfeervol kerstconcert dat je niet snel zult vergeten. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Tickets en informatie via 0489 32 17 97 0476 88 56 54 of mail naar kevin@slagerfeesttofstefeest.be. Dit concert wordt met trots gesponsord door Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en NV Oudenaard de Meester. Jingle bells, jingle bells, jingle bell rock. Mis deze unieke kerstbeleving niet.
2: Organiseer jij iets en wil je dit in de kijker zetten? Neem met ons contact op. Wij hebben verschillende mogelijkheden om van uw evenement een geslaagd evenement te maken. Stuur ons vrijblijvend een e-mail naar info@familieradio-enjoy.be of via onze website familieradio-enjoy.be. En jouw evenement wordt een succes.
3: De leukste muziek voor alle leeftijden.
4: Enjoy FM.

0: Vijf jaar Albert Heijn Merchtem. Vijf jaar razendscherpe prijzen. Al meer dan vijf jaar lang pakt Albert Heijn Merchtem in het iconische Ginderalcomplex uit met een ijzersterk aanbod, een verrassend assortiment, persoonlijke service en Hollandse prijzen. Of je nu op zoek bent naar dagelijkse boodschappen, trendy nieuwe producten ontdekken of gewoon wil genieten van mega kleine prijsjes, wij hebben het allemaal. Ontdek onze wekelijkse bonusfolder en geniet van de ongeziene aanbiedingen in de winkel en via de AH-app. Albert Heijn Merchtem is dé supermarkt die beter eten bereikbaar wil maken voor iedereen. We zijn 7 op 7 open, ook op feestdagen. Hopelijk tot snel in de winkel. Heb je vragen? Bel ons op 052 21 27 24. Contacteer ons via sociale media of mail ahmerchtem@outlook.be. Albert Heijn Merchtem, Dendermondse straat 15. Wat is de lekkere van
1: Albert Heijn? Radioreclame is niet meer weg te denken bij familie Radio Enjoy FM. Wij zijn niet voor niets nummer 1 aan het worden in de regio. Wil jij je zaak in de kijker zetten? Het kan vanaf 1 week of 1 maand, 6 maand of 1 jaar. Wij hebben de juiste oplossing voor jouw zaak of bedrijf. Heb je vragen? Neem contact op met ons. info@familieradio-enjoy.be of bel 0473 25 75 27. En je hoort jouw reclame op Familie Radio Enjoy FM. Familie Radio Enjoy FM.
2: Altijd

0: Zoekt u een locatie voor een zakenlunch, diner, familiefeest of koffietafel? Dan is hotelrestaurant Abbey te Grimbergen de juiste keuze. Bij Abbey geniet u in alle rust. Met bediening die steeds gepaard gaat met een oprechte glimlach. Onze stijlvolle bar, terras en het sfeervolle restaurant staan voor u klaar. Voor zakelijke bijeenkomsten biedt Abbey een oplossing op maat. Met 10 vergaderzalen, zicht op de tuin en eigen privéparking. Zowel overdag, 's avonds als residentieel. Ook op de moeilijke momenten kan u op ons rekenen. Een waardige luxe koffietafel, verzorgd met de grootste eerbied voor uw geliefde. Jan en zijn toegewijde team staan altijd voor u klaar. Hotel Restaurant Abbey Grimbergen. In de Kerkenblokstraat 5 in Grimbergen. Rechtstreeks contact opnemen met Jan kan op 02-270-0888. Info@hotelabbey.be. Of surf naar www.hotelabbey.be. Hotel Restaurant Abbey. Waar je topkwaliteit krijgt met een glimlach.
1: Je luistert naar Familieradio en Joy FM 87.8 en 105.3 FM. Hier hoor je de leukste muziek voor alle leeftijden, 24 uur per dag. Familieradio en Joy FM.
2: Familieradio en Joy FM.

0: Bij VT Motors en Scooters Tom Vrijders in Opwijk vindt u alles wat uw motorhart sneller doet slaan. Motoren, scooters, bromfietsen, accessoires, helmen en kledij. Als erkende Kawasaki-dealer verdelen we topmerken zoals Kawasaki, Peugeot, Sim en Ryu. En staan we garant voor professioneel onderhoud, herstellingen en depannage. We hebben steeds een ruime keuze aan nieuwe en tweedehands motoren en scooters. VT Motors en Scooters vindt u in de Nanovenstraat 71 in Opwijk. Bel 052 35 74 85 of mail naar tom@vtmotors.be of surf naar www.vtmotors.be. VT Motors en Scooters Tom Vrijders. Al 20 jaar passie, service en kwaliteit.
1: Beleef de magie van kerst samen met Lisa Delbo tijdens een sfeervol kerstconcert op zondag 13 december in de Sint-Christoffelkerk van Londerzeel. Lisa wordt begeleid door een liveband en brengt de mooiste kerstliedjes in een warme, unieke sfeer. Stille nacht. Het voorprogramma wordt verzorgd door Wout en John Dennis met als bijzondere gast niemand minder dan Stan van Samang. Een muzikale kerstavond die je niet wil missen.
2: My eyes have seen the glory.
1: Reserveer vandaag nog je tickets of vraag meer informatie via 0476 88 56 54. Dit concert wordt met trots gesponsord door Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen, NV Oudenaar de Meester en Pro United, uw partner in zakelijke dienstverlening. Wij verwelkomen je graag op deze onvergetelijke kerstavond.
3: Als je elke week 10 kilogram folders, brieven en affiches in je bus krijgt. Als er elke week per gezin 10 kilogram reclame rechtstreeks op de vuilnisbelt belandt. Dan is het evident dat je voor hetzelfde geld beter reclame maakt op Familie Radio Enjoy FM. Bel nu 052 57 87 17. Of kijk voor alle info op radio-enjoy.be. 87.8 en 105.3 FM. Familie Radio Enjoy.

zoek naar een leuke zonnebril. Bij Optiek Maggi vind je de leukste, nieuwste trendy modellen die garant staan voor een veilige bescherming tegen de schadelijke UV-stralen. Deze kunnen ook aangepast worden aan jouw correctie en in alle mogelijke kleuren die jij wenst. Of toch liever een zonneclip of overzetzonnebril? Het kan allemaal. Optiek Maggi zorgt voor al jouw wensen en een klare kijk, ook in de zon. Optiek Maggi, August de Boekstraat 49 te Merchtem. Of kom eens langs. We zijn open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 12 en van 13:30 tot 19 uur. Zaterdag doorlopend van 9 tot 18 uur. Of www.optiekmaggi.be.

0: Ben je ook gebeten door de muziekmicroben? Zoek je een stevige notenleerbasis? Of wil je gitaar, djembe of een blaasinstrument leren bespelen? Dan moet je zeker eens langsgaan bij De Campagne. De Campagne, dat is het dans- en muziekcentrum van Steenhuffel. En beschikt over de ideale infrastructuur voor iedere muzikant. Alle informatie en inschrijven voor onze cursussen kan via de website www.decampagne.be en op 052 30 56 45. De Campagne kan je vinden in de Brouwerijstraat nummer 10, de Steenhuffel.
1: Organiseer jij iets en wil je dit in de kijker zetten? Neem met ons contact op. Wij hebben verschillende mogelijkheden om van uw evenement een geslaagd evenement te maken. Stuur ons vrijblijvend een e-mail naar info@familieradio-enjoy.be of via onze website familieradio-enjoy.be. En jouw evenement wordt een succes.
2: De leukste muziek voor alle leeftijden.
3: Familie Radio.
2: Enjoy FM.

0: Bij Handy Home vindt u alle materiaal die essentieel zijn voor uw dagelijkse doe-het-zelf-activiteiten. Van monteren van uw meubels tot hangende frames of planken. Naast de topleveranciers biedt Handy Home u eveneens een assortiment private labels aan. Ons personeel adviseert je graag bij het vinden van het juiste gereedschap. En dit is niet alles. Inderdaad, naast al onze hardware, gereedschappen, schilderwerk, decoratie, bouwproducten en wat je nog meer nodig hebt, kom gerust onze schappen bezoeken om nog meer nieuwe producten te ontdekken. Handy Home is open van maandag tot vrijdag van 8 tot 19 uur en zaterdag van 8 tot 18 uur, zondag gesloten. Ontdek onze huidige promoties ook op www.orgamerchtem.be en in onze folder elke maand. Orga Merchtem, Stationstraat 114 118 te Merchtem, 052 25 04 25.
1: Meer en meer. Kom adverteerders bij ons aankloppen voor radioreclame. Want het allerbelangrijkste is je zaak in de belangstelling zetten.
2: Aan een zo goedkoop mogelijke prijs.
1: En een zo groot mogelijk publiek in deze regio. Willen jullie ook een uitdaging aangaan?
3: Oeh, yeah.

0: Wij hebben de geschikte formule voor u. Neem contact op met Enjoy. Mail naar info@familieradio-enjoy.be of bel 0473 25 75 27. And take your chance.
1: Familieradio Enjoy
0: FM.

0: Vertrouwen, dat voel je meteen bij XCS. Bij XCS word je persoonlijk ontvangen in een garage waar echt naar je geluisterd wordt. Een plek waar men met je meedenkt en waar kwaliteit betaalbaar blijft. XCS in Merchtem staat voor gespecialiseerd onderhoud en professionele herstellingen. En voor jonge, kwaliteitsvolle tweedehandswagens waarop je kunt rekenen. Ook vakkennis en betrouwbaarheid mag je bij ons verwachten. Je vindt XCS in de Stoofstraat 43 in Merchtem. Bel naar 0471 46 40 17 of mail naar info@xcsautomotive.be.
1: Met meer dan 20 jaar ervaring in tuinrealisaties, Allgreen, jouw allround sleutel op het tuinhekspecialist. Je kan bij ons terecht vanaf tuinplan tot en met de complete uitvoering en onderhoud in eigen beheer. Alle opeenvolgende werken kunnen zo naadloos op elkaar volgen. In onze toonzaal kan je niet alleen terecht voor het bespreken van je tuinwensen, maar ook voor de inkleding en beleving van je tuin. Zo zijn we dealer van de praktische en kwaliteitsvolle pakketbrievenbussen van eSafe. Modulaire houten tuinhuizen van Vaya. Ryan's Barbecue, Big Green Egg, de enige echte Kamado en nog veel meer. Like en volg onze Facebookpagina voor nieuwe updates. Contacteer ons via onze website www.allgreen.be of kom langs in onze toonzaal, Koeweidestraat 48-1, te Merchtem. Je luistert naar Familieradio en Joy FM 87.8 en 105.3 FM. Hier hoor je de leukste muziek voor alle leeftijden. 24 uur per dag. Familieradio en Joy FM.
0: Familieradio en Joy FM.

0: Hebt u al gehoord van G-Science? Het valt op. Je kan er niet naast kijken. Het heeft impact. Je wordt verleid. G-Science. Door hun ervaring op het vlak van belettering, digital printing en textielbedrukking val je op als een bom. Belettering is hot en niet meer weg te denken voor jouw bedrijf. G-Science zorgt ervoor en gebruikt steeds de meest kwalitatieve materialen. G-Science bedrukt vrijwel alle kledingstukken met jouw favoriete foto of een van onze illustraties. En de afdeling G-Science Digital Printing zorgt altijd voor snelle levertijden, scherpe prijzen en hoge kwaliteit. Benieuwd? Kom dan eens langs G-Science, Steenweg op Dendermonde 24 te Opwijk. Mail info@gscience.be of bel 0475 24 68 96 of 0496 51 53 97. G-Science zet de puntjes altijd op de i.
1: Zin in een overheerlijke pizza? Oh, yeah. Kom naar Pizza Heat. Gevestigd aan de Heerbaan 159B in Steenhuffel. Wij zijn elke dag open, ook op feestdagen. Bestellen kan van 17 tot 21 uur 30. En op vrijdag en zaterdag zelfs tot 22 uur. Bel ons op 052 50 40 40. Of plaats eenvoudig je bestelling via www.pizza-heat.be. Wij leveren snel en vers in Merchtem, Londerzeel, Buggen. Houd Opwijk en Meissen. Haal jij je pizza liever zelf af? Dan krijg je elke dag 10% korting. Pizza Heat Steenhuffel, waar kwaliteit, smaak en service samenkomen. En op maandag is het feest. Geniet van onze speciale afhaalactie. Een pizza small voor slechts 8 euro. Een pizza medium voor 10 euro. Of een pizza large voor 12 euro. Radioreclame is niet meer weg te denken bij Familie Radio Enjoy FM. Wij zijn niet voor niets nummer 1 aan het worden in de regio. Wil jij je zaak in de kijker zetten? Het kan vanaf 1 week of 1 maand, 6 maand of 1 jaar. Wij hebben de juiste oplossing voor jouw zaak of bedrijf. Heb je vragen? Neem contact op met ons. info@familieradio-enjoy.be of bel 0473 25 75 27. En je hoort jouw reclame op Familie Radio Enjoy FM.
0: Wij spelen alle hits
1: van Familie Radio Enjoy FM.

0: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest, het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers,
1: Laat de zon in je hart.
0: Sam Goris, Christophe, Maureen, Louis Vlion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.

0: Albert Heijn merkt hem. 5 jaar razendscherpe prijzen. Al meer dan 5 jaar lang pakt Albert Heijn merkt hem in het iconische Ginderalcomplex uit met een ijzersterk aanbod, een verrassend assortiment, persoonlijke service en Hollandse prijzen. Of je nu op zoek bent naar dagelijkse boodschappen, trendy nieuwe producten ontdekken of gewoon wil genieten van mega kleine prijsjes, wij hebben het allemaal. Ontdek onze wekelijkse bonusfolder en geniet van de ongeziene aanbiedingen in de winkel en via de AH-app. Albert Heijn merkt hem is de supermarkt die beter eten bereikbaar wil maken voor iedereen. We zijn 7 op 7 open, ook op feestdagen. Hopelijk tot snel in de winkel. Heb je vragen? Bel ons op 052 21 27 24. Contacteer ons via sociale media of mail ahmerchtem@outlook.be. Albert Heijn merkt hem. Dendermondse straat 15.
1: Wat is de lekkere van Albert Heijn?
2: Meer en meer. Komen adverteerders bij ons aankloppen voor radioreclame. Want het allerbelangrijkste is je zaak in de belangstelling zetten.
3: Aan een zo goedkoop mogelijke prijs.
2: En een zo groot mogelijk publiek in deze regio. Willen jullie ook een uitdaging aangaan?
4: Oeh, yeah.
2: Dan hebben wij de oplossing.
5: De oplossing.
2: Als het gaat om radioreclame, voor 1 dag, of voor 1 week, of 1 maand, of 6 maanden, of 1 jaar, geen probleem. Wij hebben de geschikte formule voor u. Neem contact op met Enjoy. Mail naar info@familieradio-enjoy.be. Of bel 0473 25 75 27. And take your chance.
6: De leukste muziek voor alle leeftijden.
7: Enjoy.

0: thuis wel wat spullen staan om op te ruimen? Of ben je bezig met verbouwingswerken en weet je niet wat te doen met je afval? Afgro is dé specialist in het plaatsen van de juiste containers voor grofvuil, afbraakwerken of om afval te recycleren. Je kan onze containers zelf vullen of hulp inroepen van ons personeel. Wij plaatsen de containers, halen ze op en voeren het afval af. We staan garant voor een snelle service en eerlijke prijzen. Afgro kan je vinden op Terlinde 131 in Merchtem. Meer weten of wil je ons contacteren? Kijk op afbraakwerkenafgro.be. Mail naar afgro@telenet.be of bel 0475 28 53 41.
1: Van vrijdag 20 tot en met zondag 22 november is het weer zover. De 8e editie van CreaFair in de Oktoberhalle in Wiezen. Ontdek tal van creatieve standen, originele eindejaarscadeautjes en inspirerende workshops voor jong en oud. Zaterdag verwelkomen we het Haakbeest met superleuke haakworkshops. En zondag is Jill Rocket uit Nederland, bekend van sociale media en televisie, speciaal te gast. CreaFair. 3 dagen boordevol inspiratie en creativiteit. Familieradio en Joy FM zijn 3 dagen live vanuit CreaFair. Meer informatie en tickets op www.creafair.be.
2: Aqua Mertens is de winkel bij uitstek voor zowel de professionals als de doe-het-zelver. Je vindt er een ruim aanbod aansluitmateriaal voor water, beregening, waterdarmen, filters en waterverzachters. Een grote stok is noodzakelijk. Zodoende kan u in ons magazijn van meer dan 2000 vierkante meter ook terecht voor alle waterpompen, hoogdrukreinigers, drinkbakken en opslagtanks. Voor meer info, kom eens langs op de Klei 193 in Opwijk. Of neem een kijkje op www.mertens-aqua.be. Of bel 052 37 29 52. En volg ons ook op Facebook.
3: Organiseer je iets en wil je dit in de kijker zetten? Neem met ons contact op. Wij hebben verschillende mogelijkheden om van uw evenement een geslaagd evenement te maken. Stuur ons vrijblijvend een e-mail naar info@familieradio-enjoy.be of via onze website familieradio-enjoy.be. En jouw evenement wordt een succes.
4: 87.8 en 105.3 FM. Familieradio Enjoy.

0: naar stijlvolle en kwalitatieve binnendeuren?
1: Bij de Donderdeuren in Opwijk vind je een uitgebreid assortiment aan houten binnendeuren, stalen deuren en glasdeuren. De Donderdeuren is gespecialiseerd in het leveren en plaatsen van deuren. En dankzij de rechtstreekse import garanderen ze de beste kwaliteit tegen de scherpste prijzen. Gelakte deuren geplaatst vanaf €680. Stalen deuren aan €1200. En eiken planchetdeuren aan €770. Geplaatst, prijzen, exclusief 6 of 21% BTW. Bestellen kan eenvoudig via dedonderdeuren.be. Of bezoek de toonzaal in de Stationstraat 30 in Opwijk. Bellen kan op 052-35-5107. Of stuur een e-mail naar info@dedo.be. Kies voor de Donderdeuren. Uw partner in stijlvolle oplossingen.
2: Je luistert naar Familie Radio en Joy FM 87.8 en 105.3 FM. Hier hoor je de leukste muziek voor alle leeftijden, 24 uur per dag. Familie Radio en Joy FM.
0: Familie Radio en Joy FM.
3: Goedemorgen.

0: Op zoek naar een garage waar kwaliteit, service en vertrouwen centraal staan? Dan ben je bij Garage van Borm in Londerzeel aan het juiste adres. Al sinds 1974 Mazda-specialist en erkend als Quality Garage, staat Van Borm garant voor een perfecte service en prijsbewuste aanpak. Van nieuwe wagens en stookwagens tot kwalitatieve tweedehandswagens met regelmatig speciale promoties. Ook voor onderhoud en herstellingen ben je welkom en dat voor alle merken. Garage van Borm, voor topkwaliteit en vertrouwen bij elke rit. Je vindt hen in de Bergkapelstraat 25 in Londerzeel. Bel 052 30 0032 of mail naar garage.vanborm@belgacom.net. Garage van Borm, jouw vertrouwen, onze service.
1: Bij de Vismet in Merchtem vind je meer dan alleen verse vis. Elke dag opnieuw wordt onze vis vers aangevoerd. Maar we bieden zoveel meer in onze traiteurafdeling. Ontdek de heerlijke dagschotels vis, maar ook vlees. Met zorg bereid en altijd vers. Geen tijd om langs te komen? Geen probleem. Je vindt onze gerechten ook in de automaat, zodat je op elk moment van de dag iets lekkers kunt meenemen. Bestellen kan natuurlijk ook op voorhand. En afhalen doe je gewoon in de winkel. De Vismet, Mierichemstraat 60A in Merchtem. Meer info vind je op www.devismet.be of bel ons op 0470 52 55 10. De Vismet. Vers, lokaal en met liefde bereid.
2: Als je elke week 10 kilogram folders, brieven en affiches in je bus krijgt. Als er elke week per gezin 10 kilogram reclame rechtstreeks op de vuilnisbelt belandt. Dan is het evident dat je voor hetzelfde geld beter reclame maakt op Familie Radio Enjoy FM. Bel nu 052 57 87 17. Of kijk voor alle info op radio-enjoy.be.
3: Familie Radio Enjoy FM.

0: Total Tank en Carwash Station Anaert is jouw vaste stop voor comfort en kwaliteit onderweg. Terwijl je tankt, kan je binnen terecht voor heerlijke verse koffie en een ruim assortiment voorverpakte broodjes en snacks. Dankzij ons team van gemotiveerde en ervaren medewerkers en onze Carwash Service geven we in geen tijd jouw wagen een stralende look. Je vindt ons makkelijk aan de Wolvert en Systeemweg 1 in Merchten. Voor meer info of hulp kan je ons bellen op 052 373 661. Total Tank en Carwash Station Anaert. Always on the road.
1: Zoekt u een locatie voor een zakenlunch, diner, familiefeest of koffietafel? Dan is hotelrestaurant Abbey te Grimbergen de juiste keuze. Bij Abbey geniet u in alle rust, met bediening die steeds gepaard gaat met een oprechte glimlach. Onze stijlvolle bar, terras en het sfeervolle restaurant staan voor u klaar. Voor zakelijke bijeenkomsten biedt Abbey een oplossing op maat. Met 10 vergaderzalen, zicht op de tuin en eigen privéparking. Zowel overdag, 's avonds als residentieel. Ook op de moeilijke momenten kan u op ons rekenen. Een waardige luxe koffietafel, verzorgd met de grootste eerbied voor uw geliefde. Jan en zijn toegewijde team staan altijd voor u klaar. Hotel Restaurant Abbey Grimbergen. In de Kerkenblokstraat 5 in Grimbergen. Rechtstreeks contact opnemen met Jan kan op 02 270 0888. Info@hotelabbey.be. Of surf naar www.hotelabbey.be. Hotel Restaurant Abbey. Waar je topkwaliteit krijgt met een glimlach.
0: Radioreclame is niet meer weg te denken bij Familie Radio en Joy FM. Wij zijn niet voor niets nummer 1 aan het worden in de regio. Wil jij je zaak in de kijker zetten? Het kan vanaf 1 week of 1 maand, 6 maand of 1 jaar. Wij hebben de juiste oplossing voor jouw zaak of bedrijf. Heb je vragen? Neem contact op met ons. info@familieradio-enjoy.be of bel 0473 25 75 27. En je hoort jouw reclame op Familie Radio en Joy FM. De leukste muziek voor alle leeftijden.
2: Familie Radio
0: en Joy FM.

0: Vier de mooiste tijd van het jaar samen met Dana Winner tijdens haar kersttour 2026. Op woensdag 23 december in de Heilig Hartkerk, Zouavenstraat in Hamme. De deuren openen om 18.15 uur en om 18.45 uur zorgt het voorprogramma met Pascal Montelli en Mike van Vlaanderen alvast voor de perfecte kerstsfeer. Daarna geniet je van de warme stem van Dana Winner in een sfeervol kerstconcert dat je niet snel zult vergeten. Tickets en informatie via 0489 32 17 97, 0476 88 56 54 of mail naar kevin@slagerfeesttofstefeest.be. Dit concert wordt met trots gesponsord door Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en NV Oudenaar de Meester. Mis deze unieke kerstbeleving niet.
1: Bij Handy Home vindt u alle materiaal die essentieel zijn voor uw dagelijkse doe-het-zelf-activiteiten. Van monteren van uw meubels tot hangende frames of planken. Naast de topleveranciers biedt Handy Home u eveneens een assortiment private labels aan. Ons personeel adviseert je graag bij het vinden van het juiste gereedschap. En dit is niet alles. Inderdaad, naast al onze hardware, gereedschappen, schilderwerk, decoratie, bouwproducten en wat je nog meer nodig hebt, kom gerust onze schappen bezoeken om nog meer nieuwe producten te ontdekken. Handy Home is open van maandag tot vrijdag van 8 tot 19 uur en zaterdag van 8 tot 18 uur. Zondag gesloten. Ontdek onze huidige promoties ook op www.orgamerchtem.be en in onze folder elke maand. Orgamerchtem, Stationstraat 114 118 te Merchtem, 052 25 04 25.
2: Organiseer jij iets en wil je dit in de kijker zetten? Neem met ons contact op. Wij hebben verschillende mogelijkheden om van uw evenement een geslaagd evenement te maken. Stuur ons vrijblijvend een e-mail naar info@familieradio-enjoy.be of via onze website familieradio-enjoy.be. En jouw evenement wordt een succes.
3: Wij spelen alle hits
4: van Familieradio
3: Enjoy
4: FM.

0: Wist je dat je gemiddeld 32 jaar in je leven slaapt? Investeer daarom in jouw nachtrust. Bij Deniwol zijn ze gespecialiseerd in ultiem slaapcomfort. Matrassen en boxsprings worden op maat van de klant geproduceerd met de hoogste kwaliteit. Deniwol is gekend om zijn fijn bedlinnen, nachtkledij, kussens en donsdekens van pure kwaliteit. Deniwol is gelegen aan de Wolvertemse Steenweg 230 in Merchtem. E-mail info@deniwol.be of neem een kijkje op hun website www.deniwol.be of volg ons op Instagram. Meer info op 052 37 01 28.
1: Je luistert naar Familie Radio en Joy FM 87.8 en 105.3 FM. Hier hoor je de leukste muziek voor alle leeftijden, 24 uur per dag. Familie Radio en Joy FM.
2: Familie Radio en Joy FM.
3: Goedemorgen.

0: Bij VT Motors en Scooters Tom Vrijders in Opwijk vindt u alles wat uw motorhart sneller doet slaan. Motoren, scooters, bromfietsen, accessoires, helmen en kledij. Als erkende Kawasaki-dealer verdelen we topmerken zoals Kawasaki, Peugeot, Sim en Ryu. En staan we garant voor professioneel onderhoud, herstellingen en depannage. We hebben steeds een ruime keuze aan nieuwe en tweedehands motoren en scooters. VT Motors en Scooters vindt u in de Nanovenstraat 71 in Opwijk. Bel 052 35 74 85 of mail naar tom@vtmotors.be of surf naar www.vtmotors.be. VT Motors en Scooters Tom Vrijders. Al 20 jaar passie, service en kwaliteit. Bij de Vismet in Merchtem vind je meer dan alleen verse vis. Elke dag opnieuw wordt onze vis vers aangevoerd. Maar we bieden zoveel meer in onze traiteurafdeling. Ontdek de heerlijke dagschotels vis, maar ook vlees. Met zorg bereid en altijd vers. Geen tijd om langs te komen? Geen probleem. Je vindt onze gerechten ook in de automaat, zodat je op elk moment van de dag iets lekkers kunt meenemen. Bestellen kan natuurlijk ook op voorhand. En afhalen doe je gewoon in de winkel. De Vismet, Mierichemstraat 60A in Merchtem. Meer info vind je op www.devismet.be of bel ons op 0470 52 55 10. De Vismet. Vers, lokaal en met liefde bereid.
1: Meer en meer. Komen adverteerders bij ons aankloppen voor radioreclame. Want het allerbelangrijkste is je zaak in de belangstelling zetten.
2: Aan een zo goedkoop mogelijke prijs.
1: En een zo groot mogelijk publiek in deze regio. Willen jullie ook een uitdaging aangaan?
3: Oeh, yeah!

0: Wij hebben de geschikte formule voor u. Neem contact op met Enjoy. Mail naar info@familieradio-enjoy.be of bel 0473 75
1: 75 27.
0: And take your chance.
1: Wij spelen alle hits
0: van Familieradio
1: Enjoy
0: FM.

0: Van vrijdag 20 tot en met zondag 22 november is het weer zover. De 8e editie van Crea Fair in de Oktoberhalle in Wiezen. Ontdek tal van creatieve standen, originele eindejaarscadeautjes en inspirerende workshops voor jong en oud. Zaterdag verwelkomen we het Haakbeest met superleuke haakworkshops. En zondag is Jill Rocket uit Nederland, bekend van sociale media en televisie, speciaal te gast. Crea Fair. 3 dagen boordevol inspiratie en creativiteit. Familieradio en Joy FM zijn 3 dagen live vanuit Crea Fair. Meer informatie en tickets op www.creafair.be.
1: 5 jaar Albert Heijn Merchten. 5 jaar razendscherpe prijzen. Al meer dan 5 jaar lang pakt Albert Heijn Merchten in het iconische Ginderalcomplex uit met een ijzersterk aanbod. Een verrassend assortiment, persoonlijke service en Hollandse prijzen. Of je nu op zoek bent naar dagelijkse boodschappen, trendy nieuwe producten ontdekken of gewoon wil genieten van mega kleine prijsjes, wij hebben het allemaal. Ontdek onze wekelijkse bonusfolder en geniet van de ongeziene aanbiedingen in de winkel en via de AHA app. Albert Heijn Merchten is dé supermarkt die beter eten bereikbaar wil maken voor iedereen. We zijn 7 op 7 open, ook op feestdagen. Hopelijk tot snel in de winkel. Heb je vragen? Bel ons op 052 21 27 24. Contacteer ons via sociale media of mail ahmerchten@outlook.be. Albert Heijn Merchten, Dendermondsestraat 15.
2: Wat is de lekkere van Albert Heijn?
3: Als je elke week 10 kilogram folders, brieven en affiches in je bus krijgt. Als er elke week per gezin 10 kilogram reclame rechtstreeks op de vuilnisbelt belandt. Dan is het evident dat je voor hetzelfde geld beter reclame maakt op Familie Radio en Joy FM. Bel nu 052 57 87 17. Of kijk voor alle info op radio-enjoy.be. De leukste muziek voor alle leeftijden.
4: Familie Radio.
3: Enjoy FM.

0: Familie Radio, Enjoy FM en Total Tank & Car Wash Station in Merchten bij Jo en Nathalie wensen u een fijne morgen.
1: Familie Radio, Enjoy FM.

0: Ben je ook gebeten door de muziekmicroben? Zoek je een stevige notenleerbasis? Of wil je gitaar, djembe of een blaasinstrument leren bespelen? Dan moet je zeker eens langsgaan bij De Campagne. De Campagne, dat is het dans- en muziekcentrum van Steenhuffel. En beschikt over de ideale infrastructuur voor iedere muzikant. Alle informatie en inschrijven voor onze cursussen kan via de website www.decampagne.be en op 052 30 56 45. De Campagne kan je vinden in de Brouwerijstraat nummer 10, te Steenhuffel. Het Cursiefje. Dat zijn 4 edities met enkel regionaal nieuws. Het Cursiefje valt 11 keer per jaar gratis in uw bus. En vind je online op www.cursiefje.be. Het Cursiefje. Onomwonden, streekgebonden.
1: Organiseer jij iets en wil je dit in de kijker zetten? Neem met ons contact op. Wij hebben verschillende mogelijkheden om van uw evenement een geslaagd evenement te maken. Stuur ons vrijblijvend een e-mail naar info@familieradio-enjoy.be of via onze website familieradio-enjoy.be. En jouw evenement wordt een succes.
2: Enjoy.
3: De ene hit na de andere.

0: Met meer dan 20 jaar ervaring in tuinrealisaties. Allgreen, jouw allround sleutel op het tuinhekspecialist. Je kan bij ons terecht vanaf tuinplan tot en met de complete uitvoering en onderhoud in eigen beheer. Alle opeenvolgende werken kunnen zo naadloos op elkaar volgen. In onze toonzaal kan je niet alleen terecht voor het bespreken van je tuinwensen, maar ook voor de inkleding en beleving van je tuin. Zo zijn we dealer van de praktische en kwaliteitsvolle pakketbrievenbussen van eSafe. Modulaire houten tuinhuizen van Vaya. Ryan's Barbecue, Big Green Egg, de enige echte Kamado. En nog veel meer. Like en volg onze Facebookpagina voor nieuwe updates. Contacteer ons via onze website www.allgreen.be of kom langs in onze toonzaal, Koeweidestraat 48-1, te Merchtem.
1: Vertrouwen, dat voel je meteen bij XCS. Bij XCS word je persoonlijk ontvangen in een garage waar echt naar je geluisterd wordt. Een plek waar men met je meedenkt en waar kwaliteit betaalbaar blijft. XCS in Merchtem staat voor gespecialiseerd onderhoud en professionele herstellingen. En voor jonge, kwaliteitsvolle tweedehandswagens waarop je kunt rekenen. Ook vakkennis en betrouwbaarheid mag je bij ons verwachten. Je vindt XCS in de Stoofstraat 43 in Merchtem. Bel naar 0471 46 40 17 of mail naar info@xcsautomotive.be.
0: Je luistert naar Familie Radio en Joy FM 87.8 en 105.3 FM. Hier hoor je de leukste muziek voor alle leeftijden, 24 uur per dag. Familie Radio en Joy FM.
2: Dit is Familie Radio en Joy FM met het nieuws.
3: In Roeselare is een man van 60 omgekomen bij een woningbrand. Het vuur brak uit in de slaapkamer en verspreidde zich snel. Er was ook hevige rookontwikkeling. De brandweer kon een vrouw redden, maar voor haar man kwam alle hulp te laat. De oorzaak van de brand is niet duidelijk, er loopt een onderzoek. De Socialistische Vakbond wil staken tegen de Vlaamse besparingen. Op 12 oktober willen ze de openbare dienstverlening stilleggen. Dus het openbaar vervoer, het onderwijs, de post en de gevangenissen bijvoorbeeld. Omdat ze het niet eens zijn met wat de Vlaamse regering op de tafel legt. Zoals besparingen op subsidies, het groeipakket of de dienstenchecks, zegt politiek journalist Rob van Herk.
4: Die kosten vandaag 10 en 11 euro als je er veel koopt. Dat wordt 11 en 12 euro. Die worden dus een euro duurder in de nota. En tegelijkertijd komt er een plafond op de administratieve kosten die die dienstenchecksbedrijven aan ons mogen vragen. Dat moet 300 miljoen euro opleveren per jaar tegen 2029. Heel wat geld dus.
3: De Christelijke Vakbond zegt dat ze niet aansluit bij de staking. Oekraïne en de Verenigde Staten willen dat de oorlog in Oekraïne stopt voor deze winter. Dat zeggen de presidenten Zelensky en Trump. De twee spraken elkaar in de marge van de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. Volgens Trump wordt er gewerkt aan een deal met Rusland.
5: I think we're going to make a deal and I don't want to say what the deal is. We talk about it a lot, including with President Putin. And I think something is going to happen.
3: Oekraïne heeft voor die deal aan Rusland voorgesteld om elkaars energieinfrastructuur niet meer aan te vallen. En nog op die VN-top heeft onze minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévost zijn waardering uitgedrukt voor de organisatie. Hij noemt die een gemeenschappelijk kompas in een onrustige wereld. Prévost zei ook dat de wereld nog nooit zo sterk met elkaar verbonden was, maar dat dat ook betekent dat we daardoor nood hebben aan gemeenschappelijke regels. Opnieuw twee Belgische medailles op het WK wielrennen in Canada. Jana de Kruijenaren pakte zilver in de tijdrit bij de junioren. En ook bij de mannenjunioren behaalde Vic de Smet zilver voor ons land. De Smet kon amper geloven dat hij het podium haalde.
6: Hij kwam over de finish en er zijn een paar mensen mochten beginnen juichen eigenlijk. Ik dacht, waarom dat? Dus dan denk je van, ja, hoe sta ik nu op het podium of niet? Maar het is echt wel heel, ik ben echt heel blij met mijn tweede te worden na een val.
3: De teller staat daarmee voorlopig op 4 medailles. Eerst nog wat ochtendgrijs, maar dat trekt snel weg. Daarna wordt het overwegend zonnig met maxima tot 23 graden. Morgen afwisselend zon en wolken en een graad of 20. Ook vrijdag en het weekend krijgen we heel wat zon en zelfs temperaturen tot 25 graden.
7: Familie Radio Enjoy FM.
1: Goedemorgen.

0: Heb jij thuis wel wat spullen staan om op te ruimen? Of ben je bezig met verbouwingswerken en weet je niet wat te doen met je afval? Afgro is dé specialist in het plaatsen van de juiste containers voor grofvuil, afbraakwerken of om afval te recycleren. Je kan onze containers zelf vullen of hulp inroepen van ons personeel. Wij plaatsen de containers, halen ze op en voeren het afval af. We staan garant voor een snelle service en eerlijke prijzen. Afgro kan je vinden op Terlinde 131 in Merchtem. Meer weten of wil je ons contacteren? Kijk op afbraakwerkenafgro.be. Mail naar afgro@telenet.be of bel 0475 28 53 41.
1: Hebt u al gehoord van G-Science? Het valt op. Je kan er niet naast kijken. Het heeft impact. Je wordt verleid. G-Science. Door hun ervaring op het vlak van belettering, digital printing en textielbedrukking val je op als een bom. Belettering is hot en niet meer weg te denken voor jouw bedrijf. G-Science zorgt ervoor en gebruikt steeds de meest kwalitatieve materialen. G-Science bedrukt vrijwel alle kledingstukken met jouw favoriete foto of een van onze illustraties. En de afdeling G-Science Digital Printing zorgt altijd voor snelle levertijden, scherpe prijzen en hoge kwaliteit. Benieuwd? Kom dan eens langs G-Science, Steenweg op Dendermonde 24 te Opwijk. Mail info@gscience.be of bel 0475 24 68 96 of 0496 51 53 97. G-Science zet de puntjes altijd op de i.
2: Radioreclame is niet meer weg te denken bij familie Radio Enjoy FM. Wij zijn niet voor niets nummer 1 aan het worden in de regio. Wil jij je zaak in de kijker zetten? Het kan vanaf 1 week of 1 maand, 6 maand of 1 jaar. Wij hebben de juiste oplossing voor jouw zaak of bedrijf. Heb je vragen? Neem contact op met ons. info@familieradio-enjoy.be of bel 0473 25 75 27. En je hoort jouw reclame op Familie Radio Enjoy FM.
1: Wij spelen alle hits
2: van Familie Radio
1: Enjoy
2: FM.

0: Total Tank en Kawa-station Anaert is jouw vaste stop voor comfort en kwaliteit onderweg. Terwijl je tankt, kan je binnen terecht voor heerlijke verse koffie en een ruim assortiment voorverpakte broodjes en snacks. Dankzij ons team van gemotiveerde en ervaren medewerkers en onze Kawa-service geven we in geen tijd jouw wagen een stralende look. Je vindt ons makkelijk aan de Wolvert en Systeemweg 1 in Merchten. Voor meer info of hulp kan je ons bellen op 052 373 661. Total Tank en Kawa Station Anaert. Always on the road. Ben je op zoek naar stijlvolle en kwalitatieve binnendeuren? Bij de Donderdeuren in Opwijk vind je een uitgebreid assortiment aan houten binnendeuren, stalen deuren en glasdeuren. De Donderdeuren is gespecialiseerd in het leveren en plaatsen van deuren. En dankzij de rechtstreekse import garanderen ze de beste kwaliteit tegen de scherpste prijzen. Gelakte deuren geplaatst vanaf €680. Stalen deuren aan €1200. En eiken planchetdeuren aan €770. Geplaatst, prijzen, exclusief 6 of 21% BTW. Bestellen kan eenvoudig via dedonderdeuren.be of bezoek de toonzaal in de Stationstraat 30 in Opwijk. Bellen kan op 052 35 51 07 of stuur een e-mail naar info@dedo.be. Kies voor de Donderdeuren, uw partner in stijlvolle oplossingen.
1: Organiseer jij iets en wil je dit in de kijker zetten? Neem met ons contact op. Wij hebben verschillende mogelijkheden om van uw evenement een geslaagd evenement te maken. Stuur ons vrijblijvend een e-mail naar info@familieradio-enjoy.be of via onze website familieradio-enjoy.be. En jouw evenement wordt een succes.
0: 87.8 en 105.3 FM. Familie Radio. Enjoy.

Familie Radio, Enjoy FM en Total Tank & Car Wash Station in Merchten bij Jo en Nathalie wensen u een fijne morgen. Enjoy FM, your daily dose of enjoyment.

0: zoek naar een garage waar kwaliteit, service en vertrouwen centraal staan? Dan ben je bij Garage van Borm in Londerzeel aan het juiste adres. Al sinds 1974 Mazda-specialist en erkend als Quality Garage, staat Van Borm garant voor een perfecte service en prijsbewuste aanpak. Van nieuwe wagens en stookwagens tot kwalitatieve tweedehandswagens met regelmatig speciale promoties. Ook voor onderhoud en herstellingen ben je welkom en dat voor alle merken. Garage van Borm, voor topkwaliteit en vertrouwen bij elke rit. Je vindt hen in de Bergkapelstraat 25 in Londerzeel. Bel 052 30 00 32 of mail naar garage.vanborm@belgacom.net. Garage van Borm, jouw vertrouwen, onze service.
1: Meer en meer komen adverteerders bij ons aankloppen voor radioreclame. Want het allerbelangrijkste is je zaak in de belangstelling zetten.
2: Aan een zo goedkoop mogelijke prijs.
1: En een zo groot mogelijk publiek in deze regio. Willen jullie ook een uitdaging aangaan?
3: Oeh, yeah.
1: Dan hebben wij de oplossing. Als het gaat om radioreclame, voor één dag, of voor een week, of een maand, of zes maanden, of een jaar, geen probleem. Wij hebben de geschikte formule voor u. Neem contact op met Enjoy. Mail naar info@familieradio-enjoy.be of bel 0400 73 25 75 27. And take your chance.
4: Familie Radio. Enjoy FM.

0: zoek naar een leuke zonnebril? Bij Optiek Maggi vind je de leukste, nieuwste trendy modellen die garant staan voor een veilige bescherming tegen de schadelijke UV-stralen. Deze kunnen ook aangepast worden aan jouw correctie en in alle mogelijke kleuren die jij wenst. Of toch liever een zonneclip of overzetzonnebril? Het kan allemaal. Optiek Maggi zorgt voor al jouw wensen en een klare kijk, ook in de zon. Optiek Maggi, Auguste Boekstraat 49 te Merchtem. Of kom eens langs. We zijn open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 12 en van 13:30 tot 19 uur. Zaterdag doorlopend van 9 tot 18 uur. Of www.optiekmaggi.be.
1: Zoekt u een locatie voor een zakenlunch, diner, familiefeest of koffietafel? Dan is hotelrestaurant Abbey te Grimbergen de juiste keuze. Bij Abbey geniet u in alle rust, met bediening die steeds gepaard gaat met een oprechte glimlach. Onze stijlvolle bar, terras en het sfeervolle restaurant staan voor u klaar. Voor zakelijke bijeenkomsten biedt Abbey een oplossing op maat. Met 10 vergaderzalen, zicht op de tuin en eigen privéparking. Zowel overdag, 's avonds als residentieel. Ook op de moeilijke momenten kan u op ons rekenen. Een waardige luxe koffietafel, verzorgd met de grootste eerbied voor uw geliefde. Jan en zijn toegewijde team staan altijd voor u klaar. Hotel Restaurant Abbey Grimbergen in de Kerkenblokstraat 5 in Grimbergen. Rechtstreeks contact opnemen met Jan kan op 02 270 0888. Info@hotelabbey.be of surf naar www.hotelabbey.be. Hotel Restaurant Abbey, waar je topkwaliteit krijgt met een glimlach.
2: Je luistert naar Familieradio en Joy FM 87.8 en 105.3 FM. Hier hoor je de leukste muziek voor alle leeftijden, 24 uur per dag. Familieradio en Joy FM.
3: Dit is Familieradio en Joy FM met het nieuws.
4: Het lerarentekort wordt wat minder groot. Na een piek in de vacatures tussen 2021 en 2024 ziet de grootste onderwijsvakbond dat meer en meer scholen geen leerkrachten meer zoeken, zegt Koen van Kerkhoven.
5: Wij hebben opgevraagd bij 300-tal scholen of dat het lerarentekort nog wel zo groot is als altijd wordt beweerd. En uit die enquête blijkt dat 3 op 4 scholen tussen 1 en 10 september geen enkel uur nog moesten invullen. Dus dat wijst erop dat de tekorten die er nog zijn afhankelijk zijn van de school, de regio en van de vakken.
4: Voor Frans of automechaniek bijvoorbeeld zijn wel nog leerkrachten te weinig. In Roeselare is een man van 60 omgekomen bij een woningbrand. Het vuur brak uit in de slaapkamer en verspreidde zich snel. Er was ook hevige rookontwikkeling. De brandweer kon een vrouw redden, maar voor haar man kwam alle hulp te laat. De oorzaak van de brand is niet duidelijk, er loopt een onderzoek. Oekraïne en de Verenigde Staten willen dat de oorlog in Oekraïne stopt voor deze winter. Dat zeggen de presidenten Zelensky en Trump. De twee spraken elkaar in de marge van de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. Volgens Trump wordt er gewerkt aan een deal met Rusland.
6: I think we're going to make a deal and I don't want to say what the deal is. We talk about it a lot, including with President Putin. And I think something is going to happen.
4: Oekraïne heeft voor die deal aan Rusland voorgesteld om elkaars energieinfrastructuur niet meer aan te vallen. En ons land pakt nog eens 2 medailles op het WK wielrennen in Canada. Bij de mannenjunioren won Vic dus met zilver in zijn eerste jaar bij de junioren. En ook bij de vrouwenjunioren was het zilver voor ons land, voor Jana de Kruijenaren. Onverwacht, zegt ze zelf.
7: Ik sta nog altijd te trailen, dus ik heb het nog absoluut niet door. Ik had goede benen tijdens de opwarming en eigenlijk al heel de week. Maar nee, ik had het echt niet gedacht. Ik ben heel blij en ik hoop dat ik hiermee mag verder groeien.
4: De teller staat daarmee voorlopig op 4 medailles op het WK. Clouseau zal als allereerste Belgische artiest ooit optreden in het Koning Boudewijnstadion. Dat kondigen de broers Koen en Chris Wouters vanmorgen aan. Eerder traden daar al wereldsterren als Madonna, Beyoncé en Coldplay op. Maar dus nog nooit een artiest van eigen bodem. Voor Clouseau is het een droom die uitkomt.
8: Dat is een stiekeme droom, sinds al best lang. Wij vinden het gewoon totaal ongelooflijk dat we een optreden gaan geven voor, wat zal het zijn, 7 of 58.000 mensen. Dat is zo groot. We hebben dat altijd als we in het Sportpaleis stonden, dan keken we rond in een leeg Sportpaleis en dat bleek dan groot te zijn. Maar als je in het Koning Boudewijnstadion staat, dan is het Sportpaleis plots heel klein.
4: Het optreden vindt plaats op 4 augustus volgend jaar. De ticketverkoop start 30 september. Het wordt een zonnige dag met maxima tot 23 graden. Hier en daar kunnen er wel wat wolken opkomen. Morgen droog en afwisselend zon en wolken bij 20 graden. Vrijdag en in het weekend krijgen we prachtig herfstweer met maxima tot wel 25 graden.
0: Familie Radio Enjoy FM.
9: Goedemorgen.

0: Wist je dat je gemiddeld 32 jaar in je leven slaapt? Investeer daarom in jouw nachtrust. Bij Deniwol zijn ze gespecialiseerd in ultiem slaapcomfort. Matrassen en boxsprings worden op maat van de klant geproduceerd met de hoogste kwaliteit. Deniwol is gekend om zijn fijn bedlinnen, nachtkledij, kussens en donsdekens van pure kwaliteit. Deniwol is gelegen aan de Wolvertemse Steenweg 230 in Merchtem. E-mail info@deniwol.be of neem een kijkje op hun website www.deniwol.be of volg ons op Instagram. Meer info op 052 37 01 28.
1: Voor een nieuwe installatie, herstelling of onderhoud van waterpompen, slechts één adres. Mertens Aqua, Klei 193 in Opwijk. Regenwaterpompen, bronpompen en kelderpompen. Problemen met het water, kalk, ijzer, vuil? Wij plaatsen de juiste filter voor uw water. Een volledig beregening voor uw tuin? Nog steeds geen regenwaterrecuperatie? Komt er water in uw kelder? Geef ons een seintje. Onze technische dienst staat er uw beschikking. Mertens Aqua in Opwijk. Bel 052 37 29 52. Kijk ook eens op de website www.mertens-aqua.be en volg ons op Facebook en Instagram voor de laatste nieuwtjes en acties.
2: Bij de Vismet in Merchtem vind je meer dan alleen verse vis. Elke dag opnieuw wordt onze vis vers aangevoerd. Maar we bieden zoveel meer in onze traiteurafdeling. Ontdek de heerlijke dagschotels vis, maar ook vlees. Met zorg bereid en altijd vers. Geen tijd om langs te komen? Geen probleem. Je vindt onze gerechten ook in de automaat, zodat je op elk moment van de dag iets lekkers kunt meenemen. Bestellen kan natuurlijk ook op voorhand. En afhalen doe je gewoon in de winkel. De Vismet, Mierichemstraat 60A in Merchtem. Meer info vind je op www.devismet.be of bel ons op 0470 52 55 10. De Vismet. Vers, lokaal en met liefde bereid.
3: Als je elke week 10 kilogram folders, brieven en affiches in je bus krijgt. Als er elke week per gezin 10 kilogram reclame rechtstreeks op de vuilnisbelt belandt. Dan is het evident dat je voor hetzelfde geld beter reclame maakt op Familie Radio Enjoy FM. Bel nu 052 57 87 17. Of kijk voor alle info op radio-enjoy.be. 87.8 en 105.3 FM. Familie Radio Enjoy FM.

0: Beleef de magie van kerst samen met Lisa Delbo tijdens een sfeervol kerstconcert op zondag 13 december in de Sint-Christoffelkerk van Londerzeel. Lisa wordt begeleid door een liveband en brengt de mooiste kerstliedjes in een warme, unieke sfeer. Stille nacht. Het voorprogramma wordt verzorgd door Wout en John Dennis met als bijzondere gast niemand minder dan Stan van Samang. Een muzikale kerstavond die je niet wil missen. My eyes have seen the glory. Reserveer vandaag nog je tickets of vraag meer informatie via 0476 88 56 54. Dit concert wordt met trots gesponsord door Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen, NV Oudenaar de Meester en Pro United, uw partner in zakelijke dienstverlening. Wij verwelkomen je graag op deze onvergetelijke kerstavond. Van vrijdag 20 tot en met zondag 22 november is het weer zover. De 8e editie van CreaFair in de Oktoberhalle in Wiezen. Ontdek tal van creatieve standen, originele eindejaarscadeautjes en inspirerende workshops voor jong en oud. Zaterdag verwelkomen we het Haakbeest met superleuke haakworkshops. En zondag is Jill Rocket uit Nederland, bekend van sociale media en televisie, speciaal te gast. CreaFair. 3 dagen boordevol inspiratie en creativiteit. Familieradio en Joy FM zijn 3 dagen live vanuit CreaFair. Meer informatie en tickets op www.creafair.be.
1: 5 jaar Albert Heijn merkt hem. 5 jaar razendscherpe prijzen. Al meer dan 5 jaar lang pakt Albert Heijn merkt hem in het iconische Ginderalcomplex uit met een ijzersterk aanbod, een verrassend assortiment, persoonlijke service en Hollandse prijzen. Of je nu op zoek bent naar dagelijkse boodschappen, trendy nieuwe producten ontdekken of gewoon wil genieten van mega kleine prijsjes, wij hebben het allemaal. Ontdek onze wekelijkse bonusfolder en geniet van de ongeziene aanbiedingen in de winkel en via de AH-app. Albert Heijn merkt hem is de supermarkt die beter eten bereikbaar wil maken voor iedereen. We zijn 7 op 7 open, ook op feestdagen. Hopelijk tot snel in de winkel. Heb je vragen? Bel ons op 052 21 27 24. Contacteer ons via sociale media of mail ahmerchtem@outlook.be. Albert Heijn merkt hem. Dendermondse straat 15.
2: Wat is de lekkere van Albert Heijn?
3: Meer en meer. Komen adverteerders bij ons aankloppen voor radioreclame. Want het allerbelangrijkste is je zaak in de belangstelling zetten.
4: Aan een zo goedkoop mogelijke prijs.
3: En een zo groot mogelijk publiek in deze regio. Willen jullie ook een uitdaging aangaan?
5: Oeh, yeah.
3: Dan hebben wij de oplossing. Als het gaat om radioreclame, voor 1 dag, of voor 1 week, of 1 maand, of 6 maand, of 1 jaar, geen probleem. Wij hebben de geschikte formule voor u. Neem contact op met Enjoy. Mail naar info@familieradio-enjoy.be.
4: Of bel 0473 25 75 27.
3: And take your chance.
6: Familie Radio. Enjoy FM.

0: Familie Radio, Enjoy FM en Total Tank & Car Wash Station in Merchten bij Jo en Nathalie wensen u een fijne morgen.
1: Wij spelen alle hits
2: van Familie Radio.
1: Enjoy
2: FM.

0: Bij Handy Home vindt u alle materiaal die essentieel zijn voor uw dagelijkse doe-het-zelf-activiteiten. Van monteren van uw meubels tot hangende frames of planken. Naast de topleveranciers biedt Handy Home u eveneens een assortiment private labels aan. Ons personeel adviseert je graag bij het vinden van het juiste gereedschap. En dit is niet alles. Inderdaad, naast al onze hardware, gereedschappen, schilderwerk, decoratie, bouwproducten en wat je nog meer nodig hebt, kom gerust onze schappen bezoeken om nog meer nieuwe producten te ontdekken. Handy Home is open van maandag tot vrijdag van 8 tot 19 uur en zaterdag van 8 tot 18 uur, zondag gesloten. Ontdek onze huidige promoties ook op www.orgamerchtem.be en in onze folder elke maand. Orga Merchtem, Stationstraat 114 118 te Merchtem, 052 25 04 25. Met meer dan 20 jaar ervaring in tuinrealisaties. Allgreen, jouw allround sleutel op het tuinhekspecialist. Je kan bij ons terecht vanaf tuinplan tot en met de complete uitvoering en onderhoud in eigen beheer. Alle opeenvolgende werken kunnen zo naadloos op elkaar volgen. In onze toonzaal kan je niet alleen terecht voor het bespreken van je tuinwensen, maar ook voor de inkleding en beleving van je tuin. Zo zijn we dealer van de praktische en kwaliteitsvolle pakketbrievenbussen van eSafe. Modulaire houten tuinhuizen van Vaya. Ryan's Barbecue, Big Green Egg, de enige echte Kamado. En nog veel meer. Like en volg onze Facebookpagina voor nieuwe updates. Contacteer ons via onze website www.allgreen.be of kom langs in onze toonzaal, Koeweidestraat 48-1, te Merchtem.
1: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest, het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers.
2: Laat de zon in je hart.
1: Sam Goris. Christophe. Maureen, Louis Vlion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476-88-56-54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
0: Organiseer jij iets en wil je dit in de kijker zetten? Neem met ons contact op. Wij hebben verschillende mogelijkheden om van uw evenement een geslaagd evenement te maken. Stuur ons vrijblijvend een e-mail naar info@familieradio-enjoy.be of via onze website familieradio-enjoy.be. En jouw evenement wordt een succes.
3: Enjoy.
4: De ene hit na de andere.

0: Vertrouwen, dat voel je meteen bij XCS. Bij XCS word je persoonlijk ontvangen in een garage waar echt naar je geluisterd wordt. Een plek waar men met je meedenkt en waar kwaliteit betaalbaar blijft. XCS in Merchtem staat voor gespecialiseerd onderhoud en professionele herstellingen. En voor jonge, kwaliteitsvolle tweedehandswagens waarop je kunt rekenen. Ook vakkennis en betrouwbaarheid mag je bij ons verwachten. Je vindt XCS in de Stoofstraat 43 in Merchtem. Bel naar 0471 46 40 17 of mail naar info@xcsautomotive.be.
1: Philips Motors, Bosch Car Service op de Kleinte Opwijk. Uw adres voor nieuwe en tweedehands wagens. Telefonisch bereikbaar op 052 37 03 22. Wij verzorgen, onderhouden en herstellen uw wagen. En dit voor alle merken. Ook voor carrosserie en glasschade kan u bij ons terecht. Wij brengen uw dossier in orde voor de verzekering. Seizoenswissel met gratis bandenopslag voor particulieren. Airco-service, aanbieden keuring. Wij brengen het voor u in orde. Doe zeker mee aan onze zomerwedstrijd en stuur uw antwoord naar ons e-mailadres philips@philipsopwijk.be. De vraag: wanneer is Garage Philips ooit gestart? De eerste 5 correcte antwoorden winnen een onderhoud ter waarde van €250. Waag zeker uw kans. Philips Motors, Bosch Car Services.
2: Je luistert naar Familieradio en Joy FM 87.8 en 105.3 FM. Hier hoor je de leukste muziek voor alle leeftijden, 24 uur per dag. Familieradio en Joy FM.
3: Familieradio en Joy FM.
4: Goedemorgen.

0: Total Tank en Carwash Station Anaert is jouw vaste stop voor comfort en kwaliteit onderweg. Terwijl je tankt, kan je binnen terecht voor heerlijke verse koffie en een ruim assortiment voorverpakte broodjes en snacks. Dankzij ons team van gemotiveerde en ervaren medewerkers en onze Carwash Service geven we in geen tijd jouw wagen een stralende look. Je vindt ons makkelijk aan de Wolvert en Systeemweg 1 in Merchten. Voor meer info of hulp kan je ons bellen op 052 373 661. Total Tank en Carwash Station Anaert. Always on the road.
1: Ben je ook gebeten door de muziekmicroben? Zoek je een stevige notenleerbasis? Of wil je gitaar, djembe of een blaasinstrument leren bespelen? Dan moet je zeker eens langsgaan bij De Campagne. De Campagne, dat is het dans- en muziekcentrum van Steenhuffel. En beschikt over de ideale infrastructuur voor iedere muzikant. Alle informatie en inschrijven voor onze cursussen kan via de website www.decampagne.be en op 052 30 56 45. De Campagne kan je vinden in de Brouwerijstraat nummer 10, te Steenhuffel.
0: Radioreclame is niet meer weg te denken bij familie Radio Enjoy FM. Wij zijn niet voor niets nummer 1 aan het worden in de regio. Wil jij je zaak in de kijker zetten? Het kan vanaf 1 week of 1 maand, 6 maand of 1 jaar. Wij hebben de juiste oplossing voor jouw zaak of bedrijf. Heb je vragen? Neem contact op met ons. info@familieradio-enjoy.be of bel 0473 25 75 27. En je hoort jouw reclame op Familie Radio Enjoy FM. 87.8 en 105.3 FM. Familie Radio Enjoy FM.

0: jouw bedrijf? G-Science zorgt ervoor en gebruikt steeds de meest kwalitatieve materialen. G-Science bedrukt vrijwel alle kledingstukken met jouw favoriete foto of een van onze illustraties. En de afdeling G-Science Digital Printing zorgt altijd voor snelle levertijden, scherpe prijzen en hoge kwaliteit. Benieuwd? Kom dan eens langs G-Science, Steenweg op Dendermonde 24 te Opwijk. Mail info@gscience.be of bel 0475 24 68 96 of 0496 51 53 97. G-Science zet de puntjes altijd op de i. Op zoek naar een garage waar kwaliteit, service en vertrouwen centraal staan? Dan ben je bij Garage van Borm in Londerzeel aan het juiste adres. Al sinds 1974 Mazda-specialist en erkend als Quality Garage, staat Van Borm garant voor een perfecte service en prijsbewuste aanpak. Van nieuwe wagens en stookwagens tot kwalitatieve tweedehandswagens met regelmatig speciale promoties. Ook voor onderhoud en herstellingen ben je welkom en dat voor alle merken. Garage van Borm, voor topkwaliteit en vertrouwen bij elke rit. Je vindt hen in de Bergkapelstraat 25 in Londerzeel. Bel 052 30 00 32 of mail naar garage.vanborm@belgacom.net. Garage van Borm, jouw vertrouwen, onze service.
1: Meer en meer komen adverteerders bij ons aankloppen voor radioreclame. Want het allerbelangrijkste is je zaak in de belangstelling zetten.
2: Aan een zo goedkoop mogelijke prijs.
1: En een zo groot mogelijk publiek in deze regio. Willen jullie ook een uitdaging aangaan?
3: Oeh, yeah!
1: Dan hebben wij de oplossing. Als het gaat om radioreclame, voor één dag, of voor een week, of een maand, of zes maanden, of een jaar, geen probleem. Wij hebben de geschikte formule voor u. Neem contact op met Enjoy. Mail naar info@familieradio-enjoy.be of bel 0473 25 75 27. And take your chance.
0: Familie Radio. Enjoy FM.

0: Vier de mooiste tijd van het jaar samen met Dana Winner tijdens haar kersttour 2026. Op woensdag 23 december in de Heilig Hartkerk, Zouhavenstraat in Hammen. De deuren openen om 18:15 en om 18:45 zorgt het voorprogramma met Pascal Montelli en Mike van Vlaanderen alvast voor de perfecte kerstsfeer. Daarna geniet je van de warme stem van Dana Winner in een sfeervol kerstconcert dat je niet snel zult vergeten. Tickets en informatie via 0489 32 17 97, 0476 88 56 54 of mail naar kevin@slagerfeesttofstefeest.be. Dit concert wordt met trots gesponsord door Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en NV Oudenaar de Meester. Mis deze unieke kerstbeleving niet.
1: Heb jij thuis wel wat spullen staan om op te ruimen? Of ben je bezig met verbouwingswerken en weet je niet wat te doen met je afval? Afgro is dé specialist in het plaatsen van de juiste containers voor grofvuil, afbraakwerken of om afval te recycleren. Je kan onze containers zelf vullen of hulp inroepen van ons personeel. Wij plaatsen de containers, halen ze op en voeren het afval af. We staan garant voor een snelle service en eerlijke prijzen. Afgro kan je vinden op Terlinde 131 in Merchtem. Meer weten of wil je ons contacteren? Kijk op afbraakwerkenafgro.be. Mail naar afgro@telenet.be of bel 0475-28-53-41.
0: Bij VT Motors en Scooters Tom Vrijders in Opwijk vindt u alles wat uw motorhart sneller doet slaan. Motoren, scooters, bromfietsen, accessoires, helmen en kledij. Als erkende Kawasaki-dealer verdelen we topmerken zoals Kawasaki, Peugeot, Sim en Ryu. En staan we garant voor professioneel onderhoud, herstellingen en depannage. We hebben steeds een ruime keuze aan nieuwe en tweedehands motoren en scooters. VT Motors en Scooters vindt u in de Nanovenstraat 71 in Opwijk. Bel 052 35 74 85 of mail naar tom@vtmotors.be of surf naar www.vtmotors.be. VT Motors en Scooters Tom Vrijders. Al 20 jaar passie, service en kwaliteit.
2: Ben je op zoek naar stijlvolle en kwalitatieve binnendeuren? Bij de Donderdeuren in Opwijk vind je een uitgebreid assortiment aan houten binnendeuren, stalen deuren en glasdeuren. De Donderdeuren is gespecialiseerd in het leveren en plaatsen van deuren. En dankzij de rechtstreekse import garanderen ze de beste kwaliteit tegen de scherpste prijzen. Gelakte deuren geplaatst vanaf €680. Stalen deuren aan €1200. En eiken planchetdeuren aan €770. Geplaatst, prijzen, exclusief 6 of 21% BTW. Bestellen kan eenvoudig via dedonderdeuren.be of bezoek de toonzaal in de Stationsstraat 30 in Opwijk. Bellen kan op 052 35 51 07 of stuur een e-mail naar info@dedo.be. Kies voor de Donderdeuren, uw partner in stijlvolle oplossingen. Als je elke week 10 kilogram folders, brieven en affiches in je bus krijgt. Als er elke week per gezin 10 kilogram reclame rechtstreeks op de vuilnisbelt belandt. Dan is het evident dat je voor hetzelfde geld beter reclame maakt op Familie Radio Enjoy FM. Bel nu 052 57 87 17. Of kijk voor alle info op radio-enjoy.be.
0: Enjoy.
2: De ene hit na de andere.

0: Bij de Vismet in Merchtem vind je meer dan alleen verse vis. Elke dag opnieuw wordt onze vis vers aangevoerd. Maar we bieden zoveel meer in onze traiteurafdeling. Ontdek de heerlijke dagschotels vis, maar ook vlees. Met zorg bereid en altijd vers. Geen tijd om langs te komen? Geen probleem. Je vindt onze gerechten ook in de automaat, zodat je op elk moment van de dag iets lekkers kunt meenemen. Bestellen kan natuurlijk ook op voorhand. En afhalen doe je gewoon in de winkel. De Vismet, Mierichemstraat 60A in Merchtem. Meer info vind je op www.devismet.be of bel ons op 0470 52 55 10. De Vismet. Vers, lokaal en met liefde bereid.
1: Zoekt u een locatie voor een zakenlunch, diner, familiefeest of koffietafel? Dan is hotelrestaurant Abbey te Grimbergen de juiste keuze. Bij Abbey geniet u in alle rust, met bediening die steeds gepaard gaat met een oprechte glimlach. Onze stijlvolle bar, terras en het sfeervolle restaurant staan voor u klaar. Voor zakelijke bijeenkomsten biedt Abbey een oplossing op maat. Met 10 vergaderzalen, zicht op de tuin en eigen privéparking. Zowel overdag, 's avonds als residentieel. Ook op de moeilijke momenten kan u op ons rekenen. Een waardige luxe koffietafel, verzorgd met de grootste eerbied voor uw geliefde. Jan en zijn toegewijde team staan altijd voor u klaar. Hotel Restaurant Abbey Grimbergen. In de Kerkenblokstraat 5 in Grimbergen. Rechtstreeks contact opnemen met Jan kan op 02 270 0888. Info@hotelabbey.be of surf naar www.hotelabbey.be. Hotel Restaurant Abbey, waar je topkwaliteit krijgt met een glimlach.
2: Op zoek naar een leuke zonnebril? Bij Optiek Maggi vind je de leukste, nieuwste trendy modellen die garant staan voor een veilige bescherming tegen de schadelijke UV-stralen. Deze kunnen ook aangepast worden aan jouw correctie en in alle mogelijke kleuren die jij wenst. Of toch liever een zonneclip of overzetzonnebril? Het kan allemaal. Optiek Maggi zorgt voor al jouw wensen en een klare kijk, ook in de zon. Optiek Maggi, Auguste Boekstraat 49 te Merchtem. Of kom eens langs. We zijn open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 12 en van 13:30 tot 19 uur. Zaterdag doorlopend van 9 tot 18 uur. Of www.optiekmaggi.be.
3: Je luistert naar Familie Radio en Joy FM 87.8 en 105.3 FM. Hier hoor je de leukste muziek voor alle leeftijden, 24 uur per dag. Familie Radio en Joy FM.
4: Dit is Familie Radio en Joy FM met het nieuws.
5: In Antwerpen is gisteren een kindje van 3 gestikt tijdens het middageten op school. Dat heeft het parket laten weten. Het kindje werd nog ter plaatse gereanimeerd en is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar alle hulp kwam te laat. Het lerarentekort wordt wat minder groot. Na een piek in de vacatures tussen 2021 en 2024 ziet de grootste onderwijsvakbond dat meer en meer scholen geen leerkrachten meer zoeken, zegt Koen van Kerkhoven.
6: Wij hebben opgevraagd bij 300-tal scholen of dat het lerarentekort nog wel zo groot is als altijd wordt beweerd. En uit die enquête blijkt dat 3 op 4 scholen tussen 1 en 10 september geen enkel uur nog moesten invullen. Dus dat wijst erop dat de tekorten die er nog zijn, afhankelijk zijn van de school, de regio en van de vakken.
5: Voor Frans of automechaniek bijvoorbeeld zijn er wel nog leerkrachten te weinig. De lijn zou chauffeurs gevraagd hebben om reizigers niet meteen om hun vervoersbewijs te vragen en bij vermoedens van fraudes niet in discussie te gaan, maar dat te melden in het interne systeem om niet te veel tijd te verliezen. Dat zou staan in een nota die HLN kon inkijken. Bevoegd minister De Ridder was niet op de hoogte en grijpt nu in. Ze zegt dat de lijn de richtlijn moet intrekken en dus wel vervoersbewijzen moet vragen. Amerikaanse president Trump overweegt om de export van diesel te verbieden nu de brandstofprijzen pieken. Dat heeft hij gezegd in een interview op de algemene vergadering van de VN. De VS is een van de belangrijkste leveranciers van diesel aan Europa. Als die export stilvalt, zal dat voelbaar zijn in Europa. In Japan is het aantal doden na de doortocht van een tyfoon gestegen tot 9. 4 mensen zijn ook nog vermist. De tyfoon trok langs delen van de oostkust van Japan en veroorzaakte aardverschuivingen en overstromingen. Het is al de 25e tyfoon van het seizoen. Clouseau zal als allereerste Belgische artiest ooit optreden in het Koning Boudewijnstadion. Dat kondigen de broers Koen en Chris Wouters vanmorgen aan. Eerder traden daar al wereldsterren als Madonna, Beyoncé en Coldplay op, maar dus nog nooit een artiest van eigen bodem. Voor Clouseau is het een droom die uitkomt.
7: Zo'n heel stadion dat dat allemaal zingt. Als je naar de voetbal gaat en ze zingen You Never Walk Alone of zo, dan is dat toch altijd kippenvel. Dus ik denk dat we 2,5 uur kippenvel tegemoet gaan. Wij gaan er gewoon voor zorgen dat het een onvergetelijke show wordt en dat iedereen die komt tegen iedereen anders die niet gekomen is zal gaan zeggen man, je hebt daar iets gemist.
5: Het optreden vindt plaats op 4 augustus volgend jaar. De ticketverkoop start 30 september. We krijgen een zonnige dag met maxima tot 23 graden, later wat wolken vanuit het westen. Morgen droog en afwisselend zon en wolken bij 20 graden. Vrijdag en in het weekend prachtig herfstweer met maxima tot wel 25 graden.
1: Familie Radio Enjoy FM.
0: Goedemorgen.

0: jaar Albert Heijn Merchtem. 5 jaar razendscherpe prijzen. Al meer dan 5 jaar lang pakt Albert Heijn Merchtem in het iconische Ginderalcomplex uit met een ijzersterk aanbod. Een verrassend assortiment, persoonlijke service en Hollandse prijzen. Of je nu op zoek bent naar dagelijkse boodschappen, trendy nieuwe producten ontdekken of gewoon wil genieten van mega kleine prijsjes, wij hebben het allemaal. Ontdek onze wekelijkse bonusfolder en geniet van de ongeziene aanbiedingen in de winkel en via de AH-app. Albert Heijn Merchtem is de supermarkt die beter eten bereikbaar wil maken voor iedereen. We zijn 7 op 7 open, ook op feestdagen. Hopelijk tot snel in de winkel. Heb je vragen? Bel ons op 052 21 27 24. Contacteer ons via sociale media of mail ahmerchtem@outlook.be. Albert Heijn Merchtem, Dendermondse straat 15. Wat is de lekkere van
1: Albert Heijn? Voor een nieuwe installatie, herstelling of onderhoud van waterpompen, slechts één adres. Mertens Aqua, Klei 193 in Opwijk. Regenwaterpompen, bronpompen en kelderpompen. Problemen met het water, kalk, ijzer, vuil? Wij plaatsen de juiste filter voor uw water. Een volledig beregening voor uw tuin? Nog steeds geen regenwaterrecuperatie? Komt er water in uw kelder? Geef ons een seintje. Onze technische dienst staat er uw beschikking. Mertens Aqua in Opwijk. Bel 052 37 29 52. Kijk ook eens op de website www.mertens-aqua.be en volg ons op Facebook en Instagram voor de laatste nieuwtjes en acties.
2: Wist je dat je gemiddeld 32 jaar in je leven slaapt? Investeer daarom in jouw nachtrust. Bij Deniwol zijn ze gespecialiseerd in ultiem slaapcomfort. Matrassen en boxsprings worden op maat van de klant geproduceerd met de hoogste kwaliteit. Deniwol is gekend om zijn fijn bedlinnen, nachtkledij, kussens en donsdekens van pure kwaliteit. Deniwol is gelegen aan de Wolvertemse Steenweg 230 in Merchtem. E-mail info@deniwol.be of neem een kijkje op hun website www.deniwol.be of volg ons op Instagram. Meer info op 052 37 01 28. Zin in iets vers, kleurrijks en boordevol smaak? Dan moet je bij Toke Poke in Buggenhout zijn. Je kan er zelf jouw favoriete pokeball samenstellen. Een heerlijke kom rijst, verse groenten, lekkere toppings en jouw keuze uit vis, kip, vlees of veggie. Ter plaatse genieten, bestellen en afhalen of gewoon lekker thuis laten leveren. Je vindt Toke Poke in de Kasteelstraat 10 in Buggenhout. Bel 052 21 86 35 of bestel online. Open maandag tot vrijdag van 11:30 tot 21 uur en zaterdag en zondag van 16 tot 21 uur. Thuisleveringen vanaf 17 uur. Toke Poke, jouw bol, jouw smaak.
3: Organiseer jij iets en wil je dit in de kijker zetten? Neem met ons contact op. Wij hebben verschillende mogelijkheden om van uw evenement een geslaagd evenement te maken. Stuur ons vrijblijvend een e-mail naar info@familieradio-enjoy.be of via onze website familieradio-enjoy.be. En jouw evenement wordt een succes.
4: 87.8 en 105.3 FM. Familieradio Enjoy.

0: 18, 63. Wilfried is met zijn 40 jaar ervaring een echte specialist in het vak. Je kan hem vinden op de Reedijk 26 in Merchtem. Heeft u nog vragen voor Wilfried? Neem dan contact op met hem via het nummer 0486 50 52 60. Of mail naar gerdagijsemans@outlook.com.
1: Met meer dan 20 jaar ervaring in tuinrealisaties. Allgreen, jouw allround sleutel op het tuinhekspecialist. Je kan bij ons terecht vanaf tuinplan tot en met de complete uitvoering en onderhoud in eigen beheer. Alle opeenvolgende werken kunnen zo naadloos op elkaar volgen. In onze toonzaal kan je niet alleen terecht voor het bespreken van je tuinwensen, maar ook voor de inkleding en beleving van je tuin. Zo zijn we dealer van de praktische en kwaliteitsvolle pakketbrievenbussen van eSafe. Modulaire houten tuinhuizen van Vaya. Ryan's Barbecue, Big Green Egg, de enige echte Kamado. En nog veel meer. Like en volg onze Facebookpagina voor nieuwe updates. Contacteer ons via onze website www.allgreen.be of kom langs in onze toonzaal, Koeweidestraat 48-1, te Merchtem.
2: Het cursiefje. Dat zijn 4 edities met enkel regionaal nieuws. Het cursiefje valt 11 keer per jaar gratis in uw bus en vind je online op www.cursiefje.be. Het cursiefje. Onomwonden, streekgebonden.
3: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest, het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers, Sam Goris, Christophe, Maureen, Louis Vlion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
0: Radioreclame is niet meer weg te denken bij Familie Radio Enjoy FM. Wij zijn niet voor niets nummer 1 aan het worden in de regio. Wil jij je zaak in de kijker zetten? Het kan vanaf 1 week of 1 maand, 6 maand of 1 jaar. Wij hebben de juiste oplossing voor jouw zaak of bedrijf. Heb je vragen? Neem contact op met ons. info@familieradio-enjoy.be of bel 0473 25 75 27. En je hoort jouw reclame op Familie Radio Enjoy FM.
4: Familie Radio Enjoy FM.

0: Van vrijdag 20 tot en met zondag 22 november is het weer zover. De 8e editie van CreaFair in de Oktoberhalle in Wiezen. Ontdek tal van creatieve standen, originele eindejaarscadeautjes en inspirerende workshops voor jong en oud. Zaterdag verwelkomen we het Haakbeest met superleuke haakworkshops. En zondag is Jill Rocket uit Nederland, bekend van sociale media en televisie, speciaal te gast. CreaFair. 3 dagen boordevol inspiratie en creativiteit. Familieradio en Joy FM zijn 3 dagen live vanuit CreaFair. Meer informatie en tickets op www.creafair.be.
1: Total Tank en Kawas Station Anaart is jouw vaste stop voor comfort en kwaliteit onderweg. Terwijl je tankt, kan je binnen terecht voor heerlijke verse koffie en een ruim assortiment voorverpakte broodjes en snacks. Dankzij ons team van gemotiveerde en ervaren medewerkers en onze Kawas service geven we in geen tijd jouw wagen een stralende look. Je vindt ons makkelijk aan de Wolvert en Systeemweg 1 in Merchtem. Voor meer info of hulp kan je ons bellen op 052 373 661. Total Tank en Kawas Station Anaart. Always on the road.
2: Beleef de magie van kerst samen met Lisa Delbo tijdens een sfeervol kerstconcert op zondag 13 december in de Sint-Christoffelkerk van Londerzeel. Lisa wordt begeleid door een liveband en brengt de mooiste kerstliedjes in een warme, unieke sfeer. Stille nacht. Het voorprogramma wordt verzorgd door Wout en John Dennis met als bijzondere gast niemand minder dan Stan van Samang. Een muzikale kerstavond die je niet wil missen. My eyes have seen the glory. Reserveer vandaag nog je tickets of vraag meer informatie via 0476 88 56 54. Dit concert wordt met trots gesponsord door Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen, NV Oudenaar de Meester en Pro United, uw partner in zakelijke dienstverlening. Wij verwelkomen je graag op deze onvergetelijke kerstavond.
1: Als je elke week 10 kilogram folders, brieven en affiches in je bus krijgt. Als er elke week per gezin 10 kilogram reclame rechtstreeks op de vuilnisbelt belandt. Dan is het evident dat je voor hetzelfde geld beter reclame maakt op Familieradio en Joy FM. Bel nu 052 57 87 17. Of kijk voor alle info op radio-enjoy.be.
3: Enjoy.
1: De ene hit na de andere.

0: muziek voor alle leeftijden.
1: Enjoy FM. Vertrouwen, dat voel je meteen bij XCS. Bij XCS word je persoonlijk ontvangen in een garage waar echt naar je geluisterd wordt. Een plek waar men met je meedenkt en waar kwaliteit betaalbaar blijft. XCS in Merchtem staat voor gespecialiseerd onderhoud en professionele herstellingen. En voor jonge, kwaliteitsvolle tweedehandswagens waarop je kunt rekenen. Ook vakkennis en betrouwbaarheid mag je bij ons verwachten. Je vindt XCS in de Stoofstraat 43 in Merchtem. Bel naar 0471 46 40 17 of mail naar info@xcsautomotive.be. Zin in een nieuwe keukenhulp, een mooi decoratiestuk of praktische elektro? Dan moet je tijdens de Week van de Klant zeker naar Sareswinkel in Londerzeel. Van 26 september tot en met 3 oktober geniet je van maar liefst 10% korting op je aankopen. En er zijn nog extra verrassingen. Tijdens de Open Deurweek maak je kans op een KitchenAid blender. Bij aankoop van een bakpan van Peter Goossen krijg je bovendien een universeel mes helemaal gratis. En bij een aankoop vanaf €500 krijg je een Sudderpan dagelijkse kost cadeau. Kom dus zeker langs bij Sareswinkel, Mechelstraat 31 in Londerzeel. Meer info via 052 30 48 11. Sareswinkel, de kookwinkel voor elektro en decoratie.
2: Je luistert naar Familieradio en Joy FM 87.8 en 105.3 FM. Hier hoor je de leukste muziek voor alle leeftijden. 24 uur per dag. Familieradio en Joy FM.
0: Familieradio en Joy FM.
1: Goedemorgen.

0: Bij Handy Home vindt u alle materiaal die essentieel zijn voor uw dagelijkse doe-het-zelf-activiteiten. Van monteren van uw meubels tot hangende frames of planken. Naast de topleveranciers biedt Handy Home u eveneens een assortiment private labels aan. Ons personeel adviseert je graag bij het vinden van het juiste gereedschap. En dit is niet alles. Inderdaad, naast al onze hardware, gereedschappen, schilderwerk, decoratie, bouwproducten en wat je nog meer nodig hebt, kom gerust onze schappen bezoeken om nog meer nieuwe producten te ontdekken. Handy Home is open van maandag tot vrijdag van 8 tot 19 uur en zaterdag van 8 tot 18 uur, zondag gesloten. Ontdek onze huidige promoties ook op www.orgamerchtem.be en in onze folder elke maand. Orgamerchtem, Stationsstraat 114 118 te Merchtem, 052 25 04 25.
1: Heb jij thuis wel wat spullen staan om op te ruimen? Of ben je bezig met verbouwingswerken en weet je niet wat te doen met je afval? Afgro is dé specialist in het plaatsen van de juiste containers voor grofvuil, afbraakwerken of om afval te recycleren. Je kan onze containers zelf vullen of hulp inroepen van ons personeel. Wij plaatsen de containers, halen ze op en voeren het afval af. We staan garant voor een snelle service en eerlijke prijzen. Afgro kan je vinden op Terlinde 131 in Merchtem. Meer weten of wil je ons contacteren? Kijk op afbraakwerkenafgro.be, mail naar afgro@telenet.be of bel 0475 28 53 41.
2: Vier de mooiste tijd van het jaar samen met Dana Winner tijdens haar kersttour 2026 op woensdag 23 december in de Heilig Hartkerk, Zouhavenstraat in Hammen. De deuren openen om 18.15 uur en om 18.45 uur zorgt het voorprogramma met Pascal Montelli en Mike van Vlaanderen alvast voor de perfecte kerstsfeer. Daarna geniet je van de warme stem van Dana Winner in een sfeervol kerstconcert dat je niet snel zult vergeten. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Tickets en informatie via 0489 32 17 97 04 76 88 56 54 of mail naar kevin@slagerfeesttofstefeest.be. Dit concert wordt met trots gesponsord door Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en NV Oudenaar de Meester. Jingle bells, jingle bells, jingle bell rock. Mis deze unieke kerstbeleving niet.
3: Meer en meer komen adverteerders bij ons aankloppen voor radioreclame. Want het allerbelangrijkste is je zaak in de belangstelling zetten. Aan een zo goedkoop mogelijke prijs. En een zo groot mogelijk publiek in deze regio. Willen jullie ook een uitdaging aangaan?
4: Oeh, yeah!

Wij hebben de geschikte formule voor u. Neem contact op met Enjoy. Mail naar info@familieradio-enjoy.be. Of bel 0473 25 75 27. And take your chance. Enjoy. De ene hit na de andere.

0: naar stijlvolle en kwalitatieve binnendeuren?
1: Bij de Donderdeuren in Opwijk vind je een uitgebreid assortiment aan houten binnendeuren, stalen deuren en glasdeuren. De Donderdeuren is gespecialiseerd in het leveren en plaatsen van deuren. En dankzij de rechtstreekse import garanderen ze de beste kwaliteit tegen de scherpste prijzen. Gelakte deuren geplaatst vanaf €680. Stalen deuren aan €1200. En eiken planchetdeuren aan €770. Geplaatst, prijzen, exclusief 6 of 21% BTW. Bestellen kan eenvoudig via dedonderdeuren.be of bezoek de toonzaal in de Stationstraat 30 in Opwijk. Bellen kan op 052-35-5107 of stuur een e-mail naar info@dedo.be. Kies voor de Donderdeuren, uw partner in stijlvolle oplossingen.
2: Philips Motors, Bosch Car Service op de Kleinte Opwijk. Uw adres voor nieuwe en tweedehands wagens. Telefonisch bereikbaar op 052 37 03 22. Wij verzorgen, onderhouden en herstellen uw wagen. En dit voor alle merken. Ook voor carrosserie en glasschade kan u bij ons terecht. Wij brengen uw dossier in orde voor de verzekering. Seizoenswissel met gratis bandenopslag voor particulieren. Airco-service, aanbieden keuring. Wij brengen het voor u in orde. Doe zeker mee aan onze zomerwedstrijd en stuur uw antwoord naar ons e-mailadres philips@philipsopwijk.be. De vraag: wanneer is Garage Philips ooit gestart? De eerste 5 correcte antwoorden winnen een onderhoud ter waarde van €250. Waag zeker uw kans. Philips Motors, Bosch Car Services.
3: Bij VT Motors en Scooters Tom Vrijders in Opwijk vindt u alles wat uw motorhart sneller doet slaan. Motoren, scooters, bromfietsen, accessoires, helmen en kledij. Als erkende Kawasaki-dealer verdelen we topmerken zoals

geld beter reclame maakt op Familie Radio Enjoy FM. Bel nu 052 57 87 17. Of kijk voor alle info op radio-enjoy.be. 87.8 en 105.3 FM. Familie Radio Enjoy FM.

0: Zin in een overheerlijke pizza?
1: Oh, yeah.
0: Kom naar Pizza Heat. Gevestigd aan de Heerbaan 159B in Steenhuffel. Wij zijn elke dag open, ook op feestdagen. Bestellen kan van 17 tot 21 uur 30. En op vrijdag en zaterdag zelfs tot 22 uur. Bel ons op 052 50 40 40. Of plaats eenvoudig je bestelling via www.pizza-heat.be. Wij leveren snel en vers in Merchtem, Londerzeel, Buggenhout, Opwijk en Meissen. Haal jij je pizza liever zelf af? Dan krijg je elke dag 10% korting. Pizza Heat Steenhuffel, waar kwaliteit, smaak en service samenkomen. En op maandag is het feest. Geniet van onze speciale afhaalactie. Een pizza small voor slechts 8 euro. Een pizza medium voor 10 euro. Of een pizza large voor 12 euro.
2: Hebt u al gehoord van G-Science? Het valt op. Je kan er niet naast kijken. Het heeft impact. Je wordt verleid. G-Science. Door hun ervaring op het vlak van belettering, digital printing en textielbedrukking val je op als een bom. Belettering is hot en niet meer weg te denken voor jouw bedrijf. G-Science zorgt ervoor en gebruikt steeds de meest kwalitatieve materialen. G-Science bedrukt vrijwel alle kledingstukken met jouw favoriete foto of één van onze illustraties. En de afdeling G-Science Digital Printing zorgt altijd voor snelle levertijden, scherpe prijzen en hoge kwaliteit. Benieuwd? Kom dan eens langs G-Science, Steenweg op Dendermonde 24 te Opwijk. Mail info@gscience.be of bel 0475 24 68 96 of 0496 51 53 97. G-Science zet de puntjes altijd op de i. Op zoek naar een garage waar kwaliteit, service en vertrouwen centraal staan? Dan ben je bij Garage van Borm in Londerzeel aan het juiste adres. Al sinds 1974 Mazda-specialist en erkend als Quality Garage, staat Van Borm garant voor een perfecte service en prijsbewuste aanpak. Van nieuwe wagens en stookwagens tot kwalitatieve tweedehandswagens met regelmatig speciale promoties. Ook voor onderhoud en herstellingen ben je welkom en dat voor alle merken. Garage van Borm, voor topkwaliteit en vertrouwen bij elke rit. Je vindt hen in de Bergkapelstraat 25 in Londerzeel. Bel 052 30 00 32 of mail naar garage.vanborm@belgacom.net. Garage van Borm, jouw vertrouwen, onze service.
3: Organiseer jij iets en wil je dit in de kijker zetten? Neem met ons contact op. Wij hebben verschillende mogelijkheden om van uw evenement een geslaagd evenement te maken. Stuur ons vrijblijvend een e-mail naar info@familieradio-enjoy.be of via onze website familieradio-enjoy.be. En jouw evenement wordt een succes.
4: Wij spelen alle hits
5: van Familieradio.
4: Enjoy.
5: FM.

0: zoek naar een leuke zonnebril. Bij Optiek Maggi vind je de leukste, nieuwste trendy modellen die garant staan voor een veilige bescherming tegen de schadelijke UV-stralen. Deze kunnen ook aangepast worden aan jouw correctie en in alle mogelijke kleuren die jij wenst. Of toch liever een zonneclip of overzetzonnebril? Het kan allemaal. Optiek Maggi zorgt voor al jouw wensen en een klare kijk, ook in de zon. Optiek Maggi, August de Boekstraat 49 te Merchtem. Of kom eens langs. We zijn open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 12 en van 13:30 tot 19 uur. Zaterdag doorlopend van 9 tot 18 uur. Of www.optiekmaggi.be. Zoekt u een locatie voor een zakenlunch, diner, familiefeest of koffietafel? Dan is hotelrestaurant Abbey te Grimbergen de juiste keuze. Bij Abbey geniet u in alle rust, met bediening die steeds gepaard gaat met een oprechte glimlach. Onze stijlvolle bar, terras en het sfeervolle restaurant staan voor u klaar. Voor zakelijke bijeenkomsten biedt Abbey een oplossing op maat. Met 10 vergaderzalen, zicht op de tuin en eigen privéparking. Zowel overdag, 's avonds als residentieel. Ook op de moeilijke momenten kan u op ons rekenen. Een waardige luxe koffietafel, verzorgd met de grootste eerbied voor uw geliefde. Jan en zijn toegewijde team staan altijd voor u klaar. Hotel Restaurant Abbey Grimbergen. In de Kerkenblokstraat 5 in Grimbergen. Rechtstreeks contact opnemen met Jan kan op 02 270 0888. Info@hotelabbey.be. Of surf naar www.hotelabbey.be. Hotel Restaurant Abbey. Waar je topkwaliteit krijgt met een glimlach.
1: Bij de Vismet in Merchtem vind je meer dan alleen verse vis. Elke dag opnieuw wordt onze vis vers aangevoerd. Maar we bieden zoveel meer in onze traiteurafdeling. Ontdek de heerlijke dagschotels vis, maar ook vlees. Met zorg bereid en altijd vers. Geen tijd om langs te komen? Geen probleem. Je vindt onze gerechten ook in de automaat, zodat je op elk moment van de dag iets lekkers kunt meenemen. Bestellen kan natuurlijk ook op voorhand. En afhalen doe je gewoon in de winkel. De Vismet, Mierichemstraat 60A in Merchtem. Meer info vind je op www.devismet.be of bel ons op 0470 52 55 10. De Vismet. Vers, lokaal en met liefde bereid. Zin in iets vers, kleurrijks en boordevol smaak? Dan moet je bij Toki Poki in Buggenhout zijn. Je kan er zelf jouw favoriete pokeballs samenstellen. Een heerlijke kom rijst, verse groenten, lekkere toppings en jouw keuze uit vis, kip, vlees of veggie. Ter plaatse genieten, bestellen en afhalen of gewoon lekker thuis laten leveren. Je vindt Toki Poki in de Kasteelstraat 10 in Buggenhout. Bel 052 21 86 35 of bestel online. Open maandag tot vrijdag van 11:30 tot 21 uur en zaterdag en zondag van 16 tot 21 uur. Thuisleveringen vanaf 17 uur. Toki Poki. Jouw bol, jouw smaak.
0: Je luistert naar Familie Radio en Joy FM 87.8 en 105.3 FM. Hier hoor je de leukste muziek voor alle leeftijden. 24 uur per dag. Familie Radio en Joy FM.
2: Dit is Familie Radio en Joy FM met het nieuws.
3: Het parket van West-Vlaanderen is een onderzoek gestart naar de woningbrand in Roeselaar vanmorgen vroeg. Een man van 60 jaar kwam daarbij om. De echtgenote van de man kon wel gered worden. Zij riep daarna dat haar man overgoten was met benzine. Er wordt nu onderzocht wat er juist gebeurd is. Onder meer de onderzoeksrechter, de wetsarts en een branddeskundige kwamen al ter plaatse. Diesel wordt weer goedkoper. Na de recordprijs van dinsdag dalen de prijzen morgen weer fors. Er gaat bijna 10 cent per liter af aan de pomp. Daardoor betaal je daar vanaf morgen maximaal 2,40 euro. De brandstofprijzen schommelen al sinds maart stevig, sinds de escalatie van de oorlog in het Midden-Oosten. Langdurig zieken die weer arbeidsgeschikt worden verklaard, kunnen nog jaarlang een uitkering krijgen als ze die beslissing aanvechten. Dat blijkt uit cijfers die N-VA-parlementsleden Axel Rons en Eva de Mesmaker hebben opgevraagd. Zolang de procedure bij de rechtbank loopt, kunnen mensen nog een uitkering krijgen. En dat kan lang duren, zegt Ronsen.
4: Zo'n beroep dat kan 2-4 jaar duren. Hè. Er zijn bijvoorbeeld meer dan 100 mensen die al 4 jaar zo'n werkloosheidsuitkering krijgen. En wat zeer straf is, als ze ongelijk krijgen, dan moeten ze die werkloosheidsuitkering niet terugbetalen.
3: Het aantal beroepsprocedures steeg met 80% de voorbije 5 jaar. In slechts 1 op de 4 gevallen kreeg de klager gelijk. Onze gevangenissen zijn niet aangepast aan het stijgend aantal ouderen daar. Dat zegt de toezichtsraad van het gevangeniswezen. Ons land telt meer dan 700 gedetineerden ouder dan 60. Dat is een derde meer dan 7 jaar geleden. Je hoort Pieter Oubij van de Centrale Toezichtsraad van het gevangeniswezen.
5: Het belangrijkste probleem is eigenlijk dat gevangenissen ontworpen zijn voor jongere mensen die nog fysiek erg fit zijn, die niet echt medische problemen hebben. En we zien dat bijvoorbeeld in heel veel veiligheidsaspecten die worden verwerkt in een gevangenis. Denk aan vele deuren, trappen, eventueel lange afstanden tussen bepaalde plaatsen.
3: De toezichtsraad vraagt nu om een aangepast beleid. Een sabbatjaar staat slecht op je cv, dus tijd nemen om bijvoorbeeld te reizen of mentaal rust te nemen. Dat blijkt uit onderzoek van de UGent, onderzoeker Liam Dert.
6: Omdat ze verwachten dat je algemene, je sociale en je technische vaardigheden achteruit zijn gegaan tijdens je pauze. Ze vermoeden daarnaast ook dat je minder bereikbaar, minder betrokken en minder bereid zal zijn om tot het uiterste te gaan. Ze vrezen dat mensen hun privé boven hun werk zullen blijven verkiezen en ja, dat je dus een minder ideale werknemer bent.
3: Wie een tijd niet werkt om voor het gezin te zorgen, wordt minder streng beoordeeld. Het is zonnig bij 23 graden, later meer wolken vanuit het westen. Morgen afwisselend zon en wolken bij 20 graden. Vrijdag en in het weekend zon en maximaal tot wel 25 graden.
0: Familie Radio Enjoy FM.
1: Goedemiddag.

0: Wist je dat je gemiddeld 32 jaar in je leven slaapt? Investeer daarom in jouw nachtrust. Bij Deniwol zijn ze gespecialiseerd in ultiem slaapcomfort. Matrassen en boxsprings worden op maat van de klant geproduceerd met de hoogste kwaliteit. Deniwol is gekend om zijn fijn bedlinnen, nachtkledij, kussens en donsdekens van pure kwaliteit. Deniwol is gelegen aan de Wolvertemse Steenweg 230 in Merchtem. E-mail info@deniwol.be of neem een kijkje op hun website www.deniwol.be of volg ons op Instagram. Meer info op 052 37 01 28.
1: 5 jaar Albert Heijn Merchtem. 5 jaar razendscherpe prijzen. Al meer dan 5 jaar lang pakt Albert Heijn Merchtem in het iconische Ginderalcomplex uit met een ijzersterk aanbod. Een verrassend assortiment, persoonlijke service en Hollandse prijzen. Of je nu op zoek bent naar dagelijkse boodschappen, trendy nieuwe producten ontdekken of gewoon wil genieten van mega kleine prijsjes, wij hebben het allemaal. Ontdek onze wekelijkse bonusfolder en geniet van de ongeziene aanbiedingen in de winkel en via de AH-app. Albert Heijn Merchtem is dé supermarkt die beter eten bereikbaar wil maken voor iedereen. We zijn 7 op 7 open, ook op feestdagen. Hopelijk tot snel in de winkel. Heb je vragen? Bel ons op 052 21 27 24. Contacteer ons via sociale media of mail ahmerchtem@outlook.be. Albert Heijn Merchtem, Dendermondsestraat 15.
2: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
3: Van vrijdag 20 tot en met zondag 22 november is het weer zover. De 8e editie van CreaFair in de Oktoberhalle in Wiezen. Ontdek tal van creatieve standen, originele eindejaarscadeautjes en inspirerende workshops voor jong en oud. Zaterdag verwelkomen we het Haakbeest met superleuke haakworkshops. En zondag is Jill Rocket uit Nederland, bekend van sociale media en televisie, speciaal te gast. CreaFair, 3 dagen boordevol inspiratie en creativiteit. Familieradio en Joy FM zijn 3 dagen live vanuit CreaFair. Meer informatie en tickets op www.creafair.be.
4: Radioreclame is niet meer weg te denken bij Familie Radio en Joy FM. Wij zijn niet voor niets nummer 1 aan het worden in de regio. Wil jij je zaak in de kijker zetten? Het kan vanaf 1 week of 1 maand, 6 maand of 1 jaar. Wij hebben de juiste oplossing voor jouw zaak of bedrijf. Heb je vragen? Neem contact op met ons. info@familieradio-enjoy.be of bel 0473 25 75 27. En je hoort jouw reclame op Familie Radio en Joy FM. 87.8 en 105.3 FM. Familie Radio en

0: Matthias Mesmans. App en Bloed. Nu zondag 27 september is het Cultuurmarkt. Het gaat allemaal door in het Augustenboekhuis. De Merchten natuurlijk.
1: De leukste muziek voor alle leeftijden. Enjoy FM.
0: Aanvang is daar 14 uur, zowel binnen als op

Clouseau volgend jaar in het Koning Boudewijn Stadion op 4 augustus 2027. Kaart kun je kopen vanaf 30 september, vanaf 10 uur natuurlijk. En we gaan het allemaal afwachten daar.

0: voor het eind van het decennium rijdt er een Belgische maanwagen rond op de maan. Met een topsnelheid van 180 meter per uur. En bestuurd vanuit Zaventem. Technologie natuurlijk. Hey Sun.
1: Beleef de magie van kerst samen met Lisa Delbo tijdens een sfeervol kerstconcert op zondag 13 december in de Sint-Christoffelkerk van Londerzeel. Lisa wordt begeleid door een live band en brengt de mooiste kerstliedjes in een warme, unieke sfeer. Stille nacht. Het voorprogramma wordt verzorgd door Wout en John Dennis met als bijzondere gast niemand minder dan Stan van Samang. Een muzikale kerstavond die je niet wil missen. My eyes have seen the glory. Reserveer vandaag nog je tickets of vraag meer informatie via 0476 88 56 54. Dit concert wordt met trots gesponsord door Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen, NV Oudenaar de Meester en Pro United, uw partner in zakelijke dienstverlening. Wij verwelkomen je graag op deze onvergetelijke kerstavond.
2: Met meer dan 20 jaar ervaring in tuinrealisaties. Allgreen, jouw allround sleutel op het tuinhekspecialist. Je kan bij ons terecht vanaf tuinplan tot en met de complete uitvoering en onderhoud in eigen beheer. Alle opeenvolgende werken kunnen zo naadloos op elkaar volgen. In onze toonzaal kan je niet alleen

0: zelf de handen uit de mouwen? Dan helpen wij u graag verder met uw zwembadproject. Liever een spa met hydromassage of een infraroodcabine? Breng dan zeker een bezoekje bij Mertens Aqua, Klei 193 in Opwijk. Wij hebben ook een ruim aanbod aan zwembadproducten, warmtepompen, zwembadpompen, filters. Kortom, alle benodigdheden voor uw zwembad of spa. Kijk ook eens op de website www.mertens-aqua.be. En volg ons op Facebook en Instagram voor de laatste nieuwtjes en acties.
1: Meer en meer. Kom adverteerders bij ons aankloppen voor radioreclame. Want het allerbelangrijkste is je zaak in de belangstelling zetten. Aan een zo goedkoop mogelijke prijs. En een zo groot mogelijk publiek in deze regio. Willen jullie ook een uitdaging aangaan?
2: Oeh, yeah!

0: Wij hebben de geschikte formule voor u. Neem contact op met Enjoy. Mail naar info@familieradio-enjoy.be of bel 0473 25 75 27. And take your chance.
1: Wij spelen alle hits
0: van Familieradio.
1: Enjoy.
0: FM.

12 tot 14 uur is het buurtrestaurant. Het gaat allemaal door in de Jok Guido Gezellenlaan 2 te Capelle op Den Bosch. Prijs is 15 euro daar en sociaal tarief 5 euro.

naaiatelier voor tieners van 14 tot 18 jaar. Morgen van 19 tot 22 uur. Organisatie is de GC, de Oude Pastorie, in de Kerkstraat 24, de Capelle op Den Bossche. Kenia Os.

Het was 1987. Deze Johnny Logan met Hold Me Now. Infosessie Cyberveiligheid. Donderdag, nu donderdag van 14 tot 16 uur. De locatie is Raadzaal Sociaal Huis Evert Larokstraat 22 te Kapelle op den Bosch. Turn up the fire. Let's go.

0: Cursiefje. Dat zijn 4 edities met enkel regionaal nieuws. Het cursiefje valt 11 keer per jaar gratis in uw bus. En vind je online op www.cursiefje.be. Het cursiefje. Onombonden, streekgebonden.
1: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest, het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers,
2: Laat de zon in je hart.
1: Sam Goris, Christophe, Maureen, Louis Vlion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476-88-56-54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
0: Ben je ook gebeten door de muziekmicroben? Zoek je een stevige notenleerbasis of wil je gitaar, djembe of een blaasinstrument leren bespelen? Dan moet je zeker eens langsgaan bij De Campagne. De Campagne, dat is het dans- en muziekcentrum van Steenhuffel en beschikt over de ideale infrastructuur voor iedere muzikant. Alle informatie en inschrijven voor onze cursussen kan via de website www.decampagne.be en op 052 30 56 45. De Campagne kan je vinden in de Brouwerijstraat nummer 10, te Steenhuffel.
3: Als je elke week 10 kilogram folders, brieven en affiches in je bus krijgt. Als er elke week per gezin 10 kilogram reclame rechtstreeks op de vuilnisbelt belandt. Dan is het evident dat je voor hetzelfde geld beter reclame maakt op Familie Radio Enjoy FM. Bel nu 052 57 87 17. Of kijk voor alle info op radio-enjoy.be. Familie Radio Enjoy FM.

plaatje is in maart dit jaar gereleased. Deze van Davina Michelle met Still Champagne. Zeker straks niet vergeten, om 16 uur hebben we een nieuwe aflevering van onze Top 30. Vele verschuivingen, we hebben de lijst al voor onze neus liggen natuurlijk. Vele verschuivingen, zeker een nieuwe tipplaat van de week. En wie weet een nieuwe nummer 1. En dat weten we rond 8.

Allemaal nu donderdag 24 september van 19 tot 21 uur is het zitdag voor de Digidokter in het ontmoetingswinkel Contacten, Mechelseweg 265, de Kapelle op de Mos. Organisatie is daar het lokaal bestuur. Nog eentje voor nieuws en weer en reclame.

0: strakjes om 16 uur voor een nieuwe aflevering van onze Top 30.
1: Vertrouwen, dat voel je meteen bij XCS. Bij XCS word je persoonlijk ontvangen in een garage waar echt naar je geluisterd wordt. Een plek waar men met je meedenkt en waar kwaliteit betaalbaar blijft. XCS in Merchtem staat voor gespecialiseerd onderhoud en professionele herstellingen. En voor jonge, kwaliteitsvolle tweedehandswagens waarop je kunt rekenen. Ook vakkennis en betrouwbaarheid mag je bij ons verwachten. Je vindt XCS in de Stoofstraat 43 in Merchtem. Bel naar 0471 46 40 17 of mail naar info@xcsautomotive.be. Vier de mooiste tijd van het jaar samen met Dana Winner tijdens haar kersttour 2026 op woensdag 23 december in de Heilig Hartkerk, Zouavenstraat in Hammen. De deuren openen om 18.15 uur en om 18.45 uur zorgt het voorprogramma met Pascal Montelli en Mike van Vlaanderen alvast voor de perfecte kerstsfeer. Daarna geniet je van de warme stem van Dana Winner in een sfeervol kerstconcert dat je niet snel zult vergeten. Tickets en informatie via 0489 32 17 97 0476 88 56 54 of mail naar kevin@slagerfeesttofstefeest.be. Dit concert wordt met trots gesponsord door Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en NV Oudenaar de Meester. Jingle bells, jingle bells, jingle bell rock. Mis deze unieke kerstbeleving niet. Zin in een nieuwe keukenhulp, een mooi decoratiestuk of praktische elektro? Dan moet je tijdens de Week van de Klant zeker naar Sareswinkel in Londerzeel. Van 26 september tot en met 3 oktober geniet je van maar liefst 10% korting op je aankopen. En er zijn nog extra verrassingen. Tijdens de Open Deurweek maak je kans op een KitchenAid blender. Bij aankoop van een bakpan van Peter Goossen krijg je bovendien een universeel mes helemaal gratis. En bij een aankoop vanaf €500 krijg je een Sudderpan dagelijkse kostcadeau. Kom dus zeker langs bij Sareswinkel, Mechelstraat 31 in Londerzeel. Meer info via 052 30 48 11. Sareswinkel, de kookwinkel voor elektro en decoratie.
2: Je luistert naar Familieradio en Joy FM 87.8 en 105.3 FM. Hier hoor je de leukste muziek voor alle leeftijden, 24 uur per dag. Familieradio en Joy FM.
3: Dit is Familieradio en Joy FM met het nieuws.
4: Ongeveer de helft van de 20 tot 25-jarigen vindt het moeilijk om te praten over condoomgebruik. En ze gebruiken er ook al maar minder. Dat blijkt uit cijfers van Sensoa. Nochtans is een condoom het beste middel tegen SOAS. Sensoa lanceert nu een campagne om condooms weer bespreekbaar te maken. Je hoort Boris Kruisaert.
5: Er is soms angst voor afwijzing of men heeft het gevoel dat men zich moet verantwoorden. En voor jongeren is ook de prijs, speelt die een belangrijke rol. We hebben voorbeeldzinnen uitgewerkt die mensen kunnen helpen om gemakkelijker over condoomgebruik te spreken. Ik weet niet zeker of ik nog condooms heb. Heb jij er? Of ik heb altijd condooms bij mij, gewoon voor de zekerheid.
4: Je zal die hulpzinnen op posters zien in het straatbeeld. Ongeveer een kwart van de vragen die parlementsleden stellen aan de regering komt van AI. Dat heeft het Nieuwsblad onderzocht op basis van de manier waarop die vragen verwoord zijn. Parlementsleden zelf zeggen dan weer dat ze AI zelden gebruiken of enkel om teksten te laten samenvatten. Er komt wel ook kritiek op, onder meer van Kamervoorzitter Peter de Rover. Die zegt dat als het zo doorgaat, AI binnenkort de parlementsleden kan vervangen. Diesel wordt weer goedkoper. Na de recordprijs van dinsdag dalen de prijzen morgen weer fors. Er gaat bijna 10 cent per liter af aan de pomp. Daardoor betaal je daar vanaf morgen maximaal €2,40. De brandstofprijzen schommelen al sinds maart stevig, sinds de escalatie van de oorlog in het Midden-Oosten. Het parket van West-Vlaanderen is een onderzoek gestart naar de woningbrand in Roeselare vanmorgen vroeg. Een man van 60 jaar kwam daarbij om. Zijn echtgenote kon wel gered worden. Zij zou geroepen hebben dat haar man overgoten was met benzine. Er wordt nu onderzocht wat er juist gebeurd is. Onder meer de onderzoeksrechter, de wetsarts en een branddeskundige kwamen al ter plaatse. Onze gevangenissen zijn niet aangepast aan het stijgend aantal ouderen daar, dat zegt de toezichtsraad van het gevangeniswezen. Ons land telt meer dan 700 gedetineerden ouder dan 60. Dat is een derde meer dan 7 jaar geleden. Je hoort Pieter Roubaix van de Centrale Toezichtsraad van het gevangeniswezen.
6: Het belangrijkste probleem is eigenlijk dat gevangenissen ontworpen zijn voor jongere mensen die nog fysiek erg fit zijn, die niet echt meeste problemen hebben. En we zien dat bijvoorbeeld in heel veel veiligheidsaspecten die worden verwerkt in een gevangenis. Denk aan vele deuren, trappen, eventueel lange afstanden tussen bepaalde plaatsen.
4: De toezichtsraad vraagt nu om een aangepast beleid. Marokko kiest vandaag een nieuwe regering. Het zijn daar parlementsverkiezingen. Er wordt wel geen hoge opkomst verwacht, omdat regeringswissels in Marokko weinig vernieuwing brengen. Het land kampt nochtans met grote problemen, zoals een hoge jeugdwerkloosheid, groeiende sociale ongelijkheid en een dalend vertrouwen in de politiek. Deze namiddag vrij zonnig met later kans op wolken vanuit het westen, maximaal tot 23 graden. Morgen afwisselend zon en wolken bij 20 graden. Vrijdag en in het weekend zon en maximaal tot wel 25 graden.
3: Familie Radio Enjoy FM.
1: Goedemiddag.

0: Total Tank en Carwash Station Anaert is jouw vaste stop voor comfort en kwaliteit onderweg. Terwijl je tankt, kan je binnen terecht voor heerlijke verse koffie en een ruim assortiment voorverpakte broodjes en snacks. Dankzij ons team van gemotiveerde en ervaren medewerkers en onze Carwash Service geven we in geen tijd jouw wagen een stralende look. Je vindt ons makkelijk aan de Wolvert en Systeemweg 1 in Merchtem. Voor meer info of hulp kan je ons bellen op 052 373 661. Total Tank en Carwash Station Anaert. Always on the road. Wilfried Sergonje is gespecialiseerd in het ledigen van septische putten, ontstoppen van leidingen en rioleringen, het kuisen van regenwaterputten voor zowel particulieren als bedrijven. Wilfried klaart deze klussen op een vlugge en milieuvriendelijke manier en is te bereiken op 052 37 15 63. Wilfried is met zijn 40 jaar ervaring een echte specialist in het vak. Je kan hem vinden op de Reedijk 26 in Merchtem. Heeft u nog vragen voor Wilfried? Neem dan contact op met hem via het nummer 0486 50 52 60 of mail naar gerdagijsemans@outlook.com.
1: Heb jij thuis wel wat spullen staan om op te ruimen? Of ben je bezig met verbouwingswerken en weet je niet wat te doen met je afval? Afgro is de specialist in het plaatsen van de juiste containers voor grofvuil, afbraakwerken of om afval te recycleren. Je kan onze containers zelf vullen of hulp inroepen van ons personeel. Wij plaatsen de containers, halen ze op en voeren het afval af. We staan garant voor een snelle service en eerlijke prijzen. Afgro kan je vinden op Terlinde 131 in Merchtem. Meer weten? Of wil je ons contacteren? Kijk op afbraakwerkenafgro.be. Mail naar afgro@telenet.be of bel 0475 28 53 41.
2: Organiseer jij iets en wil je dit in de kijker zetten? Neem met ons contact op. Wij hebben verschillende mogelijkheden om van uw evenement een geslaagd evenement te maken. Stuur ons vrijblijvend een e-mail naar info@familieradio-enjoy.be of via onze website familieradio-enjoy.be. En jouw evenement wordt een succes.
3: Familieradio Enjoy FM.

0: Op zoek naar een garage waar kwaliteit, service en vertrouwen centraal staan? Dan ben je bij Garage van Borm in Londerzeel aan het juiste adres. Al sinds 1974 Mazda-specialist en erkend als Quality Garage, staat Van Borm garant voor een perfecte service en prijsbewuste aanpak. Van nieuwe wagens en stookwagens tot kwalitatieve tweedehandswagens met regelmatig speciale promoties. Ook voor onderhoud en herstellingen ben je welkom en dat voor alle merken. Garage van Borm, voor topkwaliteit en vertrouwen bij elke rit. Je vindt hen in de Bergkapelstraat 25 in Londerzeel. Bel 052 30 00 32 of mail naar garage.vanborm@belgacom.net. Garage van Borm, jouw vertrouwen, onze service.
1: Ben je op zoek naar stijlvolle en kwalitatieve binnendeuren? Bij de Donderdeuren in Opwijk vind je een uitgebreid assortiment aan houten binnendeuren, stalen deuren en glasdeuren. De Donderdeuren is gespecialiseerd in het leveren en plaatsen van deuren. En dankzij de rechtstreekse import garanderen ze de beste kwaliteit tegen de scherpste prijzen. Gelakte deuren geplaatst vanaf €680. Stalen deuren aan €1200. En eiken planchetdeuren aan €770. Geplaatst, prijzen, exclusief 6 of 21% BTW. Bestellen kan eenvoudig via dedonderdeuren.be of bezoek de toonzaal in de Stationstraat 30 in Opwijk. Bellen kan op 052 35 51 07 of stuur een e-mail naar info@dedo.be. Kies voor de Donderdeuren, uw partner in stijlvolle oplossingen. Radioreclame is niet meer weg te denken bij Familie Radio Enjoy FM. Wij zijn niet voor niets nummer 1 aan het worden in de regio. Wil jij je zaak in de kijker zetten? Het kan vanaf 1 week of 1 maand, 6 maand of 1 jaar. Wij hebben de juiste oplossing voor jouw zaak of bedrijf. Heb je vragen? Neem contact op met ons. info@familieradio-enjoy.be of bel 0473 25 75 27. En je hoort jouw reclame op Familie Radio Enjoy FM.
2: Enjoy FM. Your daily dose of enjoyment.

0: Beleef de magie van kerst samen met Lisa Delbo tijdens een sfeervol kerstconcert op zondag 13 december in de Sint-Christoffelkerk van Londerzeel. Lisa wordt begeleid door een liveband en brengt de mooiste kerstliedjes in een warme, unieke sfeer. Stille nacht. Het voorprogramma wordt verzorgd door Wout en John Dennis met als bijzondere gast niemand minder dan Stan van Samang. Een muzikale kerstavond die je niet wil missen. My eyes have seen the glory. Reserveer vandaag nog je tickets of vraag meer informatie via 0476 88 56 54. Dit concert wordt met trots gesponsord door Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen, NV Oudenaard de Meester en Pro United, uw partner in zakelijke dienstverlening. Wij verwelkomen je graag op deze onvergetelijke kerstavond.
1: Philips Motors. Bosch Car Service op de Kleine Opwijk. Uw adres voor nieuwe en tweedehands wagens. Telefonisch bereikbaar op 052 37 03 22. Wij verzorgen, onderhouden en herstellen uw wagen. En dit voor alle merken. Ook voor carrosserie en glasschade kan u bij ons terecht. Wij brengen uw dossier in orde voor de verzekering. Seizoenswissel met gratis bandenopslag voor particulieren. Airco-service, aanbieden keuring. Wij brengen het voor u in orde. Doe zeker mee aan onze zomerwedstrijd en stuur uw antwoord naar ons e-mailadres philips@philipsopwijk.be. De vraag: wanneer is Garage Philips ooit gestart? De eerste 5 correcte antwoorden winnen een onderhoud ter waarde van €250. Waag zeker uw kans. Philips Motors, Bosch Car Services.
0: Hebt u al gehoord van G-Science? Het valt op. Je kan er niet naast kijken. Het heeft impact. Je wordt verleid. G-Science. Door hun ervaring op het vlak van belettering, digital printing en textielbedrukking val je op als een bom. Belettering is hot en niet meer weg te denken voor jouw bedrijf. G-Science zorgt ervoor en gebruikt steeds de meest kwalitatieve materialen. G-Science bedrukt vrijwel alle kledingstukken met jouw favoriete foto of een van onze illustraties. En de afdeling G-Science Digital Printing zorgt altijd voor snelle levertijden, scherpe prijzen en hoge kwaliteit. Benieuwd? Kom dan eens langs G-Science, Steenweg op Dendermonde 24 te Opwijk. Mail info@gscience.be of bel 0475 24 68 96 of 0496 51 53 97. G-Science zet de puntjes altijd op de i.
2: Zin in een overheerlijke pizza?
3: Oh yeah.
2: Kom naar Pizza Heat.
4: Gevestigd aan de Heerbaan 159B in

0: 4040 of plaats eenvoudig je bestelling via www.pizza-heat.be. Wij leveren snel en vers in Merchtem, Londerzeel, Buggenhout, Opwijk en Meissen. Haal jij je pizza liever zelf af? Dan krijg je elke dag 10% korting. Pizza Heat Steenheuvel, waar kwaliteit, smaak en service samenkomen. En op maandag is het feest. Geniet van onze speciale afhaalactie. Een pizza small voor slechts 8 euro. Een pizza medium voor 10 euro. Of een pizza large voor 12 euro. Meer en meer. Kom adverteerders bij ons aankloppen voor radioreclame. Want het allerbelangrijkste is je zaak in de belangstelling zetten. Aan een zo goedkoop mogelijke prijs. En een zo groot mogelijk publiek in deze regio. Willen jullie ook een uitdaging aangaan?
1: Oeh, yeah.
0: Dan hebben wij de oplossing. Als het gaat om radioreclame, voor één dag, of voor een week, of een maand, of 6 maanden, of een jaar, geen probleem. Wij hebben de geschikte formule voor u. Neem contact op met Enjoy. Mail naar info@familieradio-enjoy.be of bel 0473 25 75 27. And take your chance.
2: Enjoy.
0: De ene hit na de andere.

0: Bij VT Motors en Scooters Tom Vrijders in Opwijk vindt u alles wat uw motorhart sneller doet slaan. Motoren, scooters, bromfietsen, accessoires, helmen en kledij. Als erkende Kawasaki-dealer verdelen we topmerken zoals Kawasaki, Peugeot, Sim en Ryu. En staan we garant voor professioneel onderhoud, herstellingen en depannage. We hebben steeds een ruime keuze aan nieuwe en tweedehands motoren en scooters. VT Motors en Scooters vindt u in de Nanovenstraat 71 in Opwijk. Bel 052 35 74 85 of mail naar tom@vtmotors.be of surf naar www.vtmotors.be. VT Motors en Scooters, Tom Vrijders. Al 20 jaar passie, service en kwaliteit.
1: Op zoek naar een leuke zonnebril? Bij Optiek Maggi vind je de leukste, nieuwste trendy modellen die garant staan voor een veilige bescherming tegen de schadelijke UV-stralen. Deze kunnen ook aangepast worden aan jouw correctie en in alle mogelijke kleuren die jij wenst. Of toch liever een zonneclip of overzetzonnebril? Het kan allemaal. Optiek Maggi zorgt voor al jouw wensen en een klare kijk, ook in de zon. Optiek Maggi, August de Boekstraat 49 te Merchtem. Of kom eens langs. We zijn open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 12 en van 13:30 tot 19 uur. Zaterdag doorlopend van 9 tot 18 uur. Of www.optiekmaggi.be.
2: Zoekt u een locatie voor een zakenlunch, diner, familiefeest of koffietafel? Dan is hotelrestaurant Abbey te Grimbergen de juiste keuze. Bij Abbey geniet u in alle rust, met bediening die steeds gepaard gaat met een oprechte glimlach. Onze stijlvolle bar, terras en het sfeervolle restaurant staan voor u klaar. Voor zakelijke bijeenkomsten biedt Abbey een oplossing op maat. Met 10 vergaderzalen, zicht op de tuin en eigen privéparking. Zowel overdag, 's avonds als residentieel. Ook op de moeilijke momenten kan u op ons rekenen. Een waardige luxe koffietafel, verzorgd met de grootste eerbied voor uw geliefde. Jan en zijn toegewijde team staan altijd voor u klaar. Hotel Restaurant Abbey Grimbergen, in de Kerkenblokstraat 5 in Grimbergen. Rechtstreeks contact opnemen met Jan kan op 02 270 0888. Info@hotelabbey.be of surf naar www.hotelabbey.be. Hotel Restaurant Abbey, waar je topkwaliteit krijgt met een glimlach.
3: Je luistert naar Familie Radio en Joy FM 87.8 en 105.3 FM. Hier hoor je de leukste muziek voor alle leeftijden, 24 uur per dag. Familie Radio en Joy FM.
4: Familie Radio en Joy FM.
5: Goedemiddag.

0: Bij Handy Home vindt u alle materiaal die essentieel zijn voor uw dagelijkse doe-het-zelf-activiteiten. Van monteren van uw meubels tot hangende frames of planken. Naast de topleveranciers biedt Handy Home u eveneens een assortiment private labels aan. Ons personeel adviseert je graag bij het vinden van het juiste gereedschap. En dit is niet alles. Inderdaad, naast al onze hardware, gereedschappen, schilderwerk, decoratie, bouwproducten en wat je nog meer nodig hebt, kom gerust onze schappen bezoeken om nog meer nieuwe producten te ontdekken. Handy Home is open van maandag tot vrijdag van 8 tot 19 uur en zaterdag van 8 tot 18 uur, zondag gesloten. Ontdek onze huidige promoties ook op www.orgamerchtem.be en in onze folder elke maand. Orgamerchtem, Stationstraat 114 118 te Merchtem, 052 25 04 25.
1: Van vrijdag 20 tot en met zondag 22 november is het weer zover. De 8e editie van CreaFair in de Oktoberhalle in Wiezen. Ontdek tal van creatieve standen, originele eindejaarscadeautjes en inspirerende workshops voor jong en oud. Zaterdag verwelkomen we het Haakbeest met superleuke haakworkshops. En zondag is Jill Rocket uit Nederland, bekend van sociale media en televisie, speciaal te gast. CreaFair, 3 dagen boordevol inspiratie en creativiteit. Familieradio en Joy FM zijn 3 dagen live vanuit CreaFair. Meer informatie en tickets op www.creafair.be.
2: Als je elke week 10 kilogram folders, brieven en affiches in je bus krijgt, als er elke week per gezin 10 kilogram reclame rechtstreeks op de vuilnisbelt belandt, dan is het evident dat je voor hetzelfde geld beter reclame maakt op Familie Radio en Joy FM. Bel nu 052 57 87 17 of kijk voor alle info op radio-enjoy.be.
3: Familie Radio. Enjoy FM.

0: Sergonje is gespecialiseerd in het ledigen van septische putten, omstoppen van leidingen en rioleringen, het kassen van regenwaterputten voor zowel particulieren als bedrijven. Wilfried klaart deze klussen op een vlugge en milieuvriendelijke manier. En is te bereiken op 052 37 15 63. Wilfried is met zijn 40 jaar ervaring een echte specialist in het vak. Je kan hem vinden op de Reedijk 26 in Merchtem. Heeft u nog vragen voor Wilfried? Neem dan contact op met hem via het nummer 0486 50 52 60. Of mail naar gerdagijsemans@outlook.com.
1: Wist je dat je gemiddeld 32 jaar in je leven slaapt? Investeer daarom in jouw nachtrust. Bij Deniwol zijn ze gespecialiseerd in ultiem slaapcomfort. Matrassen en boxsprings worden op maat van de klant geproduceerd met de hoogste kwaliteit. Deniwol is gekend om zijn fijn bedlinnen, nachtkledij, kussens en donsdekens van pure kwaliteit. Deniwol is gelegen aan de Wolvertemse Steenweg 230 in Merchtem. E-mail info@deniwol.be of neem een kijkje op hun website www.deniwol.be of volg ons op Instagram. Meer info op 052 37 01 28. Bij de Vismet in Merchtem vind je meer dan alleen verse vis. Elke dag opnieuw wordt onze vis vers aangevoerd. Maar we bieden zoveel meer in onze traiteurafdeling. Ontdek de heerlijke dagschotels vis, maar ook vlees. Met zorg bereid en altijd vers. Geen tijd om langs te komen? Geen probleem. Je vindt onze gerechten ook in de automaat, zodat je op elk moment van de dag iets lekkers kunt meenemen. Bestellen kan natuurlijk ook op voorhand. En afhalen doe je gewoon in de winkel. De Vismet, Mierigemstraat 60A in Merchtem. Meer info vind je op www.devismet.be of bel ons op 0470 52 55 10. De Vismet. Vers, lokaal en met liefde bereid.
2: Organiseer je iets en wil je dit in de kijker zetten? Neem met ons contact op. Wij hebben verschillende mogelijkheden om van uw evenement een geslaagd evenement te maken. Stuur ons vrijblijvend een e-mail naar info@familieradio-enjoy.be of via onze website familieradio-enjoy.be. En jouw evenement wordt een succes.
3: Enjoy FM.

0: Vijf jaar Albert Heijn Merchtem. Vijf jaar razendscherpe prijzen. Al meer dan vijf jaar lang pakt Albert Heijn Merchtem in het iconische Ginderalcomplex uit met een ijzersterk aanbod, een verrassend assortiment, persoonlijke service en Hollandse prijzen. Of je nu op zoek bent naar dagelijkse boodschappen, trendy nieuwe producten ontdekken of gewoon wil genieten van mega kleine prijsjes, wij hebben het allemaal. Ontdek onze wekelijkse bonusfolder en geniet van de ongeziene aanbiedingen in de winkel en via de AH-app. Albert Heijn Merchtem is dé supermarkt die beter eten bereikbaar wil maken voor iedereen. We zijn 7 op 7 open, ook op feestdagen. Hopelijk tot snel in de winkel. Heb je vragen? Bel ons op 052 21 27 24. Contacteer ons via sociale media of mail ahmerchtem@outlook.be. Albert Heijn Merchtem, Dendermondse straat 15. Wat is de lekkere van
1: Albert Heijn? Vier de mooiste tijd van het jaar samen met Dana Winner tijdens haar kersttour 2026 op woensdag 23 december in de Heilig Hartkerk, Zouhavenstraat in Hammen. De deuren openen om 18:15 en om 18:45 zorgt het voorprogramma met Pascal Montelli en Mike van Vlaanderen alvast voor de perfecte kerstsfeer. Daarna geniet je van de warme stem van Dana Winner in een sfeervol kerstconcert dat je niet snel zult vergeten. Tickets en informatie via 0489 32 17 97 04 76 88 56 54 of mail naar kevin@slagerfeesttofstefeest.be. Dit concert wordt met trots gesponsord door Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en NV Oudenaar de Meester. Mis deze unieke kerstbeleving niet.
2: Droom je al langer van een wellness? Bij Aqua Mertis bent u aan het juiste adres. Een zwembad afgewerkt van A tot Z? Of steekt u liever zelf de handen uit de mouwen? Dan helpen wij u graag verder met uw zwembadproject. Liever een spa met hydromassage of een infraroodcabine? Breng dan zeker een bezoekje bij Mertis Aqua, Klei 193 in Opwijk. Wij hebben ook een ruim aanbod aan zwembadproducten, warmtepompen, zwembadpompen, filters. Kortom, alle benodigdheden voor uw zwembad of spa. Kijk ook eens op de website www.mertis-aqua.be. En volg ons op Facebook en Instagram voor de laatste nieuwtjes en acties.
3: Radioreclame is niet meer weg te denken bij Familie Radio Enjoy FM. Wij zijn niet voor niets nummer 1 aan het worden in de regio. Wil jij je zaak in de kijker zetten? Het kan vanaf 1 week of 1 maand, 6 maand of 1 jaar. Wij hebben de juiste oplossing voor jouw zaak of bedrijf. Heb je vragen? Neem contact op met ons. info@familieradio-enjoy.be of bel 0473 25 75 27. En je hoort jouw reclame op Familie Radio Enjoy FM. De leukste muziek voor alle leeftijden.
4: Familie Radio
3: Enjoy FM.

0: zin in een nieuwe keukenhulp, een mooi decoratiestuk of praktische elektro? Dan moet je tijdens de Week van de Klant zeker naar Sarah's Winkel in Londerzeel. Van 26 september tot en met 3 oktober geniet je van maar liefst 10% korting op je aankopen. En er zijn nog extra verrassingen. Tijdens de Open Deurweek maak je kans op een KitchenAid blender. Bij aankoop van een bakpan van Peter Goossen krijg je bovendien een universeel mes helemaal gratis. En bij een aankoop vanaf €500 krijg je een Sudderpan dagelijkse kost cadeau. Kom dus zeker langs bij Sarah's Winkel, Mechelstraat 31 in Londerzeel. Meer info via 052 30 48 11. Sarah's Winkel, de kookwinkel voor elektro en decoratie.
1: Met meer dan 20 jaar ervaring in tuinrealisaties. Allgreen, jouw allround sleutel op het tuinhekspecialist. Je kan bij ons terecht vanaf tuinplan tot en met de complete uitvoering en onderhoud in eigen beheer. Alle opeenvolgende werken kunnen zo naadloos op elkaar volgen. In onze toonzaal kan je niet alleen terecht voor het bespreken van je tuinwensen, maar ook voor de inkleding en beleving van je tuin. Zo zijn we dealer van de praktische en kwaliteitsvolle pakketbrievenbussen van eSafe. Modulaire houten tuinhuizen van Vaya. Ryan's Barbecue, Big Green Egg, de enige echte Kamado. En nog veel meer. Like en volg onze Facebookpagina voor nieuwe updates. Contacteer ons via onze website www.allgreen.be of kom langs in onze toonzaal, Koeweidestraat 48-1, te Merchtem.
0: Vertrouwen, dat voel je meteen bij XCS. Bij XCS word je persoonlijk ontvangen in een garage waar echt naar je geluisterd wordt. Een plek waar men met je meedenkt en waar kwaliteit betaalbaar blijft. XCS in Merchtem staat voor gespecialiseerd onderhoud en professionele herstellingen. En voor jonge, kwaliteitsvolle tweedehandswagens waarop je kunt rekenen. Ook vakkennis en betrouwbaarheid mag je bij ons verwachten. Je vindt XCS in de Stoofstraat 43 in Merchtem. Bel naar 0471 46 40 17 of mail naar info@xcsautomotive.be.
1: Je luistert naar Familie Radio en Joy FM 87.8 en 105.3 FM. Hier hoor je de leukste muziek voor alle leeftijden, 24 uur per dag. Familie Radio en Joy FM.
2: Dit is Familie Radio en Joy FM met het nieuws.
3: Ons land stevend af op de grootste droogte sinds de jaren 70. Dat blijkt uit metingen van het KMI. Juli en augustus waren droge maanden. En ook in september viel er tot nu toe nog maar 17 mm, terwijl dat normaal 65 mm is. Het zijn uitzonderlijke omstandigheden, zegt weerman David Deenau.
4: Dat betekent dat na een droog 2025 ook 2026, zeker wat het groeiseizoen betreft, ook veel droger is dan normaal. En dat we dreigen in de droogste periode te komen sinds 1970 voor wat betreft de periode augustus-september en een stukje van juli.
3: Er is de komende weken niet veel beterschap in zicht. Dokters en ziekenhuizen zullen binnenkort kunnen zien hoe ze presteren tegenover collega's en welke behandelingen of medicatie ze hoe vaak voorschrijven. Het RESIF heeft daar een plan voor klaar. Het wil beter controleren dat er geen onnodige ingrepen gebeuren en afwijkingen sneller opsporen. Een Russische helikopter heeft het Poolse luchtruim geschonden. Dat meldt het Poolse leger. De helikopter was opgestegen uit Kaliningrad en vloog 300 meter het Poolse luchtruim binnen om minder dan een minuut later terug te keren. Het Poolse leger stuurde meteen gevechtsvliegtuigen de lucht in. Deze namiddag vrij zonnig met later kans op wolken vanuit het westen, maximaal tot 23 graden. Morgen afwisselend zon en wolken bij 20 graden, vrijdag en in het weekend zon en maximaal tot wel 25 graden.
5: Familie Radio Enjoy FM.
0: Goedemiddag.

0: Hebt u al gehoord van G-Science? Het valt op. Je kan er niet naast kijken. Het heeft impact. Je wordt verleid. G-Science. Door hun ervaring op het vlak van belettering, digital printing en textielbedrukking val je op als een bom. Belettering is hot en niet meer weg te denken voor jouw bedrijf. G-Science zorgt ervoor en gebruikt steeds de meest kwalitatieve materialen. G-Science bedrukt vrijwel alle kledingstukken met jouw favoriete foto of een van onze illustraties. En de afdeling G-Science Digital Printing zorgt altijd voor snelle levertijden, scherpe prijzen en hoge kwaliteit. Benieuwd? Kom dan eens langs G-Science, Steenweg op Dendermonde 24 te Opwijk. Mail info@gscience.be of bel 0475 24 68 96 of 0496 51 53 97. G-Science zet de puntjes altijd op de i.
1: Heb jij thuis wel wat spullen staan om op te ruimen? Of ben je bezig met verbouwingswerken en weet je niet wat te doen met je afval? Afgro is dé specialist in het plaatsen van de juiste containers voor grofvuil, afbraakwerken of om afval te recycleren. Je kan onze containers zelf vullen of hulp inroepen van ons personeel. Wij plaatsen de containers, halen ze op en voeren het afval af. We staan garant voor een snelle service en eerlijke prijzen. Afgro kan je vinden op Terlinde 131 in Merchtem. Meer weten of wil je ons contacteren? Kijk op afbraakwerkenafgro.be. Mail naar afgro@telenet.be of bel 0475 28 53 41.
2: Zin in een overheerlijke pizza?
3: Oh yeah.
2: Kom naar Pizza Heat.
4: Gevestigd aan de Heerbaan 159B in Steenhuffel.
2: Wij zijn elke dag open, ook op feestdagen. Bestellen kan van 17 tot 21 uur 30. En op vrijdag en zaterdag zelfs tot 22 uur.
4: Bel ons op 052 50 40 40.
2: Of plaats eenvoudig je bestelling via www.pizza-heat.be.
4: Wij leveren snel en vers
2: in Merchtem, Londerzeel, Buggenhout, Opwijk en Meissen.
4: Haal jij je pizza liever zelf af?
2: Dan krijg je elke dag 10% korting.
4: Pizza Heat Steenhuffel,
2: waar kwaliteit, smaak en service samenkomen.
4: En op maandag is het feest.
2: Geniet van onze speciale afvalactie. Een pizza small voor slechts 8 euro.
4: Een pizza medium
2: voor 10 euro.
4: Of een pizza large
2: voor 12 euro.
4: Meer en meer.
2: Kom adverteerders bij ons aankloppen voor radioreclame. Want het allerbelangrijkste is je zaak in de belangstelling zetten.
4: Aan een zo goedkoop mogelijke prijs.
2: En een zo groot mogelijk publiek in deze regio. Willen jullie ook een uitdaging aangaan?
5: Oeh, yeah!

Wij hebben de geschikte formule voor u. Neem contact op met Enjoy. Mail naar info@familieradio-enjoy.be of bel 0473 25 75 27. And take your chance. De leukste muziek voor alle leeftijden. Familieradio. Enjoy FM.

0: Total Tank en Carwash Station Anaert is jouw vaste stop voor comfort en kwaliteit onderweg. Terwijl je tankt, kan je binnen terecht voor heerlijke verse koffie en een ruim assortiment voorverpakte broodjes en snacks. Dankzij ons team van gemotiveerde en ervaren medewerkers en onze Carwash Service geven we in geen tijd jouw wagen een stralende look. Je vindt ons makkelijk aan de Wolvertense Steenweg 1 in Merchten. Voor meer info of hulp kan je ons bellen op 052-373-661. Total Tank en Carwash Station Anaert. Always on the road.
1: Ben je ook gebeten door de muziekmicroben? Zoek je een stevige notenleerbasis? Of wil je gitaar, djembe of een blaasinstrument leren bespelen? Dan moet je zeker eens langsgaan bij De Campagne. De Campagne, dat is het dans- en muziekcentrum van Steenhuffel. En beschikt over de ideale infrastructuur voor iedere muzikant. Alle informatie en inschrijven voor onze cursussen kan via de website www.decampagne.be en op 052 30 56 45. De Campagne kan je vinden in de Brouwerijstraat nummer 10, te Steenhuffel.
2: Op zoek naar een garage waar kwaliteit, service en vertrouwen centraal staan? Dan ben je bij Garage van Borm in Londerzeel aan het juiste adres. Al sinds 1974 Mazda-specialist en erkend als Quality Garage, staat Van Borm garant voor een perfecte service en prijsbewuste aanpak. Van nieuwe wagens en stokwagens tot kwalitatieve tweedehandswagens met regelmatig speciale promoties. Ook voor onderhoud en herstellingen ben je welkom en dat voor alle merken. Garage van Borm, voor topkwaliteit en vertrouwen bij elke rit. Je vindt hen in de Bergkapelstraat 25 in Londerzeel. Bel 052 30 00 32 of mail naar garage.vanborm@belgacom.net. Garage van Borm, jouw vertrouwen, onze service.
0: Als je elke week 10 kilogram folders, brieven en affiches in je bus krijgt, als er elke week per gezin 10 kilogram reclame rechtstreeks op de vuilnisbelt belandt, dan is het evident dat je voor hetzelfde geld beter reclame maakt op Familie Radio Enjoy FM. Bel nu 052 57 87 17 of kijk voor alle info op radio-enjoy.be.
2: Enjoy.
0: De ene hit na de andere.

0: Het Cursiefje. Dat zijn 4 edities met enkel regionaal nieuws. Het Cursiefje valt 11 keer per jaar gratis in uw bus. En vind je online op www.cursiefje.be. Het Cursiefje. Onombonden, streekgebonden.
1: Bij VT Motors en Scooters Tom Vrijders in Opwijk vindt u alles wat uw motorhart sneller doet slaan. Motoren, scooters, bromfietsen, accessoires, helmen en kledij. Als erkende Kawasaki-dealer verdelen we topmerken zoals Kawasaki, Peugeot, Sim en Ryu. En staan we garant voor professioneel onderhoud, herstellingen en depannage. We hebben steeds een ruime keuze aan nieuwe en tweedehands motoren en scooters. VT Motors en Scooters vindt u in de Nanovenstraat 71 in Opwijk. Bel 052 35 74 85 of mail naar tom@vtmotors.be of surf naar www.vtmotors.be. VT Motors en Scooters Tom Vrijders. Al 20 jaar passie, service en kwaliteit.
2: Ben je op zoek naar stijlvolle en kwalitatieve binnendeuren? Bij de Donderdeuren in Opwijk vind je een uitgebreid assortiment aan houten binnendeuren, stalen deuren en glasdeuren. De Donderdeuren is gespecialiseerd in het leveren en plaatsen van deuren. En dankzij de rechtstreekse import garanderen ze de beste kwaliteit tegen de scherpste prijzen. Gelakte deuren geplaatst vanaf €680. Stalen deuren aan €1200. En eiken planchetdeuren aan €770. Geplaatst, prijzen, exclusief 6 of 21% BTW. Bestellen kan eenvoudig via dedonderdeuren.be of bezoek de toonzaal in de Stationsstraat 30 in Opwijk. Bellen kan op 052 35 51 07 of stuur een e-mail naar info@dedo.be. Kies voor de Donderdeuren, uw partner in stijlvolle oplossingen.
3: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest. Het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur. En vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers. Slager zon in je hart. Sam Goris. Christophe. Maureen, Louis Vlion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
4: Organiseer jij iets en wil je dit in de kijker zetten? Neem met ons contact op. Wij hebben verschillende mogelijkheden om van uw evenement een geslaagd evenement te maken. Stuur ons vrijblijvend een e-mail naar info@familieradio-enjoy.be of via onze website familieradio-enjoy.be. En jouw evenement wordt een succes.
5: Familieradio Enjoy FM.

0: Zoekt u een locatie voor een zakenlunch, diner, familiefeest of koffietafel? Dan is hotelrestaurant Abbey te Grimbergen de juiste keuze. Bij Abbey geniet u in alle rust. Met bediening die steeds gepaard gaat met een oprechte glimlach. Onze stijlvolle bar, terras en het sfeervolle restaurant staan voor u klaar. Voor zakelijke bijeenkomsten biedt Abbey een oplossing op maat. Met 10 vergaderzalen, zicht op de tuin en eigen privéparking. Zowel overdag, 's avonds als residentieel. Ook op de moeilijke momenten kan u op ons rekenen. Een waardige luxe koffietafel, verzorgd met de grootste eerbied voor uw geliefde. Jan en zijn toegewijde team staan altijd voor u klaar. Hotel Restaurant Abbey Grimbergen. In de Kerkenblokstraat 5 in Grimbergen. Rechtstreeks contact opnemen met Jan kan op 02 270 0888. Info@hotelabbey.be. Of surf naar www.hotelabbey.be. Hotel Restaurant Abbey. Waar je topkwaliteit krijgt met een glimlach.
1: Op zoek naar een leuke zonnebril? Bij Optiek Maggi vind je de leukste, nieuwste trendy modellen die garant staan voor een veilige bescherming tegen de schadelijke UV-stralen. Deze kunnen ook aangepast worden aan jouw correctie en in alle mogelijke kleuren die jij wenst. Of toch liever een zonneclip of overzetzonnebril? Het kan allemaal. Optiek Maggi zorgt voor al jouw wensen en een klare kijk, ook in de zon. Optiek Maggi, August de Boekstraat 49 te Merchtem. Of kom eens langs. We zijn open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 12 en van 13:30 tot 19 uur. Zaterdag doorlopend van 9 tot 18 uur. Of www.optiekmaggi.be.
0: Philips Motors. Bosch Car Service op de Kleinte Opwijk. Uw adres voor nieuwe en tweedehands wagens. Telefonisch bereikbaar op 052 37 03 22. Wij verzorgen, onderhouden en herstellen uw wagen. En dit voor alle merken. Ook voor carrosserie en glasschade kan u bij ons terecht. Wij brengen uw dossier in orde voor de verzekering. Seizoenswissel met gratis bandenopslag voor particulieren. Airco-service, aanbieden keuring. Wij brengen het voor u in orde. Doe zeker mee aan onze zomerwedstrijd en stuur uw antwoord naar ons e-mailadres philips@philipsopwijk.be. De vraag: wanneer is Garage Philips ooit gestart? De eerste 5 correcte antwoorden winnen een onderhoud ter waarde van €250. Waag zeker uw kans. Philips Motors, Bosch Car Services.
2: Je luistert naar Familieradio en Joy FM 87.8 en 105.3 FM. Hier hoor je de leukste muziek voor alle leeftijden. 24 uur per dag. Familieradio en Joy FM.
3: Familieradio en Joy FM.
4: Goedemiddag.
5: Bijzonder goedemiddag. Het is 1 minuutje over 4 geworden. En we zijn vandaag 23 september 2026. En we zijn vandaag woensdag dus. Tijd voor een nieuwe aflevering van onze Top 30. 2 plaatjes verdwenen deze week. Dat is Shaboozy met Cowgirl, stond er 13 weken in. En de tweede is Sombre, het Homewrecker, stond er 31 weken in. 2 eruit, 2 nieuwe erin, waaronder natuurlijk...
2: Dit is een tip voor de Enjoy Top 30.
5: Onze nieuwe tip komt van Judith. We did not sign up for this...

0: De hele dag op sociale media al. Ja, het concert in het Koninkbodemstadion van Clouseau volgend jaar natuurlijk. En voor zo'n kleine 60.000 mensen. Judith, onze nieuwe tipplaat van de week.
1: Welkom bij Familie Radio Enjoy FM. Hier hoor je de leukste muziek Enjoy Top 30. Elke woensdag van 5 tot 7. Op Familie Radio Enjoy FM.
0: Wie is er vandaag lantaarn dragen? Dat is Lucas en Steve. Ze dalen een plaatsje naar nummer 30 met deze All I Know.

0: tussentijd ook in Parijs mooie vondsten gedaan. Vestigingsmuren uit het Gallo-Romeinse tijd ontdekt in het hartje van Parijs. Nader onderzoek gaat daar verder.
1: De leukste muziek voor alle leeftijden. Familieradio. Enjoy FM.
0: Nummer 29.

0: Twee plaatsen verlies voor Alessa samen met de One Republic. Ze staan daarmee op nummer 29 In Your Eyes en 11 weken notering in onze lijsten. Iedereen weet het al, 2,5 euro voor het diesel aan de pomp. Ja. En dat gaat nog duurder worden, want meneer Trump gaat een exportverbod.
1: Familie Radio. Enjoy FM.
0: In werking laten gaan. Wat betekent dat voor onze prijzen? Ah, nog wat duurder worden natuurlijk. Hè. Wie weet gaat hij naar 3 euro. Fietsje rijden dan. Onze nummer 28 blijft stationair staan op nummer 8 in het weekend. De weekend samen met Dua Lipa. Let me with you.

0: Let Me With You staat 17 weken in onze lijst. Blijf stationair staan op de 28e plaats hier bij Familie Radio. Enjoy FM. The Weeknd en Dua Lipa.
1: Van vrijdag 20 tot en met zondag 22 november is het weer zover. De 8e editie van CreaFair in de Oktoberhalle in Wiezen. Ontdek tal van creatieve standen, originele eindejaarscadeautjes en inspirerende workshops voor jong en oud. Zaterdag verwelkomen we het Haakbeest met superleuke haakworkshops. En zondag is Jill Rocket uit Nederland, bekend van sociale media en televisie, speciaal te gast. CreaFair. 3 dagen boordevol inspiratie en creativiteit. Familie Radio en Joy FM zijn 3 dagen live vanuit CreaFair. Meer informatie en tickets op www.creafair.be.
2: 5 jaar Albert Heijn Merchtem. 5 jaar razendscherpe prijzen. Al meer dan 5 jaar lang pakt Albert Heijn Merchtem in het iconische Ginderalcomplex uit met een ijzersterk aanbod, een verrassend assortiment, persoonlijke service en Hollandse prijzen. Of je nu op zoek bent naar dagelijkse boodschappen, trendy nieuwe producten ontdekken of gewoon wil genieten van mega kleine prijsjes, wij hebben het allemaal. Ontdek onze wekelijkse bonusfolder en geniet van de ongeziene aanbiedingen in de winkel en via de AHA app. Albert Heijn Merchtem is dé supermarkt die beter eten bereikbaar wil maken voor iedereen. We zijn 7/7 open, ook op feestdagen. Hopelijk tot snel in de winkel. Heb je vragen? Bel ons op 052 21 27 24. Contacteer ons via sociale media of mail ahmerchtem@outlook.be. Albert Heijn Merchtem, Dendermondse straat 15.
3: Wat is de lekkere van Albert Heijn?
4: Aqua Mertens is de winkel bij uitstek voor zowel de professionals als de doe-het-zelver. Je vindt er een ruim aanbod aansluitmateriaal voor water, beregening, waterdarmen, filters en waterverzachters. Een grote stok is noodzakelijk. Zodoende kan u in ons magazijn van meer dan 2000 vierkante meter ook terecht voor alle waterpompen, hoogdrukreinigers, drinkbakken en opslagtanks. Voor meer info, kom eens langs op de Klei 193 in Opwijk. Of neem een kijkje op www.mertens-aqua.be. Of bel 052 37 29 52. En volg ons ook op Facebook.
5: Radioreclame is niet meer weg te denken bij Familie Radio en Joy FM. Wij zijn niet voor niets nummer 1 aan het worden in de regio. Wil jij je zaak in de kijker zetten? Het kan vanaf 1 week of 1 maand, 6 maanden of 1 jaar. Wij hebben de juiste oplossing voor jouw zaak of bedrijf. Heb je vragen? Neem contact op met ons. info@familieradio-enjoy.be of bel 0400 73 25 75 27. En je hoort jouw reclame op Familie Radio en Joy FM.
6: Enjoy.
5: De ene hit na de andere.
0: Onze tweede nieuwkomer komt binnen op nummer 27, Stella Flefty.

tweede nieuwkomer vandaag komt binnen op nummer 27. Stella Lefty met deze Boston. 26 verliest 6 plaatjes vandaag. Shakira en Ed Sheeran.

0: Underneath Your Clothes van Ed Sheeran samen met Shakira. Daalt 6 plaatsen vandaag naar nummer 26 en staat 5 weken in onze lijst.
1: Familieradio Enjoy FM. De leukste muziek voor alle leeftijden.
0: 12 plaatsen verlies voor onze nummer 25. Shabuzi samen met Leon Bridges en Burn It Down.

0: zes weken in onze lijst. Daal 12 plaats vandaag naar nummer 25. Shaboo zit aan te staan met Leon Bridges en deze Bernie Downer.
1: Familieradio, enjoy. FM.
0: Nummer 24 daalt 7 plaatsen, staat 8 weken in de lijst. Deze Ultranate, Moving to the Sun.

0: Wist je dat je gemiddeld 32 jaar in je leven slaapt? Investeer daarom in jouw nachtrust. Bij Deniwol zijn ze gespecialiseerd in ultiem slaapcomfort. Matrassen en boxsprings worden op maat van de klant geproduceerd met de hoogste kwaliteit. Deniwol is gekend om zijn fijn bedlinnen, nachtkledij, kussens en donsdekens van pure kwaliteit. Deniwol is gelegen aan de Wolvertemse Steenweg 230 in Merchtem. E-mail info@deniwol.be of neem een kijkje op hun website www.deniwol.be of volg ons op Instagram. Meer info op 052 37 01 28. Bij de Vismet in Merchtem vind je meer dan alleen verse vis. Elke dag opnieuw wordt onze vis vers aangevoerd. Maar we bieden zoveel meer in onze traiteurafdeling. Ontdek de heerlijke dagschotels vis, maar ook vlees. Met zorg bereid en altijd vers. Geen tijd om langs te komen? Geen probleem. Je vindt onze gerechten ook in de automaat, zodat je op elk moment van de dag iets lekkers kunt meenemen. Bestellen kan natuurlijk ook op voorhand. En afhalen doe je gewoon in de winkel. De Vismet, Mierichemstraat 60A in Merchtem. Meer info vind je op www.devismet.be of bel ons op 0470 52 55 10. De Vismet. Vers, lokaal en met liefde bereid.
1: Bij Handy Home vindt u alle materiaal die essentieel zijn voor uw dagelijkse doe-het-zelf-activiteiten. Van monteren van uw meubels tot hangende frames of planken. Naast de topleveranciers biedt Handy Home u eveneens een assortiment private labels aan. Ons personeel adviseert je graag bij het vinden van het juiste gereedschap. En dit is niet alles. Inderdaad, naast al onze hardware, gereedschappen, schilderwerk, decoratie, bouwproducten en wat je nog meer nodig hebt, kom gerust onze schappen bezoeken om nog meer nieuwe producten te ontdekken. Handy Home is open van maandag tot vrijdag van 8 tot 19 uur en zaterdag van 8 tot 18 uur. Zondag gesloten. Ontdek onze huidige promoties ook op www.orgamerchtem.be en in onze folder elke maand. Orga Merchtem, Stationstraat 114 118 te Merchtem, 052 25 04 25.
0: Beleef de magie van kerst samen met Lisa Delbo tijdens een sfeervol kerstconcert op zondag 13 december in de Sint-Christoffelkerk van Londerzeel. Lisa wordt begeleid door een liveband en brengt de mooiste kerstliedjes in een warme, unieke sfeer. Stille nacht. Het voorprogramma wordt verzorgd door Wout en John Dennis met als bijzondere gast niemand minder dan Stan van Samang. Een muzikale kerstavond die je niet wil missen.
2: My eyes have seen the glory.
0: Reserveer vandaag nog je tickets of vraag meer informatie via 0476 88 56 54. Dit concert wordt met trots gesponsord door Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen, NV Oudenaar de Meester en Pro United, uw partner in zakelijke dienstverlening. Wij verwelkomen je graag op deze onvergetelijke kerstavond.
3: Meer en meer komen adverteerders bij ons aankloppen voor radioreclame. Want het allerbelangrijkste is je zaak in de belangstelling zetten. Aan een zo goedkoop mogelijke prijs. En een zo groot mogelijk publiek in deze regio. Willen jullie ook een uitdaging aangaan?
4: Oeh, yeah!

0: Wij hebben de geschikte formule voor u.
1: Neem contact op met Enjoy.
0: Mail naar info@familieradio-enjoy.be. Of bel 0473 25 75 27. And take your chance. 87.8 en 105.3 FM. Familie Radio Enjoy FM.
2: Onze tipplaat van vorige week komt binnen op nummer 23. Jungle met Sunshine.

0: stijgt deze week één plaatje van 23 naar 22. Justin met Jack Style en John. En deze Turn the Lights Off. Dat trouwens 23 weken in onze lijst.
1: Radio Enjoy FM.
0: Nummer 21.

0: weken notering met deze Damn Right. Op nummer 21 deze week.
1: Enjoy FM, your daily dose of enjoyment.
0: 4 plaatsen winst voor onze nummer 20. Staat 10 weken in onze lijst. Daniela Blasco met deze Mentira.

0: Zin in een overheerlijke pizza?
1: Oh, yeah.
0: Kom naar Pizza Heat. Gevestigd aan de Heerbaan 159B in Steenhuffel. Wij zijn elke dag open, ook op feestdagen. Bestellen kan van 17 tot 21 uur 30. En op vrijdag en zaterdag zelfs tot 22 uur. Bel ons op 052 50 40 40. Of plaats eenvoudig je bestelling via www.pizza-heat.be. Wij leveren snel en vers in Merchtem, Londerzeel, Buggenhout, Opwijk en Meissen. Haal jij je pizza liever zelf af? Dan krijg je elke dag 10% korting. Pizza Heat Steenhuffel, waar kwaliteit, smaak en service samenkomen. En op maandag is het feest. Geniet van onze speciale afhaalactie. Een pizza small voor slechts 8 euro. Een pizza medium voor 10 euro. Of een pizza large voor 12 euro. Wilfried Cergogne is gespecialiseerd in het ledigen van septische putten, ontstoppen van leidingen en rioleringen, het kuisen van regenwaterputten voor zowel particulieren als bedrijven. Wilfried klaart deze klussen op een vlugge en milieuvriendelijke manier en is te bereiken op 052 37 15 63. Wilfried is met zijn 40 jaar ervaring een echte specialist in het vak. Je kan hem vinden op de Reedijk 26 in Merchtem. Heeft u nog vragen voor Wilfried? Neem dan contact op met hem via het nummer 0486 50 52 60 of mail naar gerdagijsemans@outlook.com. Als je elke week 10 kilogram folders, brieven en affiches in je bus krijgt, als er elke week per gezin 10 kilogram reclame rechtstreeks op de vuilnisbelt belandt, dan is het evident dat je voor hetzelfde geld beter reclame maakt op Familie Radio Enjoy FM. Bel nu 052 57 87 17. Of kijk voor alle info op radio-enjoy.be.
2: Wij spelen alle hits
0: van Familie Radio Enjoy FM.
3: Drie plaatsen verlies voor onze nummer 19. Madonna, samen met Kali Minogue hier met Love Sensation.

0: Zes weken in onze lijst, win drie plaatjes naar nummer 19. Madonna en Kylie Minogue met deze Love Sensation.
1: De leukste muziek voor alle leeftijden. Enjoy FM.
0: Nummer 18. Drie plaatsen winst na twee weken. Deze van Douwe Boppa.

0: yourself.
1: Note to self. Op nummer 18 deze week. Stijg 3 plaatsen na 2 weken notering. Tawa Boppa.
2: De leukste muziek voor alle leeftijden.
3: Familie Radio.
2: Enjoy FM.
1: Nummer 17.

0: zin in een nieuwe keukenhulp, een mooi decoratiestuk of praktische elektro? Dan moet je tijdens de Week van de Klant zeker naar Sarah's Winkel in Londerzeel. Van 26 september tot en met 3 oktober geniet je van maar liefst 10% korting op je aankopen. En er zijn nog extra verrassingen. Tijdens de Open Deurweek maak je kans op een KitchenAid blender. Bij aankoop van een bakpan van Peter Goossen krijg je bovendien een universeel mes helemaal gratis. En bij een aankoop vanaf €500 krijg je een Sudderpan dagelijkse kost cadeau. Kom dus zeker langs bij Sarah's Winkel, Mechelstraat 31 in Londerzeel. Meer info via 052 30 48 11. Sarah's Winkel, de kookwinkel voor elektro en decoratie.
1: Vertrouwen, dat voel je meteen bij XCS. Bij XCS word je persoonlijk ontvangen in een garage waar echt naar je geluisterd wordt. Een plek waar men met je meedenkt en waar kwaliteit betaalbaar blijft. XCS in Merchtem staat voor gespecialiseerd onderhoud en professionele herstellingen. En voor jonge, kwaliteitsvolle tweedehandswagens waarop je kunt rekenen. Ook vakkennis en betrouwbaarheid mag je bij ons verwachten. Je vindt XCS in de Stoofstraat 43 in Merchtem.
2: Bel naar 0471 46 40 17
1: of mail naar info@xcsautomotive.be. Zin in iets vers, kleurrijks en boordevol smaak? Dan moet je bij Tokkie Pokkie in Buggenhout zijn. Je kan er zelf jouw favoriete pokeball samenstellen. Een heerlijke kom rijst, verse groenten, lekkere toppings en jouw keuze uit vis, kip, vlees of veggie. Ter plaatse genieten, bestellen en afhalen of gewoon lekker thuis laten leveren. Je vindt Tokkie Pokkie in de Kasteelstraat 10 in Buggenhout. Bel 052 21 86 35 of bestel online. Open maandag tot vrijdag van 11:30 tot 21 uur en zaterdag en zondag van 16 tot 21 uur. Thuisleveringen vanaf 17 uur. Tokkie Pokkie, jouw bol,
2: jouw smaak.
3: Je luistert naar Familieradio en Joy FM 87.8 en 105.3 FM. Hier hoor je de leukste muziek voor alle leeftijden, 24 uur per dag. Familieradio en Joy FM.
4: Dit is Familieradio en Joy FM met het nieuws.
5: Ons land doet mee aan het Eurovisie Songfestival. Dat laat de VRT weten die dit jaar onze inzending kiest. Verschillende landen boycotten het festival omdat Israël mag meedoen. Ook ons land twijfelde, maar de organisatie luistert nu naar onze bezorgdheden. Dat zegt CEO van de VRT, Frederik de Laplace. Het Songfestival vindt plaats in Bulgarije in mei volgend jaar. In Gent is een minderjarige verdachte opgepakt na een steekpartij vanmiddag. Daarbij raakt een slachtoffer zwaargewond aan de borst. De politie is op zoek naar nog meer verdachten. Het is nog niet duidelijk wat de aanleiding was voor de steekpartij. De helft van de slachthuizen in ons land houdt zich niet aan de sociale wetten. Ze laten personeel in het zwart werken of hebben buitenlandse arbeiders in dienst zonder de juiste papieren. De inspectie gaat controles opdrijven, dat zegt bevoegd minister Rob Beenders.
6: Sociale fraude is voor ons echt wel een prioriteit voor de federale regering. Zeker op het moment dat de begroting in orde moet, is het belangrijk dat bedrijven correct bijdragen. En we zien dat heel veel bedrijven eerlijk en correct zijn. Maar natuurlijk, die mogen niet de dupe zijn van bedrijven die met zwart werk en sociale dumping werken.
5: Een Russische helikopter is vanmiddag het Poolse luchtruim binnengedrongen. Dat meldt het Poolse leger. De helikopter was opgestegen in Kaliningrad en vloog 300 meter het Poolse luchtruim binnen om minder dan een minuut later terug te keren. Het Poolse leger stuurde meteen gevechtsvliegtuigen de lucht in. En ons land stevend af op de grootste droogte sinds de jaren 70. Dat blijkt uit de metingen van het KMI. Juli en augustus waren droge maanden en ook in september viel er tot nu toe nog maar 17 mm regen, terwijl dat normaal 65 mm is. Het zijn uitzonderlijke omstandigheden, dat zegt weerman David De Henau.
7: Dat betekent dat na een droog 2025 ook 2026, zeker wat het groeiseizoen betreft, ook veel droger is dan normaal. En dat we dreigen in de droogste periode te komen sinds 1970 voor wat betreft de periode augustus-september en een stukje van juli.
5: Er is de komende weken ook niet veel beterschap in zicht. En dat brengt ons bij het weer. Vanavond afwisselend wolken en opklaringen met lokaal kans op een bui. Morgen veel zon, af en toe wolken, droog, maxima tot 19 graden. En de dagen nadien mooi nazomerweer bij maxima tot 23 graden.
8: Familie Radio Enjoy FM.
2: Goedemiddag.
3: Dit is een tip voor de Enjoy Top 30.

0: Onze tiplaat tot volgende week woensdag 16 uur. Deze Judge It. Met deze. We did not sign up for this.
1: Welkom bij Familie Radio Enjoy FM. Hier hoor je de leukste muziek Enjoy Top 30. Elke woensdag van 5 tot 7. Op Familie Radio Enjoy FM.
0: Het gaat weer al vlug vandaag. We zitten aan nummer 15. En trouwens, je bent welkom in het tweede gedeelte van onze Top 30. 15 dus. Somme feels like home.

0: vijf weken in onze lijst en staat daarmee op nummer 15. Somier Feels Like Home.
1: Familieradio, enjoy. De leukste muziek voor alle leeftijden. Let's
0: go. Onze nummer 14 is voor Miley

0: twee plaatsen winst. We stijgen naar nummer 14 in 3 weken notering. Miley Cyrus.
1: Hebt u al gehoord van G-Signs? Het valt op. Je kan er niet naast kijken. Het heeft impact. Je wordt verleid. G-Signs. Door hun ervaring op het vlak van belettering, digital printing en textielbedrukking val je op als een bom. Belettering is hot en niet meer weg te denken voor jouw bedrijf. G-Signs zorgt ervoor en gebruikt steeds de meest kwalitatieve materialen. G-Signs bedrukt vrijwel alle kledingstukken met jouw favoriete foto of een van onze illustraties. En de afdeling G-Signs Digital Printing zorgt altijd voor snelle levertijden, scherpe prijzen en hoge kwaliteit. Benieuwd? Kom dan eens langs G-Signs, Steenweg op Dendermonde 24 te Opwijk. Mail info@gsigns.be of bel 0475 24 68 96 of 0496 51 53 97. G-Signs zet de puntjes altijd op de i. Op zoek naar een garage waar kwaliteit, service en vertrouwen centraal staan? Dan ben je bij Garage van Borm in Londerzeel aan het juiste adres. Al sinds 1974 Mazda-specialist en erkend als quality garage, staat Van Borm garant voor een perfecte service en prijsbewuste aanpak. Van nieuwe wagens en stookwagens tot kwalitatieve tweedehandswagens met regelmatig speciale promoties. Ook voor onderhoud en herstellingen ben je welkom en dat voor alle merken. Garage van Borm, voor topkwaliteit en vertrouwen bij elke rit. Je vindt hen in de Bergkapelstraat 25 in Londerzeel. Bel 052 30 00 32 of mail naar garage.vanborm@belgacom.net. Garage van Borm, jouw vertrouwen, onze service.
2: Organiseer jij iets en wil je dit in de kijker zetten? Neem met ons contact op. Wij hebben verschillende mogelijkheden om van uw evenement een geslaagd evenement te maken. Stuur ons vrijblijvend een e-mail naar info@familieradio-enjoy.be of via onze website familieradio-enjoy.be. En jouw evenement wordt een succes.
1: Enjoy.
3: De ene hit na de andere.
0: 1 plaatsje winst voor onze nummer 13. 3 weken in onze lijst. Alex

0: 1 plaatsje winst naar nummer 13, deze Alex Warren.
1: Familie Radio, enjoy. FM.
0: 3 plaatsen verlies voor onze nummer 12. Topic samen met Becky G.

Jonas Blue tezamen met Melif. Edge of Desire. Eén plaatje verliezen deze week naar nummer 11. Your daily dose of enjoyment. We beginnen aan onze top 10. Sensia. Deze Chai Guy. 4 weken in de lijst.

is een covertje van Diana King, Shy Guy. Ze staan deze week op de 10e plaats. 4 weken notering. De man staat al 19 weken in onze lijst. Stijgen 3 plaatjes vandaag naar nummer 9. Bruno Mars met deze On My Soul.

0: Met meer dan 20 jaar ervaring in tuinrealisaties. Allgreen, jouw allround sleutel op het tuinhekspecialist. Je kan bij ons terecht vanaf tuinplan tot en met de complete uitvoering en onderhoud in eigen beheer. Alle opeenvolgende werken kunnen zo naadloos op elkaar volgen. In onze toonzaal kan je niet alleen terecht voor het bespreken van je tuinwensen, maar ook voor de inkleding en beleving van je tuin. Zo zijn we dealer van de praktische en kwaliteitsvolle pakketbrievenbussen van eSafe. Modulaire houten tuinhuizen van Vaya. Ryan's Barbecue, Big Green Egg, de enige echte Kamado. En nog veel meer. Like en volg onze Facebookpagina voor nieuwe updates. Contacteer ons via onze website www.allgreen.be of kom langs in onze toonzaal, Koeweidestraat 48-1, te Merchtem.
1: Total Tank en Kawa Station Anaert is jouw vaste stop voor comfort en kwaliteit onderweg. Terwijl je tankt, kan je binnen terecht voor heerlijke verse koffie en een ruim assortiment voorverpakte broodjes en snacks. Dankzij ons team van gemotiveerde en ervaren medewerkers en onze Kawa Service geven we in geen tijd jouw wagen een stralende look. Je vindt ons makkelijk aan de Wolvert en Systeemweg 1 in Merchtem. Voor meer info of hulp kan je ons bellen op 052 373 661. Total Tank en Kawa Station Anaert. Always on the road.
2: Van vrijdag 20 tot en met zondag 22 november is het weer zover. De 8e editie van CreaFair in de Oktoberhalle in Wiezen. Ontdek tal van creatieve standen, originele eindejaarscadeautjes en inspirerende workshops voor jong en oud. Zaterdag verwelkomen we het Haakbeest met superleuke haakworkshops. En zondag is Jill Rocket uit Nederland, bekend van sociale media en televisie, speciaal te gast. CreaFair. 3 dagen boordevol inspiratie en creativiteit. Familieradio en Joy FM zijn 3 dagen live vanuit CreaFair. Meer informatie en tickets op www.creafair.be.
1: Als je elke week 10 kilogram folders, brieven en affiches in je bus krijgt, als er elke week per gezin 10 kilogram reclame rechtstreeks op de vuilnisbelt belandt, dan is het evident dat je voor hetzelfde geld beter reclame maakt op Familie Radio en Joy FM. Bel nu 052 57 87 17 of kijk voor alle info op radio-enjoy.be.
3: Familie Radio. Enjoy FM.
4: Nummer 8 blijft nummer 8 deze week. Another 54 Ultra. Talk to you.

0: stationair op 7 blijven staan. 9 weken in de lijst deze week. Tempest City. Het is Self-Aware.
1: Wij spelen alle hits.
2: Van Familie Radio.
1: Enjoy
2: FM.
0: 2 plaatsen verlies voor onze nummer 6. 25 weken in onze lijst. Bosa met deze.

25 weken in onze lijst en stilletjes naar beneden aan het gaan. Staan deze week op nummer 6. Ze verliezen daar twee plaatjes. Bouza met deze Magnetic hier bij Familie Radio. Enjoy FM. Nummer 5. Eén plaatje winst. Cameron Whitcomb. Kingdom of

0: Philips Motors. Bosch Car Service op de Kleine Opwijk. Uw adres voor nieuwe en tweedehands wagens. Telefonisch bereikbaar op 052 37 03 22. Wij verzorgen, onderhouden en herstellen uw wagen. En dit voor alle merken. Ook voor carrosserie en glasschade kan u bij ons terecht. Wij brengen uw dossier in orde voor de verzekering. Seizoenswissel met gratis bandenopslag voor particulieren. Airco-service, aanbieden keuring. Wij brengen het voor u in orde. Doe zeker mee aan onze zomerwedstrijd en stuur uw antwoord naar ons e-mailadres philips@philipsopwijk.be. De vraag: wanneer is Garage Philips ooit gestart? De eerste 5 correcte antwoorden winnen een onderhoud ter waarde van €250. Waag zeker uw kans. Philips Motors, Bosch Car Services.
1: Zin in een overheerlijke pizza? Oh yeah. Kom naar Pizza Heat. Gevestigd aan de Heerbaan 159B in Steenhuffel. Wij zijn elke dag open, ook op feestdagen. Bestellen kan van 17 tot 21 uur 30. En op vrijdag en zaterdag zelfs tot 22 uur. Bel ons op 052 50 40 40. Of plaats eenvoudig je bestelling via www.pizza-heat.be. Wij leveren snel en vers in Merchtem, Londerzeel, Buggenhout, Opwijk en Meissen. Haal jij je pizza liever zelf af? Dan krijg je elke dag 10% korting. Pizza Heat Steenhuffel, waar kwaliteit, smaak en service samenkomen. En op maandag is het feest. Geniet van onze speciale afhaalactie. Een pizza small voor slechts €8. Een pizza medium voor €10. Of een pizza large voor €12.
2: Heb jij thuis wel wat spullen staan om op te ruimen? Of ben je bezig met verbouwingswerken en weet je niet wat te doen met je afval? Afgro is de specialist in het plaatsen van de juiste containers voor grofvuil, afbraakwerken of om afval te recycleren. Je kan onze containers zelf vullen of hulp inroepen van ons personeel. Wij plaatsen de containers, halen ze op en voeren het afval af. We staan garant voor een snelle service en eerlijke prijzen. Afgro kan je vinden op Terlinde 131 in Merchtem. Meer weten of wil je ons contacteren? Kijk op afbraakwerkenafgro.be. Mail naar afgro@telenet.be of bel 0475 28 53 41.
1: Meer en meer komen adverteerders bij ons aankloppen voor radioreclame. Want het allerbelangrijkste is je zaak in de belangstelling zetten. Aan een zo goedkoop mogelijke prijs. En een zo groot mogelijk publiek in deze regio. Willen jullie ook een uitdaging aangaan?
3: Oeh, yeah.
1: Dan hebben wij de oplossing. Als het gaat om radioreclame, voor één dag, of voor een week, of een maand, of 6 maand, of een jaar, geen probleem. Wij hebben de geschikte formule voor u. Neem contact op met Enjoy. Mail naar info@familieradio-enjoy.be. Of bel 0473 25 75 27. And take your chance. 87.8 en 105.3 FM. Familie Radio Enjoy FM.
4: Een plaatje naar omhoog naar nummer 4 en gewezen nummer 1, 16 weken in onze lijst. Shakira tezamen met Burna Boy met Die.

0: Alvast staat ze in vele lijsten nog nummer 1, maar dat is volgens mij niet juist. Shakira, Burny Boy, deze Die Die.
1: De leukste muziek voor alle leeftijden. Enjoy FM.
0: Onze nummer 3 blijft nummer 3 deze week. 8 weken in de lijst.

0: staan op nummer 3 deze week. 8 weken in de lijst met deze Jamaican Bam Bam. Zouden we op nummer 1 geraken?
1: Ah. Enjoy FM.
0: Ik zou het niet weten natuurlijk. Nummer 2 blijft nummer 2. Staat 23 weken in onze lijst. Teddy Swims, Mr. No.

0: Op een mooie tweede plaats, 23 weken in onze lijst. We spreken over Teddy Swims met Mr. Know-It-All. Mij rest alleen nog de nummer 1 te draaien. En we hebben gedaan met werken voor vandaag.
1: Dit is de nummer 1 in de Enjoy Top 30.
0: De nummer 1.
1: Nummer 1.
0: Nummer 1 blijft nummer 1, 6 weken in onze lijst.

0: 6 weken in onze lijst. Blijft op nummer 1 staan. Ella Longley, Choosing Texas. Bedankt voor het luisteren. Graag tot volgende week woensdag om 16 uur voor een nieuwe aflevering van onze Top 30. Maak er nog een mooie week van. Maak er nog een mooie weekend van ook, want het wordt goed weer.
1: Zoekt u een locatie voor een zakenlunch, diner, familiefeest of koffietafel? Dan is hotelrestaurant Abbey te Grimbergen de juiste keuze. Bij Abbey geniet u in alle rust, met bediening die steeds gepaard gaat met een oprechte glimlach. Onze stijlvolle bar, terras en het sfeervolle restaurant staan voor u klaar. Voor zakelijke bijeenkomsten biedt Abbey een oplossing op maat. Met 10 vergaderzalen, zicht op de tuin en eigen privéparking. Zowel overdag, 's avonds als residentieel. Ook op de moeilijke momenten kan u op ons rekenen. Een waardige luxe koffietafel, verzorgd met de grootste eerbied voor uw geliefde. Jan en zijn toegewijde team staan altijd voor u klaar. Hotel Restaurant Abbey Grimbergen in de Kerkenblokstraat 5 in Grimbergen. Rechtstreeks contact opnemen met Jan kan op 02 270 0888, info@hotelabbey.be of surf naar www.hotelabbey.be. Hotel Restaurant Abbey, waar je topkwaliteit krijgt met een glimlach.
2: Vier de mooiste tijd van het jaar samen met Dana Winner tijdens haar kersttour 2026 op woensdag 23 december in de Heilig Hartkerk, Zouhavenstraat in Hammen. De deuren openen om 18:15 en om 18:45 zorgt het voorprogramma met Pascal Montelli en Mike van Vlaanderen alvast voor de perfecte kerstsfeer. Daarna geniet je van de warme stem van Dana Winner in een sfeervol kerstconcert dat je niet snel zult vergeten. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Tickets en informatie via 0489 32 17 97 04 76 88 56 54 of mail naar kevin@slagerfeesttofstefeest.be. Dit concert wordt met trots gesponsord door Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en NV Oudenaar de Meester. Mis deze unieke kerstbeleving niet.
3: Ben je op zoek naar stijlvolle en kwalitatieve binnendeuren?
4: Bij de Donderdeuren in Opwijk vind je een uitgebreid assortiment aan houten binnendeuren, stalen deuren en glasdeuren. De Donderdeuren is gespecialiseerd in het leveren en plaatsen van deuren. En dankzij de rechtstreekse import garanderen ze de beste kwaliteit tegen de scherpste prijzen. Gelakte deuren geplaatst vanaf €680. Stalen deuren aan €1200. En eiken planchetdeuren aan €770. Geplaatst, prijzen, exclusief 6 of 21% BTW. Bestellen kan eenvoudig via dedonderdeuren.be of bezoek de toonzaal in de Stationsstraat 30 in Opwijk. Bellen kan op 052 35 51 07 of stuur een e-mail naar info@dedo.be. Kies voor de Donderdeuren, uw partner in stijlvolle oplossingen.
5: Op zoek naar een leuke zonnebril? Bij Optiek Maggi vind je de leukste, nieuwste trendy modellen die garant staan voor een veilige bescherming tegen de schadelijke UV-stralen. Deze kunnen ook aangepast worden aan jouw correctie en in alle mogelijke kleuren die jij wenst. Of toch liever een zonneclip of overzetzonnebril? Het kan allemaal. Optiek Maggi zorgt voor al jouw wensen en een klare kijk, ook in de zon. Optiek Maggi, Auguste Boekstraat 49 te Merchtem. Of kom eens langs. We zijn open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 12. En van 13:30 tot 19 uur. Zaterdag doorlopend van 9 tot 18 uur. Of www.optiekmaggie.be.
6: Je luistert naar Familieradio en Joy FM 87.8 en 105.3 FM. Hier hoor je de leukste muziek voor alle leeftijden. 24 uur per dag. Familieradio en Joy FM.
7: Dit is Familieradio Enjoy FM met het nieuws.
8: De socialistische vakbond bij de VRT is razend. Ze vinden het niet kunnen dat ons land deelneemt aan het Eurovisie Songfestival. De VRT heeft die knop vanmiddag doorgehakt. Sommige landen boycotten de wedstrijd omdat Israël mag blijven meedoen, maar ons land dus niet. En dat schiet in het verkeerde keelgat. Je hoort Wies de Scheemaker van het ACOD. Hoe ze dat van plan zijn, dat gaan ze de komende weken en maanden bekijken. De helft van de slachthuizen in ons land houdt zich niet aan de sociale wetten. Dat blijkt uit cijfers van de sociale inspectie. Ze laten personeel in zwart werken of hebben buitenlandse arbeiders in dienst zonder de juiste papieren. De inspectie gaat de controles opdrijven, dat zegt bevoegd minister Rob Eenders.
9: Sociale fraude is voor ons echt wel een prioriteit voor de federale regering. Zeker op het moment dat de begroting in orde moet, is het belangrijk dat bedrijven correct bijdragen. En we zien dat heel veel bedrijven eerlijk en correct zijn. Maar natuurlijk, die mogen niet de dupe zijn van bedrijven die met zwart werk en sociale dumping werken.
8: Oekraïne vreest voor hongersnood in de stad Oleski in het zuiden van het land. Russische troepen houden die stad al maanden omsingeld. Daar zitten ongeveer 6000 mensen vast, onder hen 200 kinderen. 4 maanden geleden is er voor het laatst voedsel geleverd. Oekraïne vraagt om de inwoners te evacueren. Rusland weigert dat. Sport dan. Timmerlier heeft de omloop van het Houtland gewonnen in Lichtervelde in West-Vlaanderen is dat. De laatste UCI-koers van het seizoen in Vlaanderen. Hij haalde het in de sprint voor de Pool Stanislav Anjolkowski en de Nederlander Dylan Groenewegen. Timmerlier won de omloop van het Houtland vorig jaar ook. Onze Belgische tennisvrouwen moeten toen zonder Hanne van de Winkel op de Billie Jean King Cup. De Yellow Aces staan morgen in de kwartfinales. Ze spelen in China tegen Oekraïne. Van de Winkel is niet fit genoeg nadat ze ziek werd. En ze moesten het ook al doen zonder Elise Mertens en Jeline van Drommen die afgezegd hadden. En in Parijs is een stuk muur gevonden uit de Gallo-Romeinse tijd van ongeveer 60 jaar voor Christus. Het gaat om een omwalling van een vestiging. De muur is gemaakt uit steen en hout en werd gevonden tijdens opgravingen in de buurt van de Notre-Dame. Het zou kunnen dat het om een nederzetting gaat die Julius Caesar veroverd heeft. Archeologen spreken van een belangrijke doorbraak in het onderzoek naar het ontstaan van de stad. Vanavond afwisselend wolken en opklaringen met lokaal kans op een bui. Morgen veel zon, af en toe wat wolken, droog wel, maximaal tot 19 graden dan. En de dagen nadien mooi nazomerweer bij maximaal tot 23 graden.
3: Familie Radio Enjoy FM. Goedenavond.

0: Bij VT Motors en Scooters Tom Vrijders in Opwijk vindt u alles wat uw motorhart sneller doet slaan. Motoren, scooters, bromfietsen, accessoires, helmen en kledij. Als erkende Kawasaki-dealer verdelen we topmerken zoals Kawasaki, Peugeot, Sim en Ryu. En staan we garant voor professioneel onderhoud, herstellingen en depannage. We hebben steeds een ruime keuze aan nieuwe en tweedehands motoren en scooters. VT Motors en Scooters vindt u in de Nanovenstraat 71 in Opwijk. Bel 052 35 74 85 of mail naar tom@vtmotors.be of surf naar www.vtmotors.be. VT Motors en Scooters Tom Vrijders. Al 20 jaar passie, service en kwaliteit.
1: Aqua Mertens is de winkel bij uitstek voor zowel de professionals als de doe-het-zelver. Je vindt er een ruim aanbod aansluitmateriaal voor water, beregening, waterdarmen, filters en waterverzachters. Een grote stok is noodzakelijk. Zodoende kan u in ons magazijn van meer dan 2000 vierkante meter ook terecht voor alle waterpompen, hoogdrukreinigers, drinkbakken en opslagtanks. Voor meer info, kom eens langs op de Klei 193 in Opwijk. Of neem een kijkje op www.mertens-aqua.be. Of bel 052 37 29 52. En volg ons ook op Facebook.
2: 5 jaar Albert Heijn Merchtem. 5 jaar razendscherpe prijzen. Al meer dan 5 jaar lang pakt Albert Heijn Merchtem in het iconische Ginderalcomplex uit met een ijzersterk aanbod. Een verrassend assortiment, persoonlijke service en Hollandse prijzen. Of je nu op zoek bent naar dagelijkse boodschappen, trendy nieuwe producten ontdekken of gewoon wil genieten van mega kleine prijsjes, wij hebben het allemaal. Ontdek onze wekelijkse bonusfolder en geniet van de ongeziene aanbiedingen in de winkel en via de AH-app. Albert Heijn Merchtem is dé supermarkt die beter eten bereikbaar wil maken voor iedereen. We zijn 7 op 7 open, ook op feestdagen. Hopelijk tot snel in de winkel. Heb je vragen? Bel ons op 052 21 27 24. Contacteer ons via sociale media of mail ahmerchtem@outlook.be. Albert Heijn Merchtem, Dendermondse straat 15.
3: Wat is de lekkere van Albert Heijn?
4: Radioreclame is niet meer weg te denken bij familie Radio Enjoy FM. Wij zijn niet voor niets nummer 1 aan het worden in de regio. Wil jij je zaak in de kijker zetten? Het kan vanaf 1 week of 1 maand, 6 maand of 1 jaar. Wij hebben de juiste oplossing voor jouw zaak of bedrijf. Heb je vragen? Neem contact op met ons. info@familieradio-enjoy.be of bel 0473 25 75 27. En je hoort jouw reclame op Familie Radio Enjoy FM.
5: Enjoy.
4: De ene hit na de andere.

0: Bij De Vismet in Merchtem vind je meer dan alleen verse vis. Elke dag opnieuw wordt onze vis vers aangevoerd. Maar we bieden zoveel meer in onze traiteurafdeling. Ontdek de heerlijke dagschotels vis, maar ook vlees. Met zorg bereid en altijd vers. Geen tijd om langs te komen? Geen probleem. Je vindt onze gerechten ook in de automaat, zodat je op elk moment van de dag iets lekkers kunt meenemen. Bestellen kan natuurlijk ook op voorhand. En afhalen doe je gewoon in de winkel. De Vismet, Mierichemstraat 60A in Merchtem. Meer info vind je op www.devismet.be of bel ons op 0470 52 55 10. De Vismet. Vers, lokaal en met liefde bereid. Zin in iets vers, kleurrijks en boordevol smaak? Dan moet je bij Tokkie Pokkie in Buggenhout zijn. Je kan er zelf jouw favoriete pokeballs samenstellen. Een heerlijke kom rijst, verse groenten, lekkere toppings en jouw keuze uit vis, kip, vlees of veggie. Ter plaatse genieten, bestellen en afhalen of gewoon lekker thuis laten leveren. Je vindt Tokkie Pokkie in de Kasteelstraat 10 in Buggenhout. Bel 052 21 86 35 of bestel online. Open maandag tot vrijdag van 11.30 uur tot 21 uur en zaterdag en zondag van 16 tot 21 uur. Thuisleveringen vanaf 17 uur. Tokkie Pokkie. Jouw bol, jouw smaak. Wist je dat je gemiddeld 32 jaar in je leven slaapt? Investeer daarom in jouw nachtrust. Bij Deniwol zijn ze gespecialiseerd in ultiem slaapcomfort. Matrassen en boxsprings worden op maat van de klant geproduceerd met de hoogste kwaliteit. Deniwol is gekend om zijn fijn bedlinnen, nachtkledij, kussens en donsdekens van pure kwaliteit. Deniwol is gelegen aan de Wolvertemse Steenweg 230 in Merchtem. E-mail info@deniwol.be of neem een kijkje op hun website www.deniwol.be of volg ons op Instagram. Meer info op 052 37 01 28.
1: Wilfried Cergogne is gespecialiseerd in het ledigen van septische putten, omstoppen van leidingen en rioleringen, het kuisen van regenwaterputten voor zowel particulieren als bedrijven. Wilfried klaart deze klussen op een vlugge en milieuvriendelijke manier en is te bereiken op 052 37 15 63. Wilfried is met zijn 40 jaar ervaring een echte specialist in het vak. Je kan hem vinden op de Reedijk 26 in Merchtem. Heeft u nog vragen voor Wilfried? Neem dan contact op met hem via het nummer 0486 50 52 60 of mail naar gerdagijsemans@outlook.com.
2: Organiseer jij iets en wil je dit in de kijker zetten? Neem met ons contact op. Wij hebben verschillende mogelijkheden om van uw evenement een geslaagd evenement te maken. Stuur ons vrijblijvend een e-mail naar info@familieradio-enjoy.be of via onze website familieradio-enjoy.be. En jouw evenement wordt een succes.
3: Familieradio Enjoy
4: FM.
3: De leukste muziek voor alle leeftijden.

0: Met meer dan 20 jaar ervaring in tuinrealisaties. Allgreen, jouw allround sleutel op het tuinhekspecialist. Je kan bij ons terecht vanaf tuinplan tot en met de complete uitvoering en onderhoud in eigen beheer. Alle opeenvolgende werken kunnen zo naadloos op elkaar volgen. In onze toonzaal kan je niet alleen terecht voor het bespreken van je tuinwensen, maar ook voor de inkleding en beleving van je tuin. Zo zijn we dealer van de praktische en kwaliteitsvolle pakketbrievenbussen van eSafe. Modulaire houten tuinhuizen van Vaya. Ryan's Barbecue, Big Green Egg, de enige echte Kamado. En nog veel meer. Like en volg onze Facebookpagina voor nieuwe updates. Contacteer ons via onze website www.allgreen.be of kom langs in onze toonzaal, Koeweidestraat 48-1, te Merchtem.
1: Zin in een nieuwe keukenhulp, een mooi decoratiestuk of praktische elektro? Dan moet je tijdens de Week van de Klant zeker naar Sareswinkel in Londerzeel. Van 26 september tot en met 3 oktober geniet je van maar liefst 10% korting op je aankopen. En er zijn nog extra verrassingen. Tijdens de Open Deurweek maak je kans op een KitchenAid blender. Bij aankoop van een bakpan van Peter Goossen krijg je bovendien een universeel mes helemaal gratis. En bij een aankoop vanaf €500 krijg je een Sudderpan dagelijkse kostcadeau. Kom dus zeker langs bij Sareswinkel, Mechelstraat 31 in Londerzeel. Meer info via 052 30 48 11. Sareswinkel, de kookwinkel voor elektro en decoratie.
2: Zin in een overheerlijke pizza? Oh yeah. Kom naar Pizza Heat.
3: Gevestigd aan de Heerbaan

0: 4040 of plaats eenvoudig je bestelling via www.pizza-heat.be. Wij leveren snel en vers in Merchtem, Londerzeel, Buggenhout, Opwijk en Meissen. Haal jij je pizza liever zelf af? Dan krijg je elke dag 10% korting. Pizza Heat Steenhuffel, waar kwaliteit, smaak en service samenkomen. En op maandag is het feest. Geniet van onze speciale afhaalactie. Een pizza small voor slechts 8 euro. Een pizza medium voor 10 euro. Of een pizza large voor 12 euro.
1: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest, het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers.
2: Laat de zon in je hart.
1: Sam Goris. Christophe. Maureen, Louis Vlion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476-88-56-54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
0: Als je elke week 10 kilogram folders, brieven en affiches in je bus krijgt. Als er elke week per gezin 10 kilogram reclame rechtstreeks op de vuilnisbelt belandt. Dan is het evident dat je voor hetzelfde geld beter reclame maakt op Familie Radio Enjoy FM. Bel nu 052 57 87 17. Of kijk voor alle info op radio-enjoy.be.
3: Enjoy FM, your daily dose of enjoyment.

0: Total Tank en Kawa Station Anaert is jouw vaste stop voor comfort en kwaliteit onderweg. Terwijl je tankt, kan je binnen terecht voor heerlijke verse koffie en een ruim assortiment voorverpakte broodjes en snacks. Dankzij ons team van gemotiveerde en ervaren medewerkers en onze Kawa Service geven we in geen tijd jouw wagen een stralende look. Je vindt ons makkelijk aan de Wolvert en Systeemweg 1 in Merchtem. Voor meer info of hulp kan je ons bellen op 052 373 661. Total Tank en Kawa Station Anaert. Always on the road.
1: Vertrouwen, dat voel je meteen bij XCS. Bij XCS word je persoonlijk ontvangen in een garage waar echt naar je geluisterd wordt. Een plek waar men met je meedenkt en waar kwaliteit betaalbaar blijft. XCS in Merchtem staat voor gespecialiseerd onderhoud en professionele herstellingen. En voor jonge, kwaliteitsvolle tweedehandswagens waarop je kunt rekenen. Ook vakkennis en betrouwbaarheid mag je bij ons verwachten. Je vindt XCS in de Stoofstraat 43 in Merchtem. Bel naar 0471 46 40 17 of mail naar info@xcsautomotive.be. Beleef de magie van kerst samen met Lisa Delbo tijdens een sfeervol kerstconcert op zondag 13 december in de Sint-Christoffelkerk van Londerzeel. Lisa wordt begeleid door een liveband en brengt de mooiste kerstliedjes in een warme, unieke sfeer. Het voorprogramma wordt verzorgd door Wout en John Dennis met als bijzondere gast niemand minder dan Stan van Samang. Een muzikale kerstavond die je niet wil missen.
2: Mine eyes have seen the glory.
1: Reserveer vandaag nog je tickets of vraag meer informatie via 0476 88 56 54. Dit concert wordt met trots gesponsord door Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen, NV Oudenaard de Meester en Pro United, uw partner in zakelijke dienstverlening. Wij verwelkomen je graag op deze onvergetelijke kerstavond.
3: Je luistert naar Familie Radio en Joy FM 87.8 en 105.3 FM. Hier hoor je de leukste muziek voor alle leeftijden, 24 uur per dag. Familie Radio en Joy FM.
4: Familie Radio en Joy FM.
5: Goedenavond.

0: Ben je ook gebeten door de muziekmicroben? Zoek je een stevige notenleerbasis? Of wil je gitaar, djembe of een blaasinstrument leren bespelen? Dan moet je zeker eens langsgaan bij De Campagne. De Campagne, dat is het dans- en muziekcentrum van Steenhuffel. En beschikt over de ideale infrastructuur voor iedere muzikant. Alle informatie en inschrijven voor onze cursussen kan via de website www.decampagne.be en op 052 30 56 45. De Campagne kan je vinden in de Brouwerijstraat nummer 10, te Steenhuffel.
1: Meer en meer komen adverteerders bij ons aankloppen voor radioreclame. Want het allerbelangrijkste is je zaak in de belangstelling zetten. Aan een zo goedkoop mogelijke prijs. En een zo groot mogelijk publiek in deze regio. Willen jullie ook een uitdaging aangaan?
2: Oeh, yeah!
1: Dan hebben wij de oplossing. Als het gaat om radioreclame, voor één dag, of voor een week, of een maand, of zes maanden, of een jaar, geen probleem. Wij hebben de geschikte formule voor u. Neem contact op met Enjoy. Mail naar info@familieradio-enjoy.be of bel 0473 25 75 27. And take your chance.
3: Familie Radio Enjoy
1: FM.
3: De leukste muziek voor alle leeftijden.

0: edities met enkel regionaal nieuws. Het Cursiefje valt 11 keer per jaar gratis in uw bus. En vind je online op www.cursiefje.be. Het Cursiefje. Onomwonden, streekgebonden.
1: Organiseer jij iets en wil je dit in de kijker zetten? Neem met ons contact op. Wij hebben verschillende mogelijkheden om van uw evenement een geslaagd evenement te maken. Stuur ons vrijblijvend een e-mail naar info@familieradio-enjoy.be of via onze website familieradio-enjoy.be. En jouw evenement wordt een succes.
2: Enjoy FM, your daily dose of enjoyment.

0: zoek naar een leuke zonnebril. Bij Optiek Maggi vind je de leukste, nieuwste trendy modellen die garant staan voor een veilige bescherming tegen de schadelijke UV-stralen. Deze kunnen ook aangepast worden aan jouw correctie en in alle mogelijke kleuren die jij wenst. Of toch liever een zonneclip of overzetzonnebril? Het kan allemaal. Optiek Maggi zorgt voor al jouw wensen en een klare kijk, ook in de zon. Optiek Maggi, Auguste Boekstraat 49 te Merchtem. Of kom eens langs. We zijn open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 12 en van 13:30 tot 19 uur. Zaterdag doorlopend van 9 tot 18 uur. Of www.optiekmaggi.be.
1: Als je elke week 10 kilogram folders, brieven en affiches in je bus krijgt. Als er elke week per gezin 10 kilogram reclame rechtstreeks op de vuilnisbelt belandt. Dan is het evident dat je voor hetzelfde geld beter reclame maakt op Familie Radio Enjoy FM. Bel nu 052 57 87 17. Of kijk voor alle info op radio-enjoy.be.
2: Familie Radio Enjoy FM.

0: Zin in een overheerlijke pizza?
1: Oh yeah.
0: Kom naar Pizza Heat. Gevestigd aan de Heerbaan 159B in Steenhuffel. Wij zijn elke dag open, ook op feestdagen. Bestellen kan van 17 tot 21 uur 30. En op vrijdag en zaterdag zelfs tot 22 uur. Bel ons op 052 50 40 40. Of plaats eenvoudig je bestelling via www.pizza-heat.be. Wij leveren snel en vers in Merchtem, Londerzeel, Buggenhout, Opwijk en Meissen. Haal jij je pizza liever zelf af? Dan krijg je elke dag 10% korting. Pizza Heat Steenhuffel, waar kwaliteit, smaak en service samenkomen. En op maandag is het feest. Geniet van onze speciale afhaalactie. Een pizza small voor slechts 8 euro. Een pizza medium voor 10 euro. Of een pizza large voor 12 euro.
2: Van vrijdag 20 tot en met zondag 22 november is het weer zover. De 8e editie van CreaFair in de Oktoberhalle in Wiezen. Ontdek tal van creatieve standen, originele eindejaarscadeautjes en inspirerende workshops voor jong en oud. Zaterdag verwelkomen we het Haakbeest met superleuke haakworkshops. En zondag is Jill Rocket uit Nederland, bekend van sociale media en televisie, speciaal te gast. CreaFair. 3 dagen boordevol inspiratie en creativiteit. Familieradio en Joy FM zijn 3 dagen live vanuit CreaFair. Meer informatie en tickets op www.creafair.be.
3: Je luistert naar Familieradio en Joy FM 87.8 en 105.3 FM. Hier hoor je de leukste muziek voor alle leeftijden, 24 uur per dag, Familieradio en Joy FM.
4: Dit is Familieradio en Joy FM met het nieuws.
5: Het parket van Oost-Vlaanderen heeft een man van 22 opgepakt in het onderzoek naar een schietincident in Lepbeek afgelopen weekend. Een jongen van 18 werd 2 keer in de rug geschoten door iemand die hij passeerde met zijn bromfiets. Wat de aanleiding van de schietpartij is, is onduidelijk. Ook de rol van een jongeman van 22 kennen we voorlopig niet. In Zaventem is de eerste Belgische maanrover voorgesteld. Dat is een soort van jeep die op de Zuidpool van de maan zal rondrijden. Over 3 jaar moet het meevliegen met een commerciële maanvlucht van Jeff Bezos. En wetenschapsexpert Martijn Peters weet wat het dan gaat doen. Het maakt van ons land meteen een van de koplopers op het vlak van maanonderzoek. En onze Belgische volleybalmannen gaan niet door naar de halve finales op het EK. De Red Dragons verloren hun kwartfinale van Slovenië met 3-1. Ze doen het wel beter dan het vorige EK in 2023 was dat. Toen gingen ze eruit in de 8e finales. Slovenië neemt het in de halve finale op tegen regerend Europees kampioen Polen. Vanavond afwisselend wolken en opklaringen met lokaal kans op een bui. Morgen veel zon, af en toe wat wolken, droog bij maxima tot 19 graden. De dagen nadien mooi nazomerweer bij maxima tot 23 graden.
0: Familie Radio Enjoy FM.
6: Goedenavond.

0: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest, het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhit. Op het podium staan Willy Sommers,
1: zon in je hart.
0: Sam Goris,
1: Christophe,
0: Maureen, Louis Vlion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
2: Bij VT Motors en Scooters Tom Vrijders in Opwijk vindt u alles wat uw motorhart sneller doet slaan. Motoren, scooters, bromfietsen, accessoires, helmen en kledij. Als erkende Kawasaki-dealer verdelen we topmerken zoals Kawasaki, Peugeot, Sim en Ryu. En staan we garant voor professioneel onderhoud, herstellingen en depannage. We hebben steeds een ruime keuze aan nieuwe en tweedehands motoren en scooters. VT Motors en Scooters vindt u in de Nanovenstraat 71 in Opwijk. Bel 052 35 74 85 of mail naar tom@vtmotors.be of surf naar www.vtmotors.be. VT Motors en Scooters Tom Vrijders. Al 20 jaar passie, service en kwaliteit.
0: Zoekt u een locatie voor een zakenlunch, diner, familiefeest of koffietafel? Dan is hotelrestaurant Abbey te Grimbergen de juiste keuze. Bij Abbey geniet u in alle rust, met bediening die steeds gepaard gaat met een oprechte glimlach. Onze stijlvolle bar, terras en het sfeervolle restaurant staan voor u klaar. Voor zakelijke bijeenkomsten biedt Abbey een oplossing op maat. Met 10 vergaderzalen, zicht op de tuin en eigen privéparking. Zowel overdag, 's avonds als residentieel. Ook op de moeilijke momenten kan u op ons rekenen. Een waardige luxe koffietafel, verzorgd met de grootste eerbied voor uw geliefde. Jan en zijn toegewijde team staan altijd voor u klaar. Hotel Restaurant Abbey Grimbergen. In de Kerkenblokstraat 5 in Grimbergen. Rechtstreeks contact opnemen met Jan kan op 02-270-0888. info@hotelabbey.be of surf naar www.hotelabbey.be. Hotel Restaurant Abbey, waar je topkwaliteit krijgt met een glimlach.
3: Radioreclame is niet meer weg te denken bij Familie Radio Enjoy FM. Wij zijn niet voor niets nummer 1 aan het worden in de regio. Wil jij je zaak in de kijker zetten? Het kan vanaf 1 week of 1 maand, 6 maand of 1 jaar. Wij hebben de juiste oplossing voor jouw zaak of bedrijf. Heb je vragen? Neem contact op met ons. info@familieradio-enjoy.be of bel 0400 73 25 75 27. En je hoort jouw reclame op Familie Radio Enjoy FM.
4: Familie Radio Enjoy
3: FM.
4: De leukste muziek voor alle leeftijden.

0: Stijlvolle en kwalitatieve binnendeuren?
1: Bij de Donderdeuren in Opwijk vind je een uitgebreid assortiment aan houten binnendeuren, stalen deuren en glasdeuren. De Donderdeuren is gespecialiseerd in het leveren en plaatsen van deuren. En dankzij de rechtstreekse import garanderen ze de beste kwaliteit tegen de scherpste prijzen. Gelakte deuren geplaatst vanaf €680. Stalen deuren aan €1200. En eiken planchet deuren aan €770. Geplaatst prijzen exclusief 6 of 21% BTW. Bestellen kan eenvoudig via dedonderdeuren.be of bezoek de toonzaal in de Stationstraat 30 in Opwijk. Bellen kan op 052-35-5107 of stuur een e-mail naar info@dedo.be. Kies voor de Donderdeuren, uw partner in stijlvolle oplossingen. Total Tank en Kawas Station Anaard is jouw vaste stop voor comfort en kwaliteit onderweg. Terwijl je tankt, kan je binnen terecht voor heerlijke verse koffie en een ruim assortiment voorverpakte broodjes en snacks. Dankzij ons team van gemotiveerde en ervaren medewerkers en onze Kawas service geven we in geen tijd jouw wagen een stralende look. Je vindt ons makkelijk aan de Wolvert en Systeemweg 1 in Merchten. Voor meer info of hulp kan je ons bellen op 052-373-661. Total Tank en Kawas Station Anaard. Always on the road.
2: Bij de Vismet in Merchtem vind je meer dan alleen verse vis. Elke dag opnieuw wordt onze vis vers aangevoerd. Maar we bieden zoveel meer in onze traiteurafdeling. Ontdek de heerlijke dagschotels vis, maar ook vlees. Met zorg bereid en altijd vers. Geen tijd om langs te komen? Geen probleem. Je vindt onze gerechten ook in de automaat, zodat je op elk moment van de dag iets lekkers kunt meenemen. Bestellen kan natuurlijk ook op voorhand. En afhalen doe je gewoon in de winkel. De Vismet, Mierichemstraat 60A in Merchtem. Meer info vind je op www.devismet.be of bel ons op 0470 52 55 10. De Vismet. Vers, lokaal en met liefde bereid.
3: Organiseer jij iets en wil je dit in de kijker zetten? Neem met ons contact op. Wij hebben verschillende mogelijkheden om van uw evenement een geslaagd evenement te maken. Stuur ons vrijblijvend een e-mail naar info@familieradio-enjoy.be of via onze website familieradio-enjoy.be. En jouw evenement wordt een succes.
4: Familieradio. Enjoy FM.

0: jaar Albert Heijn Merchtem. 5 jaar razendscherpe prijzen. Al meer dan 5 jaar lang pakt Albert Heijn Merchtem in het iconische Ginderalcomplex uit met een ijzersterk aanbod. Een verrassend assortiment, persoonlijke service en Hollandse prijzen. Of je nu op zoek bent naar dagelijkse boodschappen, trendy nieuwe producten ontdekken of gewoon wil genieten van mega kleine prijsjes, wij hebben het allemaal. Ontdek onze wekelijkse bonusfolder en geniet van de ongeziene aanbiedingen in de winkel en via de AH-app. Albert Heijn Merchtem is de supermarkt die beter eten bereikbaar wil maken voor iedereen. We zijn 7/7 open, ook op feestdagen. Hopelijk tot snel in de winkel. Heb je vragen? Bel ons op 052 21 27 24. Contacteer ons via sociale media of mail ahmerchtem@outlook.be. Albert Heijn Merchtem, Dendermondse straat 15.
1: Bij Handy Home vindt u alle materiaal die essentieel zijn voor uw dagelijkse doe-het-zelf-activiteiten. Van monteren van uw meubels tot hangende frames of planken. Naast de topleveranciers biedt Handy Home u eveneens een assortiment private labels aan. Ons personeel adviseert je graag bij het vinden van het juiste gereedschap. En dit is niet alles. Inderdaad, naast al onze hardware, gereedschappen, schilderwerk, decoratie, bouwproducten en wat je nog meer nodig hebt, kom gerust onze schappen bezoeken om nog meer nieuwe producten te ontdekken. Handy Home is open van maandag tot vrijdag van 8 tot 19 uur en zaterdag van 8 tot 18 uur. Zondag gesloten. Ontdek onze huidige promoties ook op www.orgamerchtem.be en in onze folder elke maand. Orga Merchtem, Stationstraat 114 118 te Merchtem, 052 25 04 25.
2: Meer en meer. Kom adverteerders bij ons aankloppen voor radioreclame. Want het allerbelangrijkste is je zaak in de belangstelling zetten.
3: Aan een zo goedkoop mogelijke prijs.
2: En een zo groot mogelijk publiek in deze regio. Willen jullie ook een uitdaging aangaan?
4: Oeh, yeah!
2: Dan hebben wij de oplossing.
5: De oplossing.
2: Als het gaat om radioreclame, voor 1 dag, of voor 1 week, of 1 maand, of 6 maanden, of 1 jaar, geen probleem. Wij hebben de geschikte formule voor u. Neem contact op met Enjoy. Mail naar info@familieradio-enjoy.be of bel 0473 25 75 27. And take your chance.
6: Familieradio Enjoy
2: FM.

0: Vier de mooiste tijd van het jaar samen met Dana Winner tijdens haar kersttour 2026 op woensdag 23 december in de Heilig Hartkerk, Zouhavenstraat in Hammen. De deuren openen om 18:15 en om 18:45 zorgt het voorprogramma met Pascal Montelli en Mike van Vlaanderen alvast voor de perfecte kerstsfeer. Daarna geniet je van de warme stem van Dana Winner in een sfeervol kerstconcert dat je niet snel zult vergeten. Tickets en informatie via 0489 32 17 97 0476 88 56 54 of mail naar kevin@slagerfeesttofstefeest.be. Dit concert wordt met trots gesponsord door Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en NV Oudenaar de Meester. Mis deze unieke kerstbeleving niet.
1: Zin in een overheerlijke pizza?
2: Oh yeah.
1: Kom naar Pizza Heat. Gevestigd aan de Heerbaan 159B in Steenhuffel. Wij zijn elke dag open, ook op feestdagen. Bestellen kan van 17 tot 21:30 en op vrijdag en zaterdag zelfs tot 22 uur. Bel ons op 052 50 40 40 of plaats eenvoudig je bestelling via www.pizza-heat.be. Wij leveren snel en vers in Merchtem, Londerzeel, Buggenhout, Opwijk en Meissen. Haal jij je pizza liever zelf af? Dan krijg je elke dag 10% korting. Pizza Heat Steenhuffel, waar kwaliteit, smaak en service samenkomen. En op maandag is het feest. Geniet van onze speciale afhaalactie. Een pizza small voor slechts 8 euro. Een pizza medium voor 10 euro. Of een pizza large voor 12 euro.
3: Vertrouwen, dat voel je meteen bij XCS. Bij XCS word je persoonlijk ontvangen in een garage waar echt naar je geluisterd wordt. Een plek waar men met je meedenkt en waar kwaliteit betaalbaar blijft. XCS in Merchtem staat voor gespecialiseerd onderhoud en professionele herstellingen. En voor jonge, kwaliteitsvolle tweedehandswagens waarop je kunt rekenen. Ook vakkennis en betrouwbaarheid mag je bij ons verwachten. Je vindt XCS in de Stoofstraat 43 in Merchtem. Bel naar 0471 46 40 17 of mail naar info@xcsautomotive.be.
4: Je luistert naar Familie Radio en Joy FM 87.8 en 105.3 FM. Hier hoor je de leukste muziek voor alle leeftijden, 24 uur per dag. Familie Radio en Joy FM.
5: Familie Radio en Joy FM.
6: Goedenavond.

0: Hebt u al gehoord van G-Science? Het valt op. Je kan er niet naast kijken. Het heeft impact. Je wordt verleid. G-Science. Door hun ervaring op het vlak van belettering, digital printing en textielbedrukking val je op als een bom. Belettering is hot en niet meer weg te denken voor jouw bedrijf. G-Science zorgt ervoor en gebruikt steeds de meest kwalitatieve materialen. G-Science bedrukt vrijwel alle kledingstukken met jouw favoriete foto of een van onze illustraties. En de afdeling G-Science Digital Printing zorgt altijd voor snelle levertijden, scherpe prijzen en hoge kwaliteit. Benieuwd? Kom dan eens langs G-Science, Steenweg op Dendermonde 24 te Opwijk. Mail info@gscience.be of bel 0475 24 68 96 of 0496 51 53 97. G-Science zet de puntjes altijd op de i.
1: Als je elke week 10 kilogram folders, brieven en affiches in je bus krijgt, als er elke week per gezin 10 kilogram reclame rechtstreeks op de vuilnisbelt belandt, dan is het evident dat je voor hetzelfde geld beter reclame maakt op Familie Radio Enjoy FM. Bel nu 052 57 87 17. Of kijk voor alle info op radio-enjoy.be.
0: Familie Radio Enjoy FM.

0: Ben je ook gebeten door de muziekmicroben? Zoek je een stevige notenleerbasis? Of wil je gitaar, djembe of een blaasinstrument leren bespelen? Dan moet je zeker eens langsgaan bij De Campagne. De Campagne, dat is het dans- en muziekcentrum van Steenhuffel. En beschikt over de ideale infrastructuur voor iedere muzikant. Alle informatie en inschrijven voor onze cursussen kan via de website www.decampagne.be en op 052 30 56 45. De Campagne kan je vinden in de Brouwerijstraat nummer 10, te Steenhuffel.
1: Heb jij thuis wel wat spullen staan om op te ruimen? Of ben je bezig met verbouwingswerken en weet je niet wat te doen met je afval? Afgro is de specialist in het plaatsen van de juiste containers voor grofvuil, afbraakwerken of om afval te recycleren. Je kan onze containers zelf vullen of hulp inroepen van ons personeel. Wij plaatsen de containers, halen ze op en voeren het afval af. We staan garant voor een snelle service en eerlijke prijzen. Afgro kan je vinden op Terlinde 131 in Merchtem. Meer weten of wil je ons contacteren? Kijk op afbraakwerkenafgro.be. Mail naar afgro@telenet.be of bel 0475 28 53 41.
2: Op zoek naar een garage waar kwaliteit, service en vertrouwen centraal staan? Dan ben je bij Garage van Borm in Londerzeel aan het juiste adres. Al sinds 1974 Mazda-specialist en erkend als Quality Garage, staat Van Borm garant voor een perfecte service en prijsbewuste aanpak. Van nieuwe wagens en stookwagens tot kwalitatieve tweedehandswagens met regelmatig speciale promoties. Ook voor onderhoud en herstellingen ben je welkom en dat voor alle merken. Garage van Borm, voor topkwaliteit en vertrouwen bij elke rit. Je vindt hen in de Bergkapelstraat 25 in Londerzeel. Bel 052 30 00 32 of mail naar garage.vanborm@belgacom.net. Garage van Borm, jouw vertrouwen, onze service.
3: Radioreclame is niet meer weg te denken bij Familie Radio Enjoy FM. Wij zijn niet voor niets nummer 1 aan het worden in de regio. Wil jij je zaak in de kijker zetten? Het kan vanaf 1 week of 1 maand, 6 maand of 1 jaar. Wij hebben de juiste oplossing voor jouw zaak of bedrijf. Heb je vragen? Neem contact op met ons. info@familieradio-enjoy.be of bel 0473 25 75 27. En je hoort jouw reclame op Familie Radio Enjoy FM.
2: Familie Radio Enjoy
3: FM.

0: cursiefje. Dat zijn 4 edities met enkel regionaal nieuws. Het cursiefje valt 11 keer per jaar gratis in uw bus. En vind je online op www.cursiefje.be. Het cursiefje. Onombonden, streekgebonden.
1: Wist je dat je gemiddeld 32 jaar in je leven slaapt? Investeer daarom in jouw nachtrust. Bij Deniwol zijn ze gespecialiseerd in ultiem slaapcomfort. Matrassen en boxsprings worden op maat van de klant geproduceerd met de hoogste kwaliteit. Deniwol is gekend om zijn fijn bedlinnen, nachtkledij, kussens en donsdekens van pure kwaliteit. Deniwol is gelegen aan de Wolvertemse Steenweg 230 in Merchtem. E-mail info@deniwol.be of neem een kijkje op hun website www.deniwol.be of volg ons op Instagram. Meer info op 052 37 01 28. Beleef de magie van kerst samen met Lisa Delbo tijdens een sfeervol kerstconcert op zondag 13 december in de Sint-Christoffelkerk van Londerzeel. Lisa wordt begeleid door een liveband en brengt de mooiste kerstliedjes in een warme, unieke sfeer. Stille nacht. Het voorprogramma wordt verzorgd door Wout en John Dennis met als bijzondere gast niemand minder dan Stan van Samang. Een muzikale kerstavond die je niet wil missen. My eyes have seen the glory. Reserveer vandaag nog je tickets of vraag meer informatie via 0476 88 56 54. Dit concert wordt met trots gesponsord door Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen, NV Oudenaar de Meester en Pro United, uw partner in zakelijke dienstverlening. Wij verwelkomen je graag op deze onvergetelijke kerstavond.
2: Meer en meer. Kom adverteerders bij ons aankloppen voor radioreclame. Want het allerbelangrijkste is je zaak in de belangstelling zetten.
3: Aan een zo goedkoop mogelijke prijs.
2: En een zo groot mogelijk publiek in deze regio. Willen jullie ook een uitdaging aangaan?
4: Oeh, yeah.

0: Wij hebben de geschikte formule voor u. Neem contact op met Enjoy. Mail naar info@familieradio-enjoy.be. Of bel 0473 25 75 27. And take your chance.
1: Wij spelen alle hits.
0: Van Familieradio
1: Enjoy
0: FM.

0: Van vrijdag 20 tot en met zondag 22 november is het weer zover. De 8e editie van Crea Fair in de Oktoberhalle in Wiezen. Ontdek tal van creatieve standen, originele eindejaarscadeautjes en inspirerende workshops voor jong en oud. Zaterdag verwelkomen we het Haakbeest met superleuke haakworkshops. En zondag is Jill Rocket uit Nederland, bekend van sociale media en televisie, speciaal te gast. Crea Fair. 3 dagen boordevol inspiratie en creativiteit. Familieradio en Joy FM zijn 3 dagen live vanuit Crea Fair. Meer informatie en tickets op www.creafair.be.
1: Met meer dan 20 jaar ervaring in tuinrealisaties. Allgreen, jouw allround sleutel op het tuinhekspecialist. Je kan bij ons terecht vanaf tuinplan tot en met de complete uitvoering en onderhoud in eigen beheer. Alle opeenvolgende werken kunnen zo naadloos op elkaar volgen. In onze toonzaal kan je niet alleen terecht voor het bespreken van je tuinwensen, maar ook voor de inkleding en beleving van je tuin. Zo zijn we dealer van de praktische en kwaliteitsvolle pakketbrievenbussen van eSafe. Modulaire houten tuinhuizen van Vaya. Ryan's Barbecue, Big Green Egg, de enige echte Kamado. En nog veel meer. Like en volg onze Facebookpagina voor nieuwe updates. Contacteer ons via onze website www.allgreen.be of kom langs in onze toonzaal, Koeweidestraat 48-1, te Merchtem.
2: Op zoek naar een leuke zonnebril? Bij Optiek Maggi vind je de leukste, nieuwste trendy modellen die garant staan voor een veilige bescherming tegen de schadelijke UV-stralen. Deze kunnen ook aangepast worden aan jouw correctie en in alle mogelijke kleuren die jij wenst. Of toch liever een zonneclip of overzetzonnebril? Het kan allemaal. Optiek Maggi zorgt voor al jouw wensen en een klare kijk, ook in de zon. Optiek Maggi, August de Boekstraat 49 te Merchtem. Of kom eens langs. We zijn open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 12 en van 13:30 tot 19:00. Zaterdag doorlopend van 9 tot 18:00. Of www.optiekmaggi.be.
1: Je luistert naar Familieradio en Joy FM 87.8 en 105.3 FM. Hier hoor je de leukste muziek voor alle leeftijden, 24 uur per dag. Familieradio en Joy FM.
3: Familieradio en Joy FM.

0: Bij VT Motors en Scooters Tom Vrijders in Opwijk vindt u alles wat uw motorhart sneller doet slaan. Motoren, scooters, bromfietsen, accessoires, helmen en kledij. Als erkende Kawasaki-dealer verdelen we topmerken zoals Kawasaki, Peugeot, Sim en Ryu. En staan we garant voor professioneel onderhoud, herstellingen en depannage. We hebben steeds een ruime keuze aan nieuwe en tweedehands motoren en scooters. VT Motors en Scooters vindt u in de Nanovenstraat 71 in Opwijk. Bel 052 35 74 85 of mail naar tom@vtmotors.be of surf naar www.vtmotors.be. VT Motors en Scooters, Tom Vrijders. Al 20 jaar passie, service en kwaliteit.
1: Organiseer jij iets en wil je dit in de kijker zetten? Neem met ons contact op. Wij hebben verschillende mogelijkheden om van uw evenement een geslaagd evenement te maken. Stuur ons vrijblijvend een e-mail naar info@familieradio-enjoy.be of via onze website familieradio-enjoy.be. En jouw evenement wordt een succes.
2: 87.8 en 105.3 FM. Enjoy.

0: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest, het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers, Sam Goris, Christophe, Maureen, Louis Vlion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
1: Total Tank en Kawas Station Anaert is jouw vaste stop voor comfort en kwaliteit onderweg. Terwijl je tankt, kan je binnen terecht voor heerlijke verse koffie en een ruim assortiment voorverpakte broodjes en snacks. Dankzij ons team van gemotiveerde en ervaren medewerkers en onze Kawas service geven we in geen tijd jouw wagen een stralende look. Je vindt ons makkelijk aan de Wolvert en Systeemweg 1 in Merchten. Voor meer info of hulp kan je ons bellen op 052 373 661. Total Tank en Kawas Station Anaert. Always on the road. Radioreclame is niet meer weg te denken bij familie Radio Enjoy FM. Wij zijn niet voor niets nummer 1 aan het worden in de regio. Wil jij je zaak in de kijker zetten? Het kan vanaf 1 week of 1 maand, 6 maand of 1 jaar. Wij hebben de juiste oplossing voor jouw zaak of bedrijf. Heb je vragen? Neem contact op met ons. info@familieradio-enjoy.be of bel 0473 25 75 27. En je hoort jouw reclame op Familie Radio Enjoy FM. Familie Radio Enjoy FM.
2: Altijd een hit. La la la.

0: Bij Handy Home vindt u alle materiaal die essentieel zijn voor uw dagelijkse doe-het-zelf-activiteiten. Van monteren van uw meubels tot hangende frames of planken. Naast de topleveranciers biedt Handy Home u eveneens een assortiment private labels aan. Ons personeel adviseert je graag bij het vinden van het juiste gereedschap. En dit is niet alles. Inderdaad, naast al onze hardware, gereedschappen, schilderwerk, decoratie, bouwproducten en wat je nog meer nodig hebt, kom gerust onze schappen bezoeken om nog meer nieuwe producten te ontdekken. Handy Home is open van maandag tot vrijdag van 8 tot 19 uur en zaterdag van 8 tot 18 uur, zondag gesloten. Ontdek onze huidige promoties ook op www.orgamerchtem.be en in onze folder elke maand. Orgamerchtem, Stationstraat 114 118 te Merchtem, 052 25 04 25.
1: 5 jaar Albert Heijn Merchtem. 5 jaar razendscherpe prijzen. Al meer dan 5 jaar lang pakt Albert Heijn Merchtem in het iconische Ginderalcomplex uit met een ijzersterk aanbod. Een verrassend assortiment, persoonlijke service en Hollandse prijzen. Of je nu op zoek bent naar dagelijkse boodschappen, trendy nieuwe producten ontdekken of gewoon wil genieten van mega kleine prijsjes, wij hebben het allemaal. Ontdek onze wekelijkse bonusfolder en geniet van de ongeziene aanbiedingen in de winkel en via de AH-app. Albert Heijn Merchtem is dé supermarkt die beter eten bereikbaar wil maken voor iedereen. We zijn 7 op 7 open, ook op feestdagen. Hopelijk tot snel in de winkel. Heb je vragen? Bel ons op 052 21 27 4.

0: 2023. Contacteer ons via sociale media of mail ahmerchtem@outlook.be. Albert Heijn Merchtem, Dendermondse straat 15.
1: Wat is de lekkere van Albert Heijn?
2: Meer en meer komen adverteerders bij ons aankloppen voor radioreclame. Want het allerbelangrijkste is je zaak in de belangstelling zetten.
3: Aan een zo goedkoop mogelijke prijs.
2: En een zo groot mogelijk publiek in deze regio. Willen jullie ook een uitdaging aangaan?
4: Oeh, yeah!
2: Dan hebben wij de oplossing.
5: De oplossing.
2: Als het gaat om radioreclame, voor één dag, of voor een week, of een maand, of zes maanden, of een jaar, geen probleem. Wij hebben de geschikte formule voor u. Neem contact op met Enjoy. Mail naar info@familieradio-enjoy.be
3: of bel 0473 25 75 27.
2: And take your chance. Alweer een hit
3: op Familieradio. Enjoy.

0: bouwen, dat voel je meteen bij XCS. Bij XCS word je persoonlijk ontvangen in een garage waar echt naar je geluisterd wordt. Een plek waar men met je meedenkt en waar kwaliteit betaalbaar blijft. XCS in Merchtem staat voor gespecialiseerd onderhoud en professionele herstellingen. En voor jonge, kwaliteitsvolle tweedehandswagens waarop je kunt rekenen. Ook vakkennis en betrouwbaarheid mag je bij ons verwachten. Je vindt XCS in de Stoofstraat 43 in Merchtem. Bel naar 0471 46 40 17 of mail naar info@xcsautomotive.be.
1: Je luistert naar Familie Radio en Joy FM 87.8 en 105.3 FM. Hier hoor je de leukste muziek voor alle leeftijden, 24 uur per dag. Familie Radio en Joy FM.
2: Familie Radio en Joy FM.
0: Altijd een hit.

0: u al gehoord van G-Science? Het valt op. Je kan er niet naast kijken. Het heeft impact. Je wordt verleid. G-Science. Door hun ervaring op het vlak van belettering, digital printing en textielbedrukking val je op als een bom. Belettering is hot en niet meer weg te denken voor jouw bedrijf. G-Science zorgt ervoor en gebruikt steeds de meest kwalitatieve materialen. G-Science bedrukt vrijwel alle kledingstukken met jouw favoriete foto of een van onze illustraties. En de afdeling G-Science Digital Printing zorgt altijd voor snelle levertijden, scherpe prijzen en hoge kwaliteit. Benieuwd? Kom dan eens langs G-Science, Steenweg op Dendermonde 24 te Opwijk. Mail info@gscience.be of bel 0475 24 68 96 of 0496 51 53 97. G-Science zet de puntjes altijd op de i. Op zoek naar een garage waar kwaliteit, service en vertrouwen centraal staan? Dan ben je bij Garage van Borm in Londerzeel aan het juiste adres. Al sinds 1974 Mazda-specialist en erkend als quality garage, staat Van Borm garant voor een perfecte service en prijsbewuste aanpak. Van nieuwe wagens en stookwagens tot kwalitatieve tweedehandswagens met regelmatig speciale promoties. Ook voor onderhoud en herstellingen ben je welkom en dat voor alle merken. Garage van Borm, voor topkwaliteit en vertrouwen bij elke rit. Je vindt hen in de Bergkapelstraat 25 in Londerzeel. Bel 052 30 00 32 of mail naar garage.vanborm@belgacom.net. Garage van Borm, jouw vertrouwen, onze service.
1: Als je elke week 10 kilogram folders, brieven en affiches in je bus krijgt. Als er elke week per gezin 10 kilogram reclame rechtstreeks op de vuilnisbelt belandt. Dan is het evident dat je voor hetzelfde geld beter reclame maakt op Familie Radio Enjoy FM. Bel nu 052 57 87 17. Of kijk voor alle info op radio-enjoy.be.
0: Familie Radio Enjoy FM.
1: De leukste muziek voor alle leeftijden.

0: Zoekt u een locatie voor een zakenlunch, diner, familiefeest of koffietafel? Dan is hotelrestaurant Abbey te Grimbergen de juiste keuze. Bij Abbey geniet u in alle rust. Met bediening die steeds gepaard gaat met een oprechte glimlach. Onze stijlvolle bar, terras en het sfeervolle restaurant staan voor u klaar. Voor zakelijke bijeenkomsten biedt Abbey een oplossing op maat. Met 10 vergaderzalen, zicht op de tuin en eigen privéparking. Zowel overdag, 's avonds als residentieel. Ook op de moeilijke momenten kan u op ons rekenen. Een waardige luxe koffietafel, verzorgd met de grootste eerbied voor uw geliefde. Jan en zijn toegewijde team staan altijd voor u klaar. Hotel Restaurant Abbey Grimbergen. In de Kerkenblokstraat 5 in Grimbergen. Rechtstreeks contact opnemen met Jan kan op 02 270 0888. Info@hotelabbey.be. Of surf naar www.hotelabbey.be. Hotel Restaurant Abbey. Waar je topkwaliteit krijgt met een glimlach.
1: Droom je al langer van een wellness? Bij Aqua Mertens bent u aan het juiste adres. Een zwembad afgewerkt van A tot Z? Of steekt u liever zelf de handen uit de mouwen? Dan helpen wij u graag verder met uw zwembadproject. Liever een spa met hydromassage of een infraroodcabine? Breng dan zeker een bezoekje bij Mertens Aqua, Klei 193 in Opwijk. Wij hebben ook een ruim aanbod aan zwembadproducten, warmtepompen, zwembadpompen, filters. Kortom, alle benodigdheden voor uw zwembad of spa. Kijk ook eens op de website www.mertens-aqua.be. En volg ons op Facebook en Instagram voor de laatste nieuwtjes en acties.
2: Ben je op zoek naar stijlvolle en kwalitatieve binnendeuren?
3: Bij de Donderdeuren in Opwijk vind je een uitgebreid assortiment aan houten binnendeuren, stalen deuren en glasdeuren. De Donderdeuren is gespecialiseerd in het leveren en plaatsen van deuren. En dankzij de rechtstreekse import garanderen ze de beste kwaliteit tegen de scherpste prijzen. Gelakte deuren geplaatst vanaf €680. Stalen deuren aan €1200. En eiken planchetdeuren aan €770. Geplaatst, prijzen, exclusief 6 of 21% BTW. Bestellen kan eenvoudig via dedonderdeuren.be of bezoek de toonzaal in de Stationstraat 30 in Opwijk. Bellen kan op 052-35-5107 of stuur een e-mail naar info@dedo.be. Kies voor de Donderdeuren,
2: uw partner in stijlvolle oplossingen.
4: Vier de mooiste tijd van het jaar samen met Dana Winner tijdens haar kersttour 2026. Op woensdag 23 december in de Heilig Hartkerk, Zouavenstraat in Hamme. De deuren openen om 18.15 uur en om 18.45 uur zorgt het voorprogramma met Pascal Montelli en Mike van Vlaanderen alvast voor de perfecte kerstsfeer. Daarna geniet je van de warme stem van Dana Winner in een sfeervol kerstconcert dat je niet snel zult vergeten. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Tickets en informatie via 0489 32 17 97 0476 88 56 54 of mail naar kevin@slagerfeesttofstefeest.be. Dit concert wordt met trots gesponsord door Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en NV Oudenaar de Meester. Mis deze unieke kerstbeleving niet.
5: Organiseer jij iets en wil je dit in de kijker zetten? Neem met ons contact op. Wij hebben verschillende mogelijkheden om van uw evenement een geslaagd evenement te maken. Stuur ons vrijblijvend een e-mail naar info@familieradio-enjoy.be of via onze website familieradio-enjoy.be. En jouw evenement wordt een succes.
2: De leukste muziek voor alle leeftijden.
6: Familieradio.
2: Enjoy FM.

0: jij thuis wel wat spullen staan om op te ruimen? Of ben je bezig met verbouwingswerken en weet je niet wat te doen met je afval? Afgro is dé specialist in het plaatsen van de juiste containers voor grofvuil, afbraakwerken of om afval te recycleren. Je kan onze containers zelf vullen of hulp inroepen van ons personeel. Wij plaatsen de containers, halen ze op en voeren het afval af. We staan garant voor een snelle service en eerlijke prijzen. Afgro kan je vinden op Terlinde 131 in Merchtem. Meer weten? Of wil je ons contacteren? Kijk op afbraakwerkenafgro.be. Mail naar afgro@telenet.be of bel 0475 28 53 41.
1: Wist je dat je gemiddeld 32 jaar in je leven slaapt? Investeer daarom in jouw nachtrust. Bij Deniwol zijn ze gespecialiseerd in ultiem slaapcomfort. Matrassen en boxsprings worden op maat van de klant geproduceerd met de hoogste kwaliteit. Deniwol is gekend om zijn fijn bedlinnen, nachtkledij, kussens en donsdekens van pure kwaliteit. Deniwol is gelegen aan de Wolvertemse Steenweg 230 in Merchtem. E-mail info@deniwol.be of neem een kijkje op hun website www.deniwol.be of volg ons op Instagram. Meer info op 052-37-01-28.
2: Radioreclame is niet meer weg te denken bij familie Radio Enjoy FM. Wij zijn niet voor niets nummer 1 aan het worden in de regio. Wil jij je zaak in de kijker zetten? Het kan vanaf 1 week of 1 maand, 6 maand of 1 jaar. Wij hebben de juiste oplossing voor jouw zaak of bedrijf. Heb je vragen? Neem contact op met ons. info@familieradio-enjoy.be of bel 0400 73 25 75 27. En je hoort jouw reclame op Familie Radio Enjoy FM.
3: 87.8 en 105.3 FM. Enjoy.
4: I can see it when I close my eyes. Like this time.

0: Ben je ook gebeten door de muziekmicroben? Zoek je een stevige notenleerbasis? Of wil je gitaar, djembe of een blaasinstrument leren bespelen? Dan moet je zeker eens langsgaan bij De Campagne. De Campagne, dat is het dans- en muziekcentrum van Steenhuffel. En beschikt over de ideale infrastructuur voor iedere muzikant. Alle informatie en inschrijven voor onze cursussen kan via de website www.decampagne.be en op 052 30 56 45. De Campagne kan je vinden in de Brouwerijstraat nummer 10, te Steenhuffel.
1: Van vrijdag 20 tot en met zondag 22 november is het weer zover. De 8e editie van CreaFair in de Oktoberhalle in Wiezen. Ontdek tal van creatieve standen, originele eindejaarscadeautjes en inspirerende workshops voor jong en oud. Zaterdag verwelkomen we het Haakbeest met superleuke haakworkshops. En zondag is Jill Rocket uit Nederland, bekend van sociale media en televisie, speciaal te gast. CreaFair. 3 dagen boordevol inspiratie en creativiteit. Familieradio en Joy FM zijn 3 dagen live vanuit CreaFair. Meer informatie en tickets op www.creafair.be.
2: Je luistert naar Familieradio en Joy FM 87.8 en 105.3 FM. Hier hoor je de leukste muziek voor alle leeftijden, 24 uur per dag. Familieradio en Joy FM.
3: Alweer een hit op Familieradio. Enjoy.

0: Total Tank en Carwash Station Anaert is jouw vaste stop voor comfort en kwaliteit onderweg. Terwijl je tankt, kan je binnen terecht voor heerlijke verse koffie en een ruim assortiment voorverpakte broodjes en snacks. Dankzij ons team van gemotiveerde en ervaren medewerkers en onze Carwash Service geven we in geen tijd jouw wagen een stralende look. Je vindt ons makkelijk aan de Wolvert en Systeemweg 1 in Merchtem. Voor meer info of hulp kan je ons bellen op 052 373 661. Total Tank en Carwash Station Anaert. Always on the road.
1: Hebt u al gehoord van G-Science? Het valt op. Je kan er niet naast kijken. Het heeft impact. Je wordt verleid. G-Science. Door hun ervaring op het vlak van belettering, digital printing en textielbedrukking val je op als een bom. Belettering is hot en niet meer weg te denken voor jouw bedrijf. G-Science zorgt ervoor en gebruikt steeds de meest kwalitatieve materialen. G-Science bedrukt vrijwel alle kledingstukken met jouw favoriete foto of een van onze illustraties. En de afdeling G-Science Digital Printing zorgt altijd voor snelle levertijden, scherpe prijzen en hoge kwaliteit. Benieuwd? Kom dan eens langs G-Science, Steenweg op Dendermonde 24 te Opwijk. Mail info@gscience.be of bel 0475 24 68 96 of 0496 51 53 97. G-Science zet de puntjes altijd op de i.
0: Meer en meer. Komen adverteerders bij ons aankloppen voor radioreclame. Want het allerbelangrijkste is je zaak in de belangstelling zetten. Aan een zo goedkoop mogelijke prijs. En een zo groot mogelijk publiek in deze regio. Willen jullie ook een uitdaging aangaan?
2: Oeh, yeah!

0: Wij hebben de geschikte formule voor u.
1: Neem contact op met Enjoy.
0: Mail naar info@familieradio-enjoy.be of bel 0400 75 75
2: 75.
0: And take your chance.
2: Wij spelen alle hits
0: van Familieradio
2: Enjoy
0: FM.

0: Bij Handy Home vindt u alle materiaal die essentieel zijn voor uw dagelijkse doe-het-zelf-activiteiten. Van monteren van uw meubels tot hangende frames of planken. Naast de topleveranciers biedt Handy Home u eveneens een assortiment private labels aan. Ons personeel adviseert je graag bij het vinden van het juiste gereedschap. En dit is niet alles. Inderdaad, naast al onze hardware, gereedschappen, schilderwerk, decoratie, bouwproducten en wat je nog meer nodig hebt, kom gerust onze schappen bezoeken om nog meer nieuwe producten te ontdekken. Handy Home is open van maandag tot vrijdag van 8 tot 19 uur en zaterdag van 8 tot 18 uur, zondag gesloten. Ontdek onze huidige promoties ook op www.orgamerchtem.be en in onze folder elke maand. Orgamerchtem, Stationsstraat 114 118 te Merchtem, 052 25 04 25. Organiseer jij iets en wil je dit in de kijker zetten? Neem met ons contact op. Wij hebben verschillende mogelijkheden om van uw evenement een geslaagd evenement te maken. Stuur ons vrijblijvend een e-mail naar info@familieradio-enjoy.be of via onze website familieradio-enjoy.be. En jouw evenement wordt een succes.
1: De leukste muziek voor alle leeftijden.
2: Enjoy FM.

0: Op zoek naar een leuke zonnebril? Bij Optiek Maggi vind je de leukste, nieuwste trendy modellen die garant staan voor een veilige bescherming tegen de schadelijke UV-stralen. Deze kunnen ook aangepast worden aan jouw correctie en in alle mogelijke kleuren die jij wenst. Of toch liever een zonneclip of overzetzonnebril? Het kan allemaal. Optiek Maggi zorgt voor al jouw wensen en een klare kijk, ook in de zon. Optiek Maggi, Auguste Boekstraat 49 te Merchtem. Of kom eens langs. We zijn open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 12. En van 13:30 tot 19 uur. Zaterdag doorlopend van 9 tot 18 uur. Of www.optiekmagie.be.
1: Beleef de magie van kerst samen met Lisa Delbo tijdens een sfeervol kerstconcert op zondag 13 december in de Sint-Christoffelkerk van Londerzeel. Lisa wordt begeleid door een liveband en brengt de mooiste kerstliedjes in een warme, unieke sfeer. Het voorprogramma wordt verzorgd door Wout en John Dennis met als bijzondere gast niemand minder dan Stan van Samang. Een muzikale kerstavond die je niet wil missen.
2: My eyes have seen the glory.
1: Reserveer vandaag nog je tickets of vraag meer informatie via 0476 88 56 54. Dit concert wordt met trots gesponsord door Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen, NV Oudenaar de Meester en Pro United, uw partner in zakelijke dienstverlening. Wij verwelkomen je graag op

0: komt.
1: Radioreclame is niet meer weg te denken bij familie Radio Enjoy FM. Wij zijn niet voor niets nummer 1 aan het worden in de regio. Wil jij je zaak in de kijker zetten? Het kan vanaf 1 week of 1 maand, 6 maanden of 1 jaar. Wij hebben de juiste oplossing voor jouw zaak of bedrijf. Heb je vragen? Neem contact op met ons. info@familieradio-enjoy.be of bel 0400 73 25 75 27. En je hoort jouw reclame op Familie Radio Enjoy FM.
0: Enjoy.
1: De ene hit na de andere.

0: Bij VT Motors en Scooters Tom Vrijders in Opwijk vindt u alles wat uw motorhart sneller doet slaan. Motoren, scooters, bromfietsen, accessoires, helmen en kledij. Als erkende Kawasaki-dealer verdelen we topmerken zoals Kawasaki, Peugeot, Sim en Ryu. En staan we garant voor professioneel onderhoud, herstellingen en depannage. We hebben steeds een ruime keuze aan nieuwe en tweedehands motoren en scooters. VT Motors en Scooters vindt u in de Nanovenstraat 71 in Opwijk. Bel 052 35 74 85 of mail naar tom@vtmotors.be of surf naar www.vtmotors.be. VT Motors en Scooters Tom Vrijders. Al 20 jaar passie, service en kwaliteit. Bij de Vismet in Merchtem vind je meer dan alleen verse vis. Elke dag opnieuw wordt onze vis vers aangevoerd. Maar we bieden zoveel meer in onze traiteurafdeling. Ontdek de heerlijke dagschotels vis, maar ook vlees. Met zorg bereid en altijd vers. Geen tijd om langs te komen? Geen probleem. Je vindt onze gerechten ook in de automaat, zodat je op elk moment van de dag iets lekkers kunt meenemen. Bestellen kan natuurlijk ook op voorhand. En afhalen doe je gewoon in de winkel. De Vismet, Mierigemstraat 60A in Merchtem. Meer info vind je op www.devismet.be of bel ons op 0470 52 55 10. De Vismet. Vers, lokaal en met liefde bereid.
1: Je luistert naar Familie Radio en Joy FM 87.8 en 105.3 FM. Hier hoor je de leukste muziek voor alle leeftijden. 24 uur per dag. Familie Radio en Joy FM.
2: 87.8 en 105.3 FM. Enjoy.

0: naar een garage waar kwaliteit, service en vertrouwen centraal staan? Dan ben je bij Garage van Borm in Londerzeel aan het juiste adres. Al sinds 1974 Mazda-specialist en erkend als Quality Garage, staat Van Borm garant voor een perfecte service en prijsbewuste aanpak. Van nieuwe wagens en stookwagens tot kwalitatieve tweedehandswagens met regelmatig speciale promoties. Ook voor onderhoud en herstellingen ben je welkom en dat voor alle merken. Garage van Borm, voor topkwaliteit en vertrouwen bij elke rit. Je vindt hen in de Bergkapelstraat 25 in Londerzeel. Bel 052 30 0032 of mail naar garage.vanborm@belgacom.net. Garage van Borm. Jouw vertrouwen, onze service.
1: Zin in een overheerlijke pizza?
2: Oh yeah.
1: Kom naar Pizza Heat.
3: Gevestigd aan de Heerbaan 159B in Steenhuffel.
1: Wij zijn elke dag open, ook op feestdagen. Bestellen kan van 17 tot 21 uur 30. En op vrijdag en zaterdag zelfs tot 22 uur.
3: Bel ons op 052 50 40 40.
1: Of plaats eenvoudig je bestelling via www.pizza-heat.be.
3: Wij leveren snel en vers
1: in Merchtem, Londerzeel, Buggenhout, Opwijk en Meissen.
3: Haal jij je pizza liever zelf af?
1: Dan krijg je elke dag 10% korting.
3: Pizza Heat Steenhuffel, waar kwaliteit, smaak en service samenkomen. En op maandag is het feest.
1: Geniet van onze speciale afhaalactie. Een pizza small voor slechts 8 euro.
3: Een pizza medium
1: voor 10 euro.
3: Of een pizza large
1: voor 12 euro.
4: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest, het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers.
5: Laat de zon in je hart.
4: Sam Goris.
5: Bereiken.
4: Christophe.
5: Zonden in één nacht.
4: Maureen, Louis Vlion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
1: Als je elke week 10 kilogram folders, brieven en affiches in je bus krijgt. Als er elke week per gezin 10 kilogram reclame rechtstreeks op de vuilnisbelt belandt. Dan is het evident dat je voor hetzelfde geld beter reclame maakt op Familieradio Enjoy FM. Bel nu 052 57 87 17. Of kijk voor alle info op radio-enjoy.be.
6: Enjoy FM, your daily dose of enjoyment.

0: Met meer dan 20 jaar ervaring in tuinrealisaties. Allgreen, jouw allround sleutel op het tuinhekspecialist. Je kan bij ons terecht vanaf tuinplan tot en met de complete uitvoering en onderhoud in eigen beheer. Alle opeenvolgende werken kunnen zo naadloos op elkaar volgen. In onze toonzaal kan je niet alleen terecht voor het bespreken van je tuinwensen, maar ook voor de inkleding en beleving van je tuin. Zo zijn we dealer van de praktische en kwaliteitsvolle pakketbrievenbussen van eSafe. Modulaire houten tuinhuizen van Vaya. Ryan's Barbecue, Big Green Egg, de enige echte Kamado. En nog veel meer. Like en volg onze Facebookpagina voor nieuwe updates. Contacteer ons via onze website www.allgreen.be of kom langs in onze toonzaal, Koeweidestraat 48-1, te Merchtem.
1: Meer en meer. Kom adverteerders bij ons aankloppen voor radioreclame. Want het allerbelangrijkste is je zaak in de belangstelling zetten.
2: Aan een zo goedkoop mogelijke prijs.
1: En een zo groot mogelijk publiek in deze regio. Willen jullie ook een uitdaging aangaan?
3: Oeh, yeah!

Wij hebben de geschikte formule voor u. Neem contact op met Enjoy. Mail naar info@familieradio-enjoy.be of bel 0473 25 75 27. And take your chance. De leukste muziek voor alle leeftijden. Familieradio. Enjoy FM.

0: naar stijlvolle en kwalitatieve binnendeuren?
1: Bij de Donderdeuren in Opwijk vind je een uitgebreid assortiment aan houten binnendeuren, stalen deuren en glasdeuren. De Donderdeuren is gespecialiseerd in het leveren en plaatsen van deuren. En dankzij de rechtstreekse import garanderen ze de beste kwaliteit tegen de scherpste prijzen. Gelakte deuren geplaatst vanaf €680. Stalen deuren aan €1200. En eiken planchetdeuren aan €770. Geplaatst, prijzen, exclusief 6 of 21% BTW. Bestellen kan eenvoudig via dedonderdeuren.be. Of bezoek de toonzaal in de Stationstraat 30 in Opwijk. Bellen kan op 052-35-5107. Of stuur een e-mail naar info@dedo.be. Kies voor de Donderdeuren. Uw partner in stijlvolle oplossingen.
2: Organiseer jij iets en wil je dit in de kijker zetten? Neem met ons contact op. Wij hebben verschillende mogelijkheden om van uw evenement een geslaagd evenement te maken. Stuur ons vrijblijvend een e-mail naar info@familieradio-enjoy.be of via onze website familieradio-enjoy.be. En jouw evenement wordt een succes.
3: Familieradio. Enjoy FM.

0: jij thuis wel wat spullen staan om op te ruimen? Of ben je bezig met verbouwingswerken en weet je niet wat te doen met je afval? Afgro is de specialist in het plaatsen van de juiste containers voor grofvuil, afbraakwerken of om afval te recycleren. Je kan onze containers zelf vullen of hulp inroepen van ons personeel. Wij plaatsen de containers, halen ze op en voeren het afval af. We staan garant voor een snelle service en eerlijke prijzen. Afgro kan je vinden op Terlinde 131 in Merchtem. Meer weten? Of wil je ons contacteren? Kijk op afbraakwerkenafgro.be. Mail naar afgro@telenet.be of bel 0475 28 53 41.
1: Van vrijdag 20 tot en met zondag 22 november is het weer zover. De 8e editie van Crea Fair in de Oktoberhalle in Wiezen. Ontdek tal van creatieve standen, originele eindejaarscadeautjes en inspirerende workshops voor jong en oud. Zaterdag verwelkomen we het Haakbeest met superleuke haakworkshops. En zondag is Jill Rocket uit Nederland, bekend van sociale media en televisie, speciaal te gast. Crea Fair. 3 dagen boordevol inspiratie en creativiteit. Familieradio en Joy FM zijn 3 dagen live vanuit Crea Fair. Meer informatie en tickets op www.creafair.be.
2: Je luistert naar Familieradio en Joy FM 87.8 en 105.3 FM. Hier hoor je de leukste muziek voor alle leeftijden. 24 uur per dag. Familieradio en Joy FM.
3: 87.8 en 105.3 FM. Enjoy.
4: Take out the slow.